Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
6: Rijari,

Ya kuplesin na oso. Bobsley. En dit is na programma Sarampoku Yuru via Radio Marta van de 5.5 Kablon 7.9 na Vrij Ether. En natuurlijk wereldwijd via internet te beluisteren via www.radiomart.nl. Sarampoku tot 10. En we doen ook met een griep uit de collectie zo op jazzo naar Radio Marta. Voor de 10 nieuwste CD zo op jazzo. Niet ouder dan een jaar natuurlijk. Dit is na Bobsley. Voor Q Plus. Venta kadis mus dedat ni marin. Ya jenjor. Jazona Radio Matba. Serana puku top 10. Waktu lagi kan sinua mail ci oktu. Via m_ Serana puku. Apple Star Jot mail.com. Evi Venta na bobsleigh mus dedat ni marin. En utek den ting newste. Alla de series op jazz voor de afgelopen ting, dat ik het ding. En die zien nou af ding voor Q+. We doen een griep uit de serie gewoon. Dekker titeltrack. Een titeltrack, ja, Bobsley.

in na top 10 fum Radio Mars strana poku top 10. Combinai 16. Na Uma Dumi. Combinai 16, vivendag na dismus de nummer 1 kai dat ook doorgeven jas na Radio Mart. Je zijn wat briefje kwaar. Of wat mailtje. m_sarnapoku@applestarjoutmail.com Mart Radio Sarnapoku top 10. De nummer 1 kan je dat ook doorgeven jas naar Radio Mart. Je zijn wat briefje kwaar. Of wat mailtje. m_sarnapoku@applestarjoutmail.com Mart Radio Sarnapoku top 10.

0: Sranamang.
1: Ebaya Sranamang.
0: Reggae in Suriname tomo, Ja Prince.
1: En
0: we vinden naar Dismus de
1: Marine.
0: Is ook toe ekoe na top 10 ara. Ja Prince, ding Suriname.

sarap na pag-style. Second, second. En natuurlijk hebben we verder een update, Johan Lek de Marine. Nee, kan je dat ook te door? Yes, en wat brief je kon? Ja, zo naar Radio Mart. Tweede Zwillingstraat, nummer 2. 1073, Eduard Hendrik. In Amsterdam. De naam van Serena Poco Top 10 via Radio Mart. Of yes, en wat mailtje? M. Lage streepje, Serenapoku, apostatjeoutme.com. Met dank aan Big and Beautiful, Chaparral

Zolang je de naam is, hey. Of je vindt dat naar Damaru. Hey baby. Je moest dit op de Marinja, Sofia Radio Mart. Als er een pakket op 10. Vindt dat naar Damaru. Moest dit de Marin. De gent doet dat naar Radio Mart. Hey baby. Damaru.

0: Salang ayo de nami say.
1: Salang abikati.
0: Yun nami angel. Oma fume. De jendo diaso na Radio Mart. Yese no abrivi. Radio Mart, tweede Swillingstraat nummer 2. 1073 Eduard Hendrik. Of yese no mailtje kong.

En natuurlijk wat is beter alasan wakaboom. Ook toen naar Klein Marfijn. If you want to tap the marine, kradio me. Klein Marfijn. Hey, dat is hier de best of Brian. Ik vind dat naar Paris, ik wil de marine wat naar Pogoli zet te gaan. De gender jas naar Radio Mart. Of je vindt dat naar Q Plus, Bobslee. Of je vindt dat naar Combinai 16, Noma Dumi. Of Japrens, Saranamang. Kan het trouwen aan papa Jonas toch? Stil alobide. Ook de conjunto Pomos, Patrio. Update. Neem kai patadje. Als je dat Kenny B, Asamade. Of naar Damaru, hey baby, Fafu. Of je vindt dat naar Klein Marfijn, Krajo me. De kan doen dat jas via Radio Mart. Amoy Futru, Asana Pogo Top 10 ook toe.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers,
5: Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: China, Pakistan, want to African country like Nigeria, then go specialiseer den srefi in na technology. AI. Idea de we carden experts, de fenuro kona her grond tapu. E bai oso nga grond. Ja, in Amstelveen, na nga wantu trapresi moro, in akondre disi. Dati, ook tu, we can do. Go specialiseer you srefi, in na technik, AI, ana wansani frede.
1: Maar als je ziet dat door het programma dan je ziet dat je op deskundige autonomie is,
2: ja.
1: Maar liever wat bijdragen.
2: Klopt.
1: Zo u kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
2: Precies, look up. De voetballers, de massa op money, moest investeren voor het corrupte data. Dat uno liben die AI met AI kon corrigeren, het data zijn corrupt, zijn trauma pot in. Zij de meneer Bribin diepziek naar de sneesie bouwen.
1: Deepseek
2: na een programma like ChatGPT maar voor de sneesie. En sa de sneesie doen, die de sneesie shitaki a informatie, en dat na a kloofatorif mangai nono. Die de sneesie shitaki, ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd, en bijna Amerikaan is dominant. Dat sa de sneesie doen, dat de sneesie bouw de Deepseek, de egi sani de sneesie bouw. Omdat de sneesie want verteer een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT nanga co-pilot. Dus de mago bouw de egi sani. En dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, Migado, look at so many Blakaman in America want to can take the mudu Blakamande. Dus dan iwan taigi mi kasi no one kong tapa idei leksa de sneesie do voor verteer de egi tori.
2: Mino, maar je antwoord vast aan dat. Mino, maar. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur naar Blakamang, maar de mij bouwen onder het dak voor traso te sma. En sterker nog, als sansa de sneesie bouw, was stukken goedkoper dan sa de Amerikaan ben bouw, dus sa de Westerse ben bouw. Mino, want ik ga laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie. De ego om AI. De voorouders voor UNO be overleef zonder AI. En de ma be bouw de kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb een
2: van Oudu. Ja.
1: Die hebben zegt over Ablakaman. Hoe heb je wat taki Ablakaman? Taki u no apa van Oudu, dan moet taki yo horeb ching. Alasani ook to in a vinti. Alasani change de. En voor een kan die naar voorstander die deze aan dat die. Dus toch hoe

0: a Ivanovu ma aplu na lexa yu efateri na suma na den suma
1: sei profiter feng
0: en te itas abra a i da ikaluku oku kapa spirituele fu unu
1: klop
0: suma na den suma edu de vropotu
1: precis
2: foral unu den dungru nanga de moksiwa moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni koma kandra. Zorg dat ik den boy naar de chain funu. Waskor gotek leren in de technologie. AI. Voor sabi zodat de kan verdedig. Minanga yu naar de bakap chain funu later te de kom. Agrontapu. Dus unom de inoang slachtofferrol go chibri chepoti minasabi de wet man kon moro unu next a i e di kansa ook tu fugoleri tek sabi ontwikkel yusrefi en de chinfiu dan i kan go mek proces progressi in na maskapay disisan de tidena dei usi sampsa in Ukraina. Oekraïne na Russia de no bigi feti de swaki ma in na swak of ding den go ontwikkel den tapa gebied fu drones weder de Girosland man keri ti den day sterker nog de ser drones bena di her grond tapu no wa ogri chawan bonji den precies zo omus boschou AI en de technologie. Zou nog iets of leren scoren fossi? We gebruiken de techniek, de schrifttechniek voor de wetman. We hebben een tot onigisani. En we gaan moro fara moro ding. Dus massa abmoni, de goedoang mindri unu, moest leren voor potmoni in fonsu, zodat de chinfu minanga yu. Het is een lezi, en go ontwikkel ding. Op het allerhoogste niveau. Dat naboskopu voor Mart. Sa esi sa epsa ina grondtapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grondtapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten moro fara naar de trouwang. Naso kot mofo.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243, Alkmaar-Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen, amen. We boigi en ambegi, Yahweh. We boigi en we ambegi, Yahweh. Goedemorgen, luisteraars. Hoe gaat het met u? Ik hoop dat alles goed met u gaat. Deze morgen ben ik gekomen om u te vertellen over die liefdevolle God. De God van hemel en aarde. Ik ben hier komen vertellen dat, weet je, de Bijbel, we kosa Bijbel, maar Bijbel hem doe. De Bijbel geeft veel waarschuwingen. We willen het vaak genoeg niet horen, maar ik kan u vertellen dat God ons veel waarschuwingen geeft en ik ga het u verduidelijken. Maar voordat ik zover ben, gaan we eerst onze hoofd buigen. U doet precies zoals u dat altijd doet. U bent niet verplicht te doen zoals ik dat doe. Maar we gaan een eerbiedige houding aannemen. Almachtige God en Vader, wij danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw grootheid, mijn God. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Schepper van hemel en aarde, u de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U die alles weet, u bent een onzagwekkende God. U bent almachtig, u bent alwetend, u bent waarachtig. Abba Vader, wij danken u voor wie u bent. Vader, u hebt iedereen geschapen. Vader, en wij danken u, Vader. De wereld is hier in de dagen zo boos geworden. En door de mensheid, door de slechtheid van de mens, is de wereld zo boos geworden. Vader, ik vraag u deze morgen, Vader, om uw liefde en uw genade te geven. Om ons te vergeven, Heer. Ik beleid, ik kom voor de troon van genade met alle zondaars. Zoals ik dat. Ik ben geen zondaar meer, maar ik zondig wel nog steeds. Mijn God, Vader. Ik kom met al onze zondige praktijken voor de troon van genade, mijn God. Vader. Uw woord zegt allen die God hebben aangenomen, die de Heer Jezus hebben aangenomen. Hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vader, daarom, Vader, weet ik dat ik geen zondaar meer ben, maar ik zondig nog steeds. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel voor wie u bent. Vader, ik prijs uw grote naam. Vader, dank u wel voor diepgang. Dank u wel voor alles wat u doet, o papa. Dank u wel voor uw grootheid, voor uw almacht. Dank u wel, Heer, dat ik u mag kennen op al mijn wegen. Dank u wel dat u voor de luisteraars weer zorgen op elk gebied, op elk front. Vader, voor, achter, papa, je kibra visitea bakate, papa, je kibri ding, zee, papa, kroektu zee, let zee, papa, ondro zee, tap zee, papa, je kibri ding, papa, denanga ding. Papa, pede abi ufanoudu, pede abi anu fanoudu, papa, gida anu dati, papa. Papa, sade abi fanoudu, papa, giding. Mek de versadig, papa. Fude ne faltras ma lastig. Ma de konsoso na yu. Papa, grantangi. Papa, en dat wika libi makandra nanga wisrefi. Papa, nanga wala mala makandra. Papa, grantangi. Ina nefu yu mampiki Jesus Christus. Meta grantangi. Hallelujah.

cuidado, dime que vi.

Amen, amen, amen. You must sabi. Dus in een actie mee, zei de mik me vier zo plezierig, zegt wijlen Olly. Want in sabitak, you got out in a libi. Lieve luisteraars, vandaag wil ik het hebben over oppassen, hè? Alertheid, waakzaamheid. Beste mensen, Gods woord laat ons zien dat niet iedereen in je omgeving het beste met je voor heeft. Als u dat dacht, dan komt u zeer bedrogen uit. Echt wel, geloof me, zeer bedrogen uit. Kijk maar om u heen. Hoeveel mensen hebt u niet in die omgeving gehad waarvan u dacht: het is mijn bestie, het is mijn broer, het is mijn zus, het is mijn vriendin, het is mijn kind. Want ook dat kan. Het is mijn kind, het is mijn kweekje, het is mijn petekind, het is, noem maar op, het is mijn collega. We kunnen het zo goed met elkaar op. We zijn vanaf we klein zijn. Zijn we met elkaar grootgebracht. Zo lees je onje uit one pretty. O drink van one bobby. En toch moet je oppassen met de mensen in je omgeving. Sommige mensen, geliefden, komen zeer vriendelijk over. Praten mooi. Lijken zeer betrokken met jou. Maar ondertussen brengen ze verwarring, negativiteit of manipulatie in je leven. Dat je acties repeat aan Kimi Gado, Sami Duso, Samsa, Sotpai Mamimpai. Daarom is het belangrijk om geestelijk scherp en waakzaam te zijn. En daarom zei ik aan het begin: het is van belang dat u de Bijbel leest. No pote onder kunsu, ane do noti. Je moet het lezen. Kent u dat lied?

wil, is van belang. Het is van belang, want de Bijbel zit vol tips en trucs. En alles wat daarin zit, is door God geïnspireerd. Omdat God dat wil schrijven. If die dibri tak wan babau, en a knap na ini, gado be wani, mek a knapu, fu yu ai ko opo. Oké? Okay? Dus no kon tegi me. Weet je wat dat ding is? We willen de Bijbel niet lezen. Maar we lezen encyclopedie. We lezen woordenboek. We lezen boeketries. We lezen kis. We lezen pipje pauw. We, hey boy, we lezen line wim. Amine sap den den yun ten boeku. We in de wereld. Wie dat me nog maar vergeet nog af den versjes voor we in de wereld. Huh? Maar dat hoe ik klagen dat ik naar Witman schreef ding. Toch? Huh? Toen haar wam tien tot die papiera. Utrom master in de weet ik veel. Alas heer grond tapen moest op dat utrom master. Dat hoe nee, je dat naar Witman schreef ding. Maar tegen goma Bijbel, mij gaat walo tegenstrijdigheden. Terwijl een Bijbel... En leer we nu, dat je leest een Bijbel, like van een Bijbel moest voor lezen. Dat je ziet dat je een Bijbel geeft je een handvat. Like van mijn telefoon. Als je een gebruik hebt optimaal, dan lees je een handleiding. Als je een go optimaal naar je schrijf in een Libi en ook naar een trouwang. Alla situatie san dena in die grond tapo. You can find in a Bijbel. Je vindt een antwoord in a Bijbel. Trouwens, mijn hoora ting in de gaten. Lobby brother nanga sisa. A fiti fu lazy a Bijbel. Because te lees a Bijbel. You... je je fasi, je komoro srapu, e je de alert, minus op je tak alert in Saranantongo, maar a moment dis minus sabi, maar je eigenlijk na srapu toch, je komoro srapu, je fasi je srapu, en ai i denai, In Johannes 4 vers 1 taki, geloof niet zomaar alles en iedereen. Maar toets wat echt van God komt. Want de Bijbel schrijft dat hij toets alles en behoud het goede. Dat naar Paulus stak dat hij. Lieve mensen. Kijk. De Bijbel is een handleiding van ons leven. No me kiss my low you. Want this my hal wa lo bull. This my hal this dams. De neshi tak na wet man skrif dem buku dati. De neshi. Dem babau, dem breni, dem dofu. Ma ishi te go ma babel mi gado. Dem braka wan lek bija. De tacho. Het is gemaakt. Ik heb vrij recent heb ik iets gelezen. Dat alles wat die witte mensen nu hebben. Als je goed kijkt. En dat aan een blakke sma bentaki. En een witte sma bentaki. Toch? Bentaki dat alles aan een deno. Den pot disi wa witte sma. Den pot dati wa witte sma. Den pot so den... is afkomstig van de black people. Maar wat doen wij? Wij laten ons alles afnemen en dan slachtoffer dat we gooien naar slachtofferrol. Toch? Als mijn koini libi, je rekent dat naar je boon kompe. Je rekent dat als mijn mine naar je. Terwijl, als mijn chago chakong,
as my chago chagong leanga tru e chago chakong dan da iri kita mi kado na mi debu city baya o da e fortere alasani na weri weri sma sa e fortere na weri weri sma da te chiriu De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 1 geloof niet zomaar alles en iedereen. Maar toets wat echt van God komt. Omdat God spreekt. God is echt. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen tot de eeuwigheid. If God no be bestang, minanga you no be bestang. Denk aan Tori. If God no be bestang, minanga you no be bestang too. Is belangrijk dat wij zuiver blijven. Is belangrijk dat wij alert en waakzaam zijn. Het is belangrijk. Ja? Maar laten we de Heer alle lof en eer geven.

0: Inderdaad. We moeten hem alle lof en ere geven. We moeten de Heere alle lof en ere geven. Dien hem met een hart vol vreugde. Lieve luisteraars, ik wil niet eens meer over mezelf praten. Als het nodig is, zal ik iets vertellen uit mijn eigen leven. Maar God alleen kan u en mij helpen. Ik heb het u verteld dat God geeft wijsheid, hij geeft inzicht. Ik zeg niet dat alle kennis die de mensen hebben, dat het niet van God is. Dat hoort niemand mij zeggen. Maar dat God werkelijk bestaat, dat kan ik wel bevestigen. En ik ben niet de enige die dat kan bevestigen. Er zijn meerdere mensen die dat kunnen vertellen. Ze kunnen het bevestigen dat God werkelijk bestaat. Maak vandaag een keuze wie u wil dienen. Want de tijd is boos. En niet eigenlijk niet de tijd. De vijand, onze gemeenschappelijke vijand is boos. En hij roert met zijn staart. Dus als u niet wil luisteren, terwijl ik vandaag hier ben gekomen. Ik kom uit de nacht waken. Ik heb 2 dagen niet geslapen. Ik ben hier gekomen speciaal om u de blijde boodschap te brengen. Een woord van bemoediging te brengen. Dan hoop ik dat ik niet te vergeefs aan het praten ben. Geliefden. Als we kijken naar Nehemia, het verhaal van Nehemia. Dat is in het Oude Testament. Na Ezra. Dan heb je daar een Bijbelboek genaamd Nehemia. Dan zie je dat terwijl hij bezig was om de muur van Jeruzalem te herstellen, dat er steeds weer mensen probeerden. Verschillen op allerlei soorten manieren, allerlei soorten listen en lasten en leugens en valse profetieën. Om hem af te leiden. Dat een van die keren, daar hebben ze hem gezegd, kunnen we niet gewoon even zitten uitpraten? Dan kunnen we dat ding goed uitpraten. Alleen maar om hem af te leiden. En wanneer je de Bijbel leest, moet je hem lezen vanuit de context waaruit het geschreven is. En dan ga je goed begrijpen wat er staat geschreven. Want als je dan gaat lezen in Nehemia 6 vers 3, ze willen hem afleiden en hem meenemen 30 kilometer verder. Maar als je 30 kilometer verwijderd bent van de bouwplaats, dan gaan dingen verkeerd. Want dan kunnen ze mensen wegjagen. Ze kunnen rumoer gaan schoppen. Snap je wat ik bedoel? En dat doen ze ook heden ten dage in ons leven. Ze komen in ons leven, die mensen. En dan zeggen ze je, meisje, look om mijn jariabi. Nee hoor, mijn bol, las mijn ding. Ze zijn jaloers. Ze gunnen je het niet. Dus het is van belang dat we zuiver blijven. Dat we ons niet laten ompraten door nonsens. Dat we alert en waakzaam blijven. Want arglistig is het hart van de mens, zegt Spreuken. Arglistig. Wie zal het kennen? Arglistig is het hart van de mens. Snapt u wat ik bedoel? Dus, en daarom is het goed. Om te weten dat wanneer je zogenaamde vrienden, man, goed bedoeld, ongevraagde een informatie geven of advies geven. En je bent bezig met wat? Ga ermee door. Want wat zegt Nehemia? Ik ben bezig met een groot werk. Ik kan niet komen, boy. Ik zou wel willen, maar ik kan niet komen. Niet bezig. En Avrokodis moest ook ba. En dan zie je, voor vandaag is dit een sterke boodschap. Nehemia 6 vers 3.
1: Niet iedereen verdient jouw tijd, lobby brother Nangasisa. Jouw aandacht, jouw vertrouwen. Sommige mensen proberen je af te leiden van de dingen die God in jouw leven heeft gezet. Huh? Die hij aan het bouwen, opbouwen is. Huh? Ze brengen je in twijfel, een heleboel drama, verdeeldheid. Huh? Je gaat een presie als mij tegen je tak naar je sawisi. Na je ma doet die zie. Na je vrienden doet dat die. Huh? Huh? Ze brengen je in twijfel, drama, verdeeldheid of negativiteit om je focus weg te kwijt te raken. Maar, nee, maar net als Nehemia, hè, moet u die uitnodigingen niet aannemen. Je moet niet elke uitnodiging aannemen. Huh? Je hoeft niet in discussie te gaan. Ook de provocatie hoef je niet in te gaan. Huh? Soms is wijsheid simpelweg doorgaan met wat God voor u heeft. Wat God u heeft gegeven, daarmee moet u doorgaan. Nou, ik is maar lauw, joh. Even bij lukken naar boeboe voor libisma. Mensen, die de minuut ben daar libi moro. Even bij lukken naar boeboe voor libisma. Die de mis mi, Carmen Letitia Henry, no ben daar libi moro. Jere? Minuut bo daar libi moro. Wat min lukken babao. Daarom, temi da strati of mi de mioso. Na, mina sisa peace. I live in peace. Ik val niemand lastig. Als het niet hoeft, vraag ik niemand wat. Ik blijf thuis als het niet hoeft. Met ta mioso mi oso ne bet me ne yajimi. En ne verf me. En als ik thuis ben, ik heb eigenlijk geen tijd hoor. Want faisi me doom tjus studie de. Na tupa drimis doen en bakken. Want ik wil dingen afgerond hebben. Hm? Of ik ben bezig met mijn dochter. Want mi wanam go over. Me put alla ting in mi umap ching. Want dina mia bing. Dana mi mus lukufing. Toch? Daarom is het goed om zo dicht mogelijk bij God te blijven. En hem te vragen om onderscheidingsvermogen. We moeten de geest van onderscheiding hebben. We moeten niet bang zijn voor mensen. Huh? Maar je moet wijs zijn wie je toelaat. Heel dichtbij van je. In je inner cirkel. Wie je toelaat tot je hart. Huh? In je leven. Je moet die mensen screenen. Je moet kijken wanneer ze je bellen. Pas wanneer ze je nodig hebben. Wanneer je in nood bent. Wie is er voor je? Zijn je alleen? Dat zijn de dingen waarnaar je moet kijken. Hm? God geeft wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. En dat kun je vinden in Spreuken 2, vers 6. Geliefden, laat je niet ontmoedigen door valse mensen, manipulatie of verborgen bedoelingen. Hm? God ziet wat mensen verborgen houden en hij zal je leiden, beschermen en kracht geven om standvastig te blijven, geliefden. Blijf bouwen aan wat God u heeft gegeven. Blijf sterk, geliefde. Blijf waakzaam en laat niemand u losmaken van uw vrede, uw roeping en uw geloof. Oké? En je ziet het. Het is eeuwen van tevoren geschreven, maar het is ook hedendaags geldig. Oké?

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar Avenhoorn. Tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen, amen, amen. We zijn gekomen in het tweede gedeelte van Radio Oppo Ai. En natuurlijk, ik weet niet van u, maar ik dien een grote, levendige God. Die breekt alle protocollen. Hij is de Heer der Heerscharen. Hij is de heerlijke morgenster. Hij is mijn wolk. Hij is mijn zon. Hij is mijn regen. Hij is mijn alles. Want zonder God kunnen we gewoon niks. Laten we zuiver blijven. Ik wil ieder bedanken die mij ondersteunt. Hè. Ondersteun je Radio Oppo Ai. En wil je willen andere mensen dan Radio Oppo Ai ook ondersteunen. Uw bijdrage of uw gift is van harte welkom. U kunt het dan doneren of storten op NL24 ASNB 09 42 87 97 24. Ik herhaal NL24 ASNB 09 42 87 97 24. Mensen, het is belangrijk om de Heere te dienen. U mag nu bellen op 020-788-4305. 020-788-4305. Je bent welkom om te bellen. Ja?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, zuster Carmen.
0: Welkom.
1: thank you. Ik ben zo snel.
0: Ja.
1: Wat een ervaring rijker hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet, en laat me voordat ik verder ga, groet ik al je luisteraars. Wens ze een mooi week.
0: Welkom.
1: thank you. Ik ben zo snel.
0: Ja.
1: Wat een ervaring rijker hoor.

0: hvor jeg rejste på organiseret bog. Jeg bookede den op til kvist. Men thank God, jeg ben weer thuis en dan weer goed hersteld ook. Mag niet mopperen, de medische zorg daar was helemaal toppie.
1: Okay.
0: Om jaloers van te worden. Hoe goed de medische zorg is in sommige landen, hè?
1: Ja.
0: En dat zou ik wensen voor Miss Witty Sernang. Maar goed, ik ben er. Ik groet iedereen. Ik groet alle vaste bellers. Mevrouw Elfriede, ik weet niet dat ze al uit Suriname is. En dan groet ik er Glione, een Hortense, een L.I.R., meneer Creton. Alle mensen uit je bakboord. Ik groet jullie allemaal, de mensen die ik je naam niet heb genoemd. Ik groet jullie ook, en stille luisteraars, mevrouw Redoet en alle anderen. Ik wens iedereen die zich moeder mag noemen en voelt, wat ook mannen doen aan opvoeden van hun kinderen, waar er geen vrouw aan te pas is gekomen. Ze hebben het alleen gedaan. Ook hun wens ik morgen een mooie dag. Weet je, dit soort dagen zijn voor mij commerciële dagen. Het is iedere dag moederdag voor mij. Dus maar, ja, voor de vorm, dan hou je de eer en dan wens je mensen toch een mooie dag. Ik wens vooral mijn lieve dochter, die ook een hele moeilijke tijd door is gegaan, heel veel liefde, lobby en gezondheid. En vooral mijn kleinzoon. En mijn kleinzoon wordt maandag 25 jaar.
1: Hip, hip, hip.
0: Hip, hooray. Ik wil hem vooral ook zeggen, nou, je bent een voorbeeldkind. Ik ben gezegend dat ik mag zeggen dat de Nairo Uiterloo mijn kleinzoon is. Hij is een voorbeeldig, respectvolle en geduldig, een goed mens. Nou, ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen over deze jongen. Hoe bijzonder hij is voor mij. En natuurlijk ook voor heel velen. En dat hij, de manier hoe hij zijn moeder behandelt, hoe hij met zijn moeder omgaat. Nou, die lobby, blijf het houden, mijn lieve kleinzoon. Ik ben gezegend met jou. Ik feliciteer je. Ook de familie met jou, je oomtje. En ik feliciteer Alia ook met haar neef. Ze gaan een beetje eruit. Dus ik zou zeggen, hebben jullie ook een mooie vakantie. En komen jullie ook gezond terug. En oma, love you. Kan je nagaan hoe die Genairo geboren? Genairo dat 25 jaar.
1: Waar gaat de tijd, hè?
0: Waar gaat de tijd? En hij doet het goed in de maatschappij.
1: Amen.
0: Ga zo door. Je bent een voorbeeldfiguur. Ik durf gewoon te zeggen dat jij een voorbeeldfiguur bent. Je bent mens, dus je zal ook een min kant hebben.
1: Dat en dat zo dan.
0: We zijn mensen. Mensen zijn niet perfect. Dus, maar ik benoem het omdat ik zoveel liefde en waardering heb voor jou als jonge man. En ik wens een ieder die ook jarig is, op diezelfde dag ook een mooie verjaardag en een goede gezondheid. En zuster Carmen, voor jou en gezin ook een gezegend, mooi, liefdevol weekend.
1: Dank u wel. Dank u wel.
0: Een zonnig weekend. En ik ben dankbaar dat ik er weer ben. En odi aan jullie allemaal.
1: Grand tangi.
0: Een weekend, doedoe.
1: Ja hoor, welkom, dankjewel.
0: Dank je, doedoe.
1: Doedoe. Ja, deze vrouw, ze heeft zo mijn hart gestolen. Maar ja, dat weet ze inmiddels. Ik ben blij met Tisa Marta dat ze heeft gebeld. Radio Openai, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Sisa Yopana.
1: Ja,
2: goedemorgen.
1: Ego Heerboom.
2: TRT Radio Opo Ai.
1: Mhm.
2: Tene Kisis Kerai.

0: een weekend voor Mama Day, Nederlands Moederdag. We even ster alle de mama, de tek de ten, de doe de sani, en dan doe u san boom. Mi wani kawan tori kon, tap mi maniri, en mi wan tak wan sani tu, maar mi etaken, me singen, Malaysi, Oskripi, mi abi muiti. Mamo proberi, dus ono laf mi tumsi.
1: Ma u mag lafu dus.
0: Wat zegt u?
1: Ono mlafu tumsi, ma u mag lafu dus.
0: Tuurlijk, tuurlijk. U mag lafu, balansi ai. Ja, mego. Den suma, di abi wa mama. Na dapi na wan grani matra egu gide mama kanada kudi delu kudel ki amusu fari del pikin di no habi wa mama lek bananji mora mama na gado na vise mama tra gado Moro hi. Jamanti srepi. Boutu. Anokan gerti. Wa mama. Di blesi. Ibri wampikin. Di habi. Wa mama. Amusu. Reisi. Tani. Gado. Dusum. Dusum. Trom. Ya. En singing same ordinary na lazy in your bed.

0: Ja.
1: Mo pini wasani.
0: Ja.
1: Jere no. Je dat is kiesnel. Nu na met bijkerij. Ma mina. Oma vis merij. Dus me gomoro sabri.
0: Mhm.
1: En nana. NL. 24. A. A. S. N. D. No. Mita kebuna.
0: Ja. Ja.
1: A. S. Tedape.
0: 09. 09.
1: Ik heb niet beschreven, maar nou een prezi. Maar nou zou ik hem beschreven, mijn naam is Nama Moro, maar beschreven, maar nou een prezi. Maar ik kon lachen, man, of een man kibri. Maar ik was schreven, maar dat wordt op mijn kalender, mijn agenda kalender, en dat ben ik nu denk dat ik moet maar lachen, man, voor 1, 2, 3. Maar in te kiezen, kies om moro langzaam, dat is een naam aankomt. En in dat toen, want dat is nog een taki, de naam.
0: Oh ja.
1: Enzovoort.
0: Dus
1: herhalen, die mij jozer te jaten, dan, mij ben niet, want moet ik wat aan die mij schrijven, mij etak die mij schrijven. Banansi, moest u, wat radio op een moest staan. Radio Oppo AI, ik geef me motivatie en hij maakt me weer boom dat ik kan staan, ik wiki voor Satra, kom ik Satra. Dus ik ben hier, dat ik balansie, jongens. Nog een keer trouwens, staan daar ook zo, staan, dan onder zijn wantje manjomina, wantje stoontje, dat omsteun Radio Oppo AI, dat Radio Oppo AI moet aan.
0: Grand tanga.
1: Este gente no pertenece a otro. Con la studio, con la cantori. Abegigi uno tu tide tide mante. Abegigi uno. Abegi papa gebed. En u arkempri tu arki alasani. Dus ja. Weteku shuiti da in dat ook tu. Ok. Mohore jaso. En alasta senza motaki. Na de wansai gotamara na kerki. Mi eviso wan boom kerkidee en umoro flepi. Oké, si sa yo para punt uit.
0: Grand tangi. Oké, doeg, doeg. Ik ga gelijk opnoemen. NL 24. Ik herhaal. NL 24. ASNB. ASNB. Ik herhaal. NL 24. ASNB. 09. 09. Dus één keer 09. 42. Ik herhaal. 42. 87. Ik herhaal 87 97. Ik herhaal 97 24. Ik herhaal 24. Ik ga hem nu helemaal opzeggen of opnoemen. NL 24 A S N B 09 42 87 97 24 ten name van Henry, dus Henry met Y, Henry C L, ten behoeve van Radio op I. En that's it. Dus ten name TNV, dus ten name van Henry CL, Henry met Y, ten behoeve van Radio op AI. En ik dank u alvast voor uw bijdrage. Het helpt mij echt wel. Dank u. En ik ben blij, zoals ik al eerder zei, ik ben blij dat Sisa Marta belde. Sisa Ohema belde. En omdat ze aangaf dat morgen moederdag is. Gewoon puur omdat ik het gewoon niet vier. Want voor mij, dat vertelde ik mijn dochter gisteren. Voor mij is het elke dag moederdag. Voor mij is het elke dag vaderdag. Voor mij is het elke dag kinderdag. Maar ik weet, ze hebben een speciale dag gemaakt. Maar die speciale dag is niet meer zo speciaal. Want het is meer commercieel geworden. Maar omdat het genoemd is, nu ga ik voor u voor u die nog moeder heeft. Voor u die moeder bent. Voor u die moeder bent geweest. Dit afdraaien. Ja, ik ken het niet, maar ik zie hier dat het een. Oh nee, ik wil deze niet. We gaan niet de Moms in Heaven gedenken. Want ik moet iets anders zoeken. Even. Deze. Even. Radio op een ei, goedemorgen.
1: Ja, gezegende de ochtend de Carmen met bakborst.
0: Ja.
1: Zeg. Goedemorgen.
0: Frisse morgen. Ja, ja. Zeker weten.
1: Ja, ik ben blij toe, want ik zit te luisteren iedere zaterdag als ik tijd heb. Als ik niet weg ben, als ik op vakantie ben.
0: Mm-hmm.
1: Dan luister ik naar het mooie programma van jou.
0: Ja.
1: Die je maakt voor ons om goed door te gaan het leven.
0: Ja, dank u.
1: Maar ik ben blij, want ik de hele mijn weddenwensdag gegeven vandaag. Dat je maar
0: deed.
1: Ja, dat met mijn shadé met altijd. Want ik wil de shadé nog aan de radio, je wordt takkie. Het is maar dan doe zij het doen. Nee. Maar voorlopig had je maar weddenwensdag, dus ik ga takkie met breedje. Ik ben symbolisch jaren vandaag, wil jij ook?
0: Ja, zeker.
1: En dat is het. En dan ga ik verder met het felicitatie. Nee, voor de felicitatie moet ik groeten. Nou, maar ik heb je gehoord. Ik ben sorry, want bij jou wil ik me mee. Maar goed, ik zou proberen dat je ook te gaan lezen zonder jou.
0: Look voor je zoeken, Trobi.
1: Het was goed voor jou, heb ik gehoord, tijdens de radio. Maar ik groet je ook, mooi zo'n Brady door elkaar. Mooi zo, maar ik ben blij met jou. En ik groet dan naar Obelewa, Meneer Vrij, meneer Kreton, goedemorgen, hoe gaat het met uw gezondheid? De mijne gaat ook een beetje goed hoor. Ik zit ook op 95%. En mijn zoon Jerry ook 90%, dus het gaat goed met ons. Ja, en ik groet ze allemaal, kinderen van mij, kleinkinderen ook. Goedemorgen allemaal, goedemiddag en zeker een weekend. Voor jullie allemaal. En ik groet iedereen, met Julian Deekman, goedemorgen. En al die anderen groet ik ook. Een zegen dag voor jullie allemaal. Mijn kinderen ook. En ik wens iedereen morgen een gezegende moederdag morgen. Iedere vrouw. Tante Loes, goedemorgen. Een gezegende zaterdag en voor jullie ook een mooie dag morgen. En al die andere pluisteren zit. Groet ik Banasi, goedemorgen ook. En al die andere pluisteren zit, groet ik ook. De neem voor jullie, de makkaan alleen.
0: Ja.
1: Maar zes en broers, goedemorgen. Zegen dag. En al die vrouwen met de kindpa, zeker morgen moederdag, ja?
0: Dank u. Bedankt. Ja,
1: hoor. Wel tijd voor straks weer.
0: Zeker weten, ja, dank u.
1: Ik ben en ik ben steunen. Bedankt.
0: Dank u. Ja. Ik zei al dat ik ook alle moeders voor een mooi liedje voor jullie heb. Ook de moeders die van hun beroep, die voor een moeder zijn. Snap je?

0: niemand direct kan zingen voor jou, ook voor je potie. Maar ik wil mezelf even controleren. En dat je moet straks kijken of ik dit op de juiste spoor. NL 24 ASND.
1: Ja.
0: 020.
1: Nee, 09.
0: Oh, 09. Ishi. Wacht hier. Mijn script is helemaal over. Want dan al krabu. 020.
1: 09.
0: Oh, aan de 020. 09.
1: Ja.
0: Dus baka AN. B. 09.
1: Na ASNB.
0: Ja.
1: Dan volgt 09. 4.
0: Ja.
1: 2.
0: 2.
1: 8. 7.
0: Hé, je moet wachten. Mijn ei. 0. 09. 2.
1: 09. Nee. 09.
0: Ja, dat mag niet.
1: 42.
0: 42. Ja.
1: 87.
0: 87.
1: 97.
0: 97.
1: 24.
0: Oh, dat is einde 24. Dus mijn haar. 09. 42, 87, 97, 24. Ten name van Henry of Hendry?
1: Henry.
0: Hendry, dus wat D moet...
1: Nee, Henry. Henry. R-Y.
0: Henry, wat D noemde?
1: Nee.
0: Henry.
1: C-L.
0: C-L.
1: Ten behoeve van. Ja, ten behoeve van Radio Oppo Ai.
0: Oké, daar heb ik hem nu.
1: Is
0: daar
1: goed.
0: Heb ik hem nu.
1: Als het.
0: Mi etaki etoavisi Grantangi en Sayu de Moro Tweedy.
1: Grantangi mi lespeki, dag.

Amen. We celebrate you. Alle moeders, bent u moeder geweest? Want het kan zijn dat u nu het alleen moet doorbrengen zonder uw kind. Dan nog wil ik u een gezegende moederdag toewensen. Ik wens mezelf een gezegende moederdag. Vandaag is voor mij ook moederdag. En ik wil zeggen, een lobby Sisa, echt een trouwe luisteraar, die heeft echt een mooie pokoe aangevraagd. Speciaal voor alle moeders. Lieve schat, persoonlijk. Dus natuurlijk heb ik geen moeder meer. Dus biologisch heb ik geen moeder meer. Maar u bent ook mijn mama. Iedereen, alle bigismas zijn mijn mama. En dat bedoel ik, de vrouwelijke zijn mijn mama's. En die biggie mans, de lespeki biggie man, de nami pa. Dus voor mij, dank je wel. Ik wens iedereen een gezegende dag.

mezelf corrigeren. Ik kreeg net ter herinnering. Mama Erna Birman, no nimi kwalekere mi be vergeti. Maar je sabitak mi loopt.

0: Hey, Tante Loes.
1: Dag, mijn schat.
0: Ja, goeiedag.
1: Ja.
0: Zegt het maar hoor, je bent in de uitzending.
1: Ja. Lieve luisteraars, goedemorgen. Inderdaad, is morgen de dag van Moederdag. Wat wij niet mogen vergeten, zijn ook de vaders. Als de moeder heel jong komt te sterven, of het huis verlaat. Wat we niet mogen vergeten, zijn ook de vaders die 24 uur voor hun kinderen zorgen. Geef ze ook maar een cadeautje. Er is maar een lege envelop. En dan vertel je bij je mama en je papa. Ik heb zoveel kusjes ingesloten. Je ziet ze niet, maar die kusjes zijn voor jou. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. En dat klopt. Suriname, zowel hier in Nederland hoor je crematie, crematie, crematie. Ik zeg het nogmaals, elk vogeltje zingt zoals je gebekt bent. Mijn zoon zei tegen mij, die ene boy die ik heb, maar waarom wil je niet gecremeerd worden? Ik zeg, mi boy, no, no. Ja, maar na 10, 20 jaar moet je uit het graf. Niet dat, maar dat hebben jullie. Misschien in die 10 of 20 jaar wordt twee keer opgezocht en gevraagd hebben van waarom die moeder was. Of misschien zeggen van, mama, ik mis je. Ik vertelde een jongeman dat zijn moeder me zei, ik heb door dat verband een wond gekregen op mijn been. Hij zei tegen me, ja, maar ik heb geen contact met mijn moeder. Ik zeg, wil je dat voor mij doen? Wil je dat voor mij doen? Hij heeft uitgelegd wat de reden is. Ik vond dat niet belangrijk. Wat ik belangrijk vond van, je belt mij, je hebt contact met mij, een vreemde persoon. Je noemt me Tante Loes. En je moeder dan? De leeftijd die ik heb, zuster Carmen, verschilt met de uwe. Maar weet u, dat toen mijn jongste zusje geboren is, geboren was en er nog is, na alles wat ze heeft meegemaakt, geloofden wij nog in de ooievaar. En ik denk dat mijn moeder ook niet de behoefte had om te weten of ze niet jong of een meisje zou zijn. En als je nu even naar buiten kijkt, hoor je alle buurtkind en je zeggen, mijn moeder krijgt een jongen. Mijn moeder krijgt een meisje. Luisteraars, cultuur is dynamisch. Alles verandert elke dag. U heeft vanmorgen ook kunnen luisteren welke hoofdstukken passen bij de maatschappij, de huidige maatschappij waarin we wonen. U heeft ook gehoord over waar je denkt dat een vriend is. Dat wil niet zeggen dat je niemand mag vertrouwen. Maar mijn jongste was jarig 25 april. En ik leen die dame mijn geld. En ik zeg aan haar, ik moet het 23 april hebben. Want ik ga met mijn dochter naar Moulin Rouge in Utrecht. Nou, ik zal u vertellen. Ze heeft een ander telefoonnummer. Maar toevallig ben ik naar de uitvaart geweest van iemand. En toen vertelde ik wat dus met haar moeder is gebeurd. Luisteraars, luisteraars, er is helemaal niks met haar moeder gebeurd. Een volwassene van 42 jaar vertelt haar moeder en die man van die moeder vorig jaar was overleden. En Hans leeft nog. Ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Waarom zeg ik dat? Tijdens mijn activiteiten was zij ook een kind die soms geld nam in ons potje. Want u weet het, ik ben ook sociaal-cultureel werker. En ik heb mijn eigen stichting. En nu na jaren merkt een volwassene me. Dus u weet het, van we moeten opletten. Maar ik wil aan alle vaders, alle broers, alle jongens, alle mannen zeggen van, het is inderdaad een commerciële dag, lieve Martha, wat je zegt. Maar laat ons toch die ene dag niet voorbij laten gaan. En al ga je niet naar je moeder als je alleen maar tegen haar zegt, ik hou van u. Ik ben trots op u. En voor ik eindig, lieve Marta, ik feliciteer je met je kleinzoon. Carmen, help je me hiep hiep hoera zeggen.
0: Hiep hiep hiep hoera!
1: Lieve zuster die nu bij mij is, ook u wil ik feliciteren. Want ook de zuster is maandagjarig. Mm. Zuster, lieverd, goedoe, want ik ben natuurlijk afhankelijk geworden. Ik feliciteer u ook. God zegen. En als het lukt, luisteraars, draai af. Een mooie nummer voor uzelf. Dankjewel, Carmen.
0: Alsjeblieft.
1: Ik groet u allemaal. Dag, dag, Tante Loes.
0: Dag.

Amen. When God make you my mother. Wel, laten we God dankbaar zijn. Want het leven is kort.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

vaste huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Stel je voor, iedere maand, een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid. Gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers die allemaal op zoek gaan, samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand, op zaterdag, hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met Radio Mart, te beluisteren op Caribbean FM Salto, in de ether op 107.9 en op www.radiomart.nl. Het telefoonnummer van Radio Mart is 020-471-4291 voor uw opmerkingen of vragen. U kunt zo aanstonds gaan luisteren naar het programma Datramion Actionsani, verzorgd door dokter Ernst Schrep, huisarts in Nederland. Het wachten is op de telefonische verbinding. Moment alsjeblieft.

0: Luisteraars, we hebben dokter Greb aan de telefoon. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Dit is weer Tatra Miwa Actie van Sani. Twee wekelijks spreek u van Radio Mart. Mijn naam is Ernie Schrep natuurlijk. En fijn dat u luistert. Het is natuurlijk uw programma, dus als u wilt bellen, voelt u zich vrij om te bellen naar het studio. En dat nummer is 020-47-14-291. Ik ga ervan uit dat ik goed te horen ben en goed te verstaan ben.
0: Ja, u bent heel luid en duidelijk te verstaan.
1: Oké, prima. We gaan vandaag twee onderwerpen behandelen. Het eerste is natuurlijk een vraag die vaak gesteld wordt van over de hik. De hik is een vrij lastig... Het gaat wel vanzelf over... Maar mensen vragen, ja, maar wat is het nou? Kun je daar wat meer over vertellen? En we zijn afgelopen week, woensdag, donderdag, opgeschrikt door een Hanta-virus die op een cruise is ontdekt. Er zijn één of twee mensen, een paar mensen zijn overleden. En er was ook één trouwe luisteraar die vroeg van ja... gaan toch niet weer de coronakant op. Dus zou je misschien daar nog meer over kunnen vertellen. Dus dat zijn de twee onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Om met het eerste onderwerp te beginnen. De hik. Iedereen kent het. Het is heel vervelend. En ja, de hik wordt veroorzaakt door de middenrif. Even terug naar de basis natuurlijk, de middenrif. Het middenrif is een grote spier tussen die onze longen scheidt en onze buik. En je ziet dus dat bij de hik de spier opeens samentrekt, waardoor je stembanden eigenlijk een klein beetje... tegen elkaar gaan. En door inademen, als je inademt, dan maak je heel kort een geluid. Dus daar komt het door. En zonder te technisch te worden, die plotseling opeens samentrekken van die spier, dat heeft te maken met de zenuwen. Ja, er lopen zenuwen in dat gebied. En als die zenuwen op een of andere manier geprikkeld worden, dan krijg je dat. Ja? Dus dan krijg je dus dat die hik ontstaat. En dat gaat buiten ons om. Ja? Dus het is niet zo dat je het... je kan het wel stoppen, maar dan moeten we dan, daar gaan we het zo over hebben. Maar het is dus niet zo dat je het kan opwekken. Ja, dus, en de hik kan de mensen geruststellen. Die gaat meestal vanzelf over. Het kan een paar minuutjes duren, soms, ja, men zegt korter dan 48 uur, wat vrij lang is. Maar het is meestal met een paar minuutjes is het weer weg. Maar het kan, het is heel vervelend. Je hebt ook een daarse los. Zeker ook bij stilstaan. Je hebt ook soms dat die chronisch kan worden. En dat is een ander verhaal. Hè? En met name zien we dus die chronische klachten van de hik. Zien we ontstaan in wat we noemen palliatieve fase. Als mensen ernstig ziek zijn, niet meer beter worden. Maar je kan het ook krijgen als gevolg van chemotherapie of een operatie. Of dat je bestraald bent. Maar dat is dus die chronische hik. Maar gewoon de hik die plotseling ontstaat en een paar minuutjes aanhoudt. Dat, daar gaan we het nu over hebben. Hoe komt dat? Ja, dus ik zei al, die middenrif, dat is een grote spier. Die gaat samentrekken. Maar wat maakt dat die gaat samentrekken? Hij gaat samentrekken. Je maag ligt precies tegen dat middenrif aan. Ja, dus je hebt je maag dat daar tegenaan ligt. En kan zijn dat als je maag een beetje in een hele snelle periode groter wordt, gaat opzetten. Bijvoorbeeld als je veel gegeten hebt of als je wat frisdrank hebt genomen met prik, zoals cola en dat soort dingen, dan kan het die maag, die maag zodanig opgeblazen worden dat het tegen die tegen het middenrif aan duwt en daardoor kun je dus die prikkeling krijgen. Maar het kan ook zijn dat je last hebt van maagzuur. Ja, en het maagzuur, je hebt je slokdarm en je hebt je maag en in die maag wordt het eten verteerd. Maar daar is er echt een gigantische zuur die in die maaginhoud zit. En je moet het eigenlijk vergelijken met batterijzuur. Hè. Zo sterk is het zuur in onze maag. Maar we ondervinden er geen last van, omdat het goed ingekapseld wordt. Hè. Er zijn verschillende lagen en het slijmvlies is bestand tegen die zuur die in onze maag zit. Maar het kan zijn dus dat soms een klein beetje van die zuur naar boven gaat. Hè? Dus richting de slokdarm. En dan kan je dus ook krijgen dat die middenrif van die slokdarm, die is, gaat dwars door het middenrif. Hè? Dus die middenrif is een soort stevige spier. En de slokdarm gaat er dwars doorheen. En daaronder zie je dus dat die maag aansluit. Maar als dus er op een of andere manier meer zuur in die slokdarm komt, dan zie je dus dat die middenrif, die spier, ook geprikkeld kan raken. En daardoor krijg je dus dat er de hik kan ontstaan. En net wat ik al zei, de hik kan een paar minuten tot een paar uur duren, dan praat je over een normale hik. Als het echt langer dan 48 uur gaat duren, dan praat je over chronisch. En dan persisterend. Als dat optreedt, en iedereen heeft het wel eens, de hik, dan kun je proberen het te stoppen. Dus je kan proberen, als je de hik hebt, om een glas koud water te drinken. En met dat koud water probeer je dan in dat gebied de zenuwen, verschillende zenuwen daar lopen, de nervus vagus, de nervus, nog een andere zenuw loopt er doorheen. En daarmee kan je dus proberen om even die zenuw weer tot rust te brengen. En dan zie je dus dat het verdwijnt. Je zou een ijsje kunnen nemen. Hè? Of je zou iets kouds, cold pack, zou je op je voorhoofd kunnen zetten. Je moet altijd, als je gaat eisen, moet je altijd natuurlijk een doek eromheen of een washandje en dan een ijsklontje. Je zou ook intellen, je adem in kunnen houden. Dan krijg je dus dat minder wordt. Je zou een ballon kunnen opblazen. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die optreden. Als je die doet, dan kun je dus die hik minder maken of dat het stopt. Verder kun je dus ook proberen iets anders te gaan doen. Wat gaan fietsen, een boek lezen, iemand bellen. Hè? Want als je gaat bellen, dan ga je ook je hersenen prikkelen om iets anders te doen. Dus dan leid je dat vervelend gevoel, ga je dus afleiden. Dus al dat soort dingen kun je dus kun je doen om op dat moment die hik weg te krijgen. Maar het is ook belangrijk om na te denken van, als je dat vaker hebt, wat zou je kunnen doen om het niet meer te krijgen of zo min mogelijk te krijgen. Als het ligt aan dus dat je veel gegeten hebt en die maag opgeblazen is, dan zou je ervoor kunnen kiezen om zeg maar kleine maaltijden te nemen, hè, en dat kun je verspreiden over de dag. Je zou dus drinken kunnen gebruiken met kleine slokjes. Dus niet te veel te drinken, maar kleine slokjes. Dat frisdranken met prik zou je kunnen vermijden. Maar ook alcohol. Alcohol, geen alcohol, dat kan dus ook dit soort klachten geven. En het roken, als je rookt, probeer te stoppen met roken. Omdat dat allemaal klachten zijn die veroorzaakt kunnen worden. Maar ook in zijn algemeenheid, matig alcohol gebruiken. Ja, maar ook roken, dat is sowieso schadelijk. Dus probeer te stoppen met roken. Alhoewel het een vrij moeilijke en diepe verslaving is, is het wel belangrijk om te proberen minder te roken en CQ te stoppen met roken. En daar zijn ook allerlei hulpprogramma's bij. Hè? Het is belangrijk, net wat ik zei, de hik gaat vanzelf over als je dit soort dingen hebt gedaan. Mocht het echt langer zijn, langer duren dan 2 dagen, 48 uur, en je hebt de adviezen opgevolgd en het blijft, dan moet je dus gaan bellen. Hè? Of dat de klachten blijven aanhouden en je krijgt pijn op de borst, druk op de borst, je problemen met eten, praten of slapen. Dus dat zijn allemaal momenten waarbij je zegt van ja, nee, dit is niet een eenvoudige hik die je met die adviezen hebt kunnen verminderen, dan is het dus belangrijk om te gaan bellen naar de huisarts. En ja, als het in het weekend is, zou ik gewoon bellen naar de huisartsenpost. Maar meestal ja, zou je dus kunnen bellen naar de huisarts de volgende dag. Wat ik ook wil belichten, ik heb best wel een paar patiënten in het verleden gezien en behandeld als het gaat om mensen die dus niet meer beter worden. Ja, en dan zeggen we, iemand is in een palliatieve fase. En dan zie je dus dat die hik best wel ernstig is. Het duurt lang en het is belastend. Ja, belastend voor diegene die dat ondergaat. En dan ga je dus altijd afwegen van, kan ik komen tot een oorzaak? Wat is de wens van de patiënt? Hoe is de conditie? Wat zijn de levensverwachtingen van die patiënt? En dan ga je eigenlijk samen met de patiënt ga je dus kijken van wat zou je het beste kunnen doen? Een aantal zaken die spelen is, eentje heb ik al genoemd, als er chronisch zuur branden, als er sprake is van chronisch zuur branden, noemen we een reflux oesofagitis. Hè? Dat betekent dat die slokdarm, dat er zuur vanuit de maag in de slokdarm komt. In dat geval zou je dus iets kunnen geven om dat minder te maken. En dan zou je dus ervoor kunnen kiezen om iets van wat we noemen een PPI, dat staat voor een protonpompremmer, inhibitor. PPI, dus daar moet je denken aan omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Dus dat zijn dingen die je kan inzetten om dus dat zuur, maagzuur, dat in de slokdarm komt, om dat minder te maken. Daarnaast kan je zien soms dat door allerlei omstandigheden, misschien is er sprake van tumoren rond de maag, of dat de maag niet goed en optimaal meer werkt. Dan praat je over een gastroparese. Dus de motiliteit van die maag is en die darmen is er een beetje uit. Dus dan zou je een tabletje kunnen geven, iets van metoclopramide of domperidon, om een beetje die motiliteit, de bewegingen van die maag en die darmen, een beetje te kunnen stimuleren. Maar soms kan het ook zijn dat er die maag niet meer optimaal werkt. Dus dan zou je dus dan in dat geval, maar dan gaan mensen ook soms overgeven, omdat dan niet alleen die maag niet werkt, maar ook de darmen niet meer optimaal werken. En dan moet je rekening houden dat er sprake is van, het kan zijn dat de rest van de darmen zijn afgesloten. En dan gaat men spugen, braken, spugen. Dus dan praat je over een afsluiting van ons maag en darmen. En dan zou je dus een maaghevel kunnen geven om dus dat overtollige af te voeren. En daardoor, omdat dan die maag minder opgeblazen is, minder gespannen is, dan zie je dus dat dat stukje beter niet leidt tot die chronische hik. Maar ook bij hersentumoren, mensen met hersentumoren, kun je dat krijgen, dat er op een of andere manier toch ook hik ontstaat. En dat zou je dus kunnen behandelen met wat we noemen een corticosteroïde, dus dexamethason, om wat vocht rondom die plekken waar die tumoren zijn in de hersenen, om dat wat minder te maken, en dan krijg je ook minder druk. Dus altijd moet je dus op zoek gaan naar wat maakt dat deze persoon in de fase zit en waarom krijgt hij die klachten. En dan kan je dus gericht behandelingen op loslaten. En altijd natuurlijk kijken naar de oorzaak. Ja, je hebt ook nog andere middelen die je eventueel zou kunnen geven als het gaat om het behandelen van die hik. Baclofen geven we ook vaak. Dat is een middel om de spieren een beetje te ontspannen. En de achterliggende gedachte is, als die middenrifspier constant onwillekeurig samentrekt, voor wat voor reden dan ook, dan kan je ervoor zorgen dat hij dus wat gaat ontspannen met die baclofen. En je zou dus ook gabapentine kunnen geven. Dat zijn is een middel dat gegeven wordt bij patiënten met chronische pijn, maar ook dus dat zijn allemaal mogelijkheden, maar het gaat er in het kort om dat je, en als het echt niet gaat, dan zou je dus kunnen kijken met de maag, darm en lever dat ze een blokkade geven als het gaat om de een speciale zenuw, de nervus phrenicus, die kunnen ze dus blokkeren door een bepaald middel te geven. Maar dat moet dan dat geeft dan de pijnarts, de anesthesioloog kan dat geven. En soms zie je dus dat het best wel moeilijk is, vooral in die terminale fase, om dat deel goed onder controle te krijgen. En dan hebben we natuurlijk ook wat we noemen midazolam. En dat is een slaapmiddel. En dat kan je dus geven waardoor iemand toch, dat is echt in die laatste fase, aan het leven, dat wordt iemand toch wat rustiger. En dan zie je dus dat het iemand eigenlijk met een combinatie van midazolam, dormicum en pijnstilling, met morfine, dan kun je iemand toch, met name als ze wat onrustig worden, in een diepe slaap houden. En dat is geen euthanasie, maar dat is meer dat je iemand in een diepe slaap houdt. En als het middel is uitgewerkt, kan je ervoor kiezen om, als iemand 's nachts heel erg onrustig is, kun je dat geven. En als overdag kan je, hoeft het niet, en dan is iemand weer alert. En soms zie je dus dat men onrustig blijft, dan zou je dus in overleg met die patiënt en de familie ervoor kunnen kiezen om iemand gewoon in een diepe slaap te houden totdat hij zelf komt te overlijden. Dus dat zijn mogelijkheden, maar meestal voor de hik, en daar gaat het om, kun je met de middelen die ik net genoemd heb ook in die palliatieve fase kun je dus dat redelijk goed onder controle krijgen, waardoor mensen ook in die fase daar geen last meer van ondervinden. Dus dat is het. Hè? Dus de hik, nogmaals, voor mensen die later zijn ingetuned, de hik is, gaat meestal vanzelf over, het is niet erg, het is alleen vervelend. En je kunt proberen die hik minder te maken door bij wijze van spreken een glas koud water te drinken, je adem in te houden, misschien wat te zingen, iemand te bellen. En als het niet overgaat na 2 dagen, ja, dan moet je niet langer gaan wachten. Dan moet je gewoon de huisarts bellen. En als er ook sprake is van pijn op de borst of heel veel zuurbranden, dan is het niet de bedoeling dat je wacht, maar dat je gewoon dezelfde dag, vooral die pijn op de borst, ja, het kan van het hart komen. En het chronisch brandend gevoel achter het borstbeen, dat kan natuurlijk ook leiden tot, of dat kan ook ontstaan door heftig maagzuur dat naar boven komt. Dus op die momenten is het wel belangrijk dat contact opgenomen wordt met of de huisarts of de huisartsenpost. Dus dat is het wat dit onderwerp betreft. Dan gaan we naar het nieuws. Ja, want nu, als er medische dingen zijn die ons bezighouden, dan is het altijd goed om dat ook hier te bespreken. Ja, goed te duiden van wat is het. Wat we gezien hebben is dus dat het hantavirus vastgesteld bij een Duitse vrouw die overleden is. Ja, en die mevrouw zat op een Nederlandse cruiseschip. Ondius, dat is de naam van het Nederlandse cruiseschip. En daar is het dus vastgesteld, het hantavirus. Die mevrouw van Duitse komaf, die was 65 jaar en ze was daar. Ze was aan boord. En daarna zijn er nog vermoedelijk 2 besmettingen geconstateerd. En in totaal zijn er volgens mij 6 gevallen bevestigd. Bij al die 6 mensen gaat het om het hantavirus. Je hebt verschillende varianten, maar wat men heeft geconstateerd is dus een anders variant. En die kan overgedragen worden op mens op mens. En eerder is ook een Nederlands echtpaar die aan boord was van het schip, is ook komen te overlijden. En er zijn nog 4 patiënten die in het ziekenhuis liggen. Dus men is nu bezig om te traceren waar die uitbraak heeft plaatsgevonden. En er zijn ook nog een aantal mensen, ongeveer 150 mensen, die aan boord waren van die Hondius, het cruiseschip. En die moeten 6 weken, als ze terug zijn, in 6 weken thuis quarantaine. En ik begreep dat het schip nu richting Canarische eilanden vaart, waar het ongeveer zondagochtend verwacht wordt. En daarna zullen dus de mensen uit Nederland gelijk gerepatrieerd worden. Dus ja, het is weer een best wel ingrijpend gebeuren. En om even in te zoomen, je hebt dus die Hanta-virus en je ziet dus dat die Hanta-virussen worden door knaagdieren overgedragen op mensen. Je hebt verschillende soorten. Ze komen bij ratten, bij muizen, veldmuizen komen ze voor. En ook in Nederland hebben we dus die Hanta-virussen. Maar mensen worden daar niet ziek van. En in 90% van de gevallen krijg je dus geen klachten. De klachten die je zou kunnen krijgen, die uiten zich meer in spierpijn, hoofdpijn, koorts, misselijkheid. Dus een soort milde griepachtige verschijnselen. Alhoewel die op het cruiseschip heeft onderzocht, dat was best wel een agressieve. Ja, dus die was wel dat is dus ook vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, en dat gaat dus echt om een vrij agressieve Hanta variant. Dus dat is die Andes variant, komt kennelijk ook in Zuid-Amerika en Midden-Amerika voor. En die is dus wel een hele agressieve. En die kan dus heel snel toeleiden dat je dus in problemen komt. Longproblemen, zeg maar, ernstige griepverschijnselen. Maar je kan dus ook, het kan dus ook erger worden dat je dus kortademig bent. En als gevolg daarvan dan komen te overlijden. Maar de meeste van die virussen, Hanta-virussen, die ook hier in Europa voorkomen, in Nederland, die zijn dus niet gevaarlijk. En hoe kan je het oplopen? Je kan het dus oplopen door in contact te komen met uitwerpsels van die knaagdieren. En als je het eenmaal hebt, dan vooral die Andes-groep, die Andes-variant, dat kan dus echt hoge koorts geven, ademhalingsproblemen en ernstige longproblemen, en mensen krijgen hartfalen. En zeker de helft, 30% tot 50% van de mensen die dus die Andes-variant oplopen, kunnen komen te overlijden. Overlijden hieraan is best wel agressief. Ja, en het is wel geruststellend, want alleen in Noord- en Zuid-Amerika komt die Andes-variant voor, maar niet op andere plekken, dus niet in Europa en dat soort dingen. Maar wel in Noord- en Zuid-Amerika zie je dus die hele agressieve variant. Ik weet niet hoe de stand van zaken is in Suriname. Want Suriname is natuurlijk ook Zuid-Amerika, maar dat weet ik niet. Ik zal kijken als collega's zijn die meer informatie hieromtrent kunnen geven. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dochter Greb en meneer in de studio.
0: Goedemorgen.
2: met Martha. Met Lloyd, Lloyd met Martha. Ik luister zo, ik heb het ook een beetje gevolgd. Maar ik zag dat het echtpaar 4 maanden al door Zuid-Amerika trok. Ze waren op rondreis. Dus hebben ze dan niet tijdens hun reis daar iets opgepakt in de bossen. En je weet, mensen zijn nieuwsgierig. Ze raken alles aan en willen alles zien. Dus dat hoorde ik. En er is een vliegtuig aangekomen, zag ik, ook met mensen die ook volgens mij meteen richting quarantaine moesten.
1: Ja.
2: Heb je dat ook gezien?
1: Nee, ik denk dat Martha gelijk is. Hè. Ze stelt de vraag van hoe zit het met, waar is het opgelopen, dat er een echtpaar was die 4 maanden in de bossen van Zuid-Amerika heeft rondgetrokken. Dat zijn dus juist de plekken, hè, waar je in contact kan komen met die knaagdieren, muizen, ratten. Ja. En kennelijk hebben ze ergens gelogeerd waarbij die uitwerpsels zaten. Heeft misschien schoongemaakt en dan ga je dus zo, kan je dus dat oplopen. Ja, dus verlaten plekken en dingen. Waar muizen, ratten, kennelijk hebben ze misschien ergens in grotten zijn te gaan lopen, kijken. Dus, want die virussen zitten in dus die poep, plas en speeksel van die besmette dieren.
2: Ja, ja,
1: dus daar, daar zit het.
2: Daar ik zit ben ook pas terug uit Azië.
1: Oké.
2: Okay. Ik was in Jakarta, Yogyakarta en Bali. Ik ben ook flink ziek geweest daar hoor. Maar de gezondheidszorg daar toppie. Dus ik ben snel en hebben ze me weer stabiel gekregen. En ik kon weer gelukkig redelijk gezond terug naar Nederland.
1: Mooi, fijn dat te horen. Nee, geweldig.
2: Ja, dus, mensen op vakantie gaan, ze moeten vooral zorgen voor een goede verzekering. Want dat is echt nodig. En je moet je geld in je zak hebben ook. Maar ik zeg een dochter een fijn weekend. En ik zie ook dat ze Dulce geopereerd is.
1: Ja, daar zou ik ook even iets over zeggen.
2: Ja, is goed. Misschien heb je meer info, dan luister ik. Fijne uitzending. Groetjes aan u en meneer Lloyd. Doei.
1: Ja, yes. Bedankt, Marten. Ja, dus... nogmaals, hoe kun je het oplopen? Als je dus die virussen zitten dus nogmaals in poep, plas en speeksel van die besmette knaagdieren. En zelfs als die beesten dood zijn, blijven die virussen nog 2 weken overleven. En dus... ook wanneer het is opgedroogd. En dus dan gaat het, dan krijg je een soort stofdeeltjes, aerosolen, die in de lucht terecht kunnen komen. En wanneer mensen met deze dus stofdeeltjes gaan inademen, kunnen zij dus, dan kan je dus dat virus oplopen. Dus heel praktisch, als je dus een vloer van een schuur gaat vegen. Dan dicht bij een bos, weiland, camping of tuin. Dan kan het dus geactiveerd worden. En dan kan je dus besmet raken door het hantavirus. Maar ook als er dus vruchten in het bos zitten en die knaagdieren hebben eraan gezeten. En je denkt, je wast het even en je eet het op. Ja, dan krijg je hem dus ook binnen. Dus dat zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen. Alleen nogmaals, Noord- en Zuid-Amerika heb je nog die hele agressieve. Dat is die Andes variant. Maar in de rest van de wereld gelukkig niet. Maar die hantavirussen, die komen ook hier in Nederland voor ratten, muizen. Alleen die leiden niet tot deze ernstige ziektes. Dat je dus daaraan kan komen te overlijden. Ja, dus dat is het. En Marta had het nog over het vliegtuig dat is aangekomen met kennelijk ook al een deel van de mensen die op die cruiseschip gezeten hebben. En die moeten dus dan 6 weken in thuisquarantaine en zullen ze gecontroleerd worden door de GGD en misschien ook de huisartsen die daar een rol spelen. Ook voor dus die anders variant, als iemand het heeft, die kan dus wel van mens op mens. Dus het zijn twee dingen. Je kan hem krijgen door in contact te komen met die uitwerpsels van die muizen, ratten. Dus dan is het van dier op mens. Maar deze variant, die agressieve variant, kan ook op mens op mens. Dat betekent als men hoest of je ligt samen met iemand in bed of in die kamer, dan kan het dus wel overgedragen worden. Maar dit is alleen voor die anders variant, die andere, daar gebeurt het niet. Ja, welkom, u bent in de uitzending.
3: Een goede morgen, dokter Grep en Lloyd. En ik spreek hier tot de heer Bananzi. Goed. Wat ik wil toevoegen is namelijk, bijna word ik een beetje bang om naar elders te gaan voor een beetje vakantie of iets dergelijks. Want ja, als je weggaat en komt in bepaalde plekken, op bepaalde plekken, dan... Ik had me voorgenomen om eens in mijn leven, voordat ik deze aarde ga verlaten, om een keertje een cruiseschip reis te maken. Maar ik word er een beetje huiverig van. En ga naar andere landen, dan kan je dit en dat oplopen. Je kan chikungunya, dengue. En dat soort dingen ook, dat spelen. En nu komt dit erbij. Jeetje mina. Maar ik heb toch besloten om een keertje deze aarde te verlaten. En dan ga ik naar Saturnus of ik ga naar Jupiter. Misschien zijn er daar geen bacteriële ziektes. En dan ga ik daar zo mijn vakantie doorbrengen. Voor de rest zou ik zeggen, mensen, let op jezelf, be safe, en geniet van je weekend, de zon schijnt, en een prettige dag. Oké, dat was hem.
1: Oké, Bananzi, bedankt. Je had meer wat opmerkingen, maar laat me je geruststellen, je kan gewoon op vakantie. Je mag ook cruiseschepen, cruisevakantie boeken, want meestal gaat het wel goed. En ja, enkele keer krijg je dit soort dingen, maar dat moet je niet weerhouden om lekker te genieten. En volgens mij bent u al lekker gepensioneerd, dus ik zou zeggen, trek erop uit. Maar net wat Marta zegt, je moet wat randvoorwaarden hebben, je moet een goede reisverzekering hebben als je gerepatrieerd moet worden, dat niet uit je eigen zak moet komen. En voor de rest hebben we GGD. Als je op vakantie wil, check even naar de locatie, laat je even goed informeren bij de GGD. Die hebben een heel goed systeem waarbij ze kunnen zeggen, nou, als je bij wijze van spreken naar Bali gaat, wat voor vaccinaties heb je nodig, waar moet je op letten, dat je niet in de buurt komt van honden of katten, dat je die dieren niet gaat aaien, want er komt bij wijze van spreken hondsdolheid voor. Dus vakantie, ja zeker, maar je moet je wel laten informeren en die informatie is er. Dus je kan zonder vrees. En nogmaals, die chikungunya, dengue, Zika, dat komt nu in de Caribbean voor. Maar ook daar is er een heel simpele oplossing, hoor. Je kan 40% spuiten voor je handen en op niet bedekkende lichaamsdelen. En als je daar bent, dan komen er geen muggen of andere dingen op je af. Als je 's nachts slaapt onder een klamboe. Dus ja, je kan met goed voorbereid, zeg ik, goed voorbereid, kun je gewoon lekker op vakantie. En dan komt het wel helemaal goed. Maar het gaat erom, bereid je goed voor. Check met de GGD, kijk wat je nodig hebt voor welke bestemming. En misschien heb je nog een extra vaccinatie nodig. Dan kan dat allemaal en dan is het op zich geen probleem. Ja, gelukkig hebben we hier de informatie in Nederland of in Europa. Dus men weet precies hoe of wat in elke bestemming, waar ook. En men kan het precies voor je uittekenen wat de klachten zijn. Althans wat de medische dingen zijn die je eventueel tegen zou komen. We gaan afsluiten. Het was me weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Lloyd bedankt, luisteraars bedankt. Het is volgens mij nog 1 of 2 minuten. En we zijn er weer tot over 2 weken.
0: Dank u wel, Doc. Tot de volgende week. Tot over 2 weken, sorry.
1: 2 weken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We yere, if you want sharing, we ring e buying, me if you want ni, ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, den go specialiseer den srefi in na technologie. AI, die dena dewe karden experts, de fenuro kona her grond tapu, e bai oso nanga grond, ja in Amstelveen nanga want to trapresi moro in na kondre disi. Tati, ook toe wie kan doen. Go specialiseer je schrijfje in na techniek AI en was aan die vrede.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Ja, goeiedag allemaal. Dit is weer Doevendans draait door met het muziekprogramma op Radio Markt. Met mij, Sander Doevendans. En dit programma draait natuurlijk om muziek, maar ook gewoon om gevoel bij muziek. En dat gaat natuurlijk altijd samen. En daar gaan we het weer vandaag over hebben, want ik heb allerlei mooie liedjes uitgekozen met een betekenis. En aangezien we het heel vaak hebben over vrouwen, vrouwenkracht, powerkracht, wilde ik vandaag juist beginnen om die mannen even in het zonnetje te zetten. Want uiteraard zijn wij natuurlijk niks zonder mannen en mannen zijn niks zonder ons als vrouwen. Dus we hebben elkaar natuurlijk allemaal nodig. En ik moet eerlijk zeggen, het is best moeilijk om een goed nummer te zoeken wat, zal maar zeggen, over mannen gaat. Althans, in de zin van dat het positief over mannen gaat, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk ga ik ook weer een beetje terug naar de 90s. Welke muziek vond ik leuk? Salt and Peppa en En Vogue. En dan kom je natuurlijk uit bij What a Man. Dus laten we er gewoon even naar luisteren. Speciaal voor jullie mannen.

He's a mighty, mighty good man. Nou, speciaal voor de mannen, aangezien heel vaak nummers hebben die alleen maar gericht zijn op vrouwen. Maar deze was speciaal voor jullie. Dus steek me in je zak, want daar gaat het om. Hè? Ik bedoel, echte mannen, die zijn er gewoon, die staan voor ons klaar. En een tribute voor jullie. In dit programma hebben we natuurlijk veel liedjes. En toen ik aan het nadenken was over mannen, vrouwen, maar gewoon ons als mensheid. Wat is nou een perfecte nummer? Althans, voor mij is het perfecte nummer wat eigenlijk laat zien... Ja, weet je, dat we het soms gewoon anders moeten doen voor jullie. In dit programma hebben we natuurlijk veel liedjes. En toen ik aan het nadenken was over mannen, vrouwen, maar gewoon ons als mensheid. Wat is nou een perfecte nummer? Althans, voor mij is het perfecte nummer wat eigenlijk laat zien... Ja, weet je.

zelf. En dat vind ik ook zo mooi aan het nummer. Het gaat natuurlijk heel erg over van ja, the man in the mirror. Het mens in de spiegel. Die kijken we elke dag. Nou ja, waarschijnlijk in ieder geval bij het opstaan, als je het dan gaat poetsen. En bij het naar bed gaan wederom weer. En dat zijn natuurlijk ook van die mooie momenten. Hè? Als je 's ochtends in de spiegel kijkt van ja, wat wil ik vandaag doen? Wat wil ik toevoegen aan de wereld? En als je naar bed gaat, nog één keer je naar jezelf aankijken. En van, nou, wat heb ik vandaag gebracht? En wat heb ik achtergelaten aan de mensen die ik vandaag heb gezien? Heb ik een glimlach gegeven? Of was ik heel chagrijnig en ongeduldig in het verkeer? Het gebeurt ons allebei altijd wel eens. Maar de vraag is vooral natuurlijk, hoe ga je daarmee om? En nee, dat maakt wel een mooi bruggetje met het volgende liedje, wat ik echt een prachtig nummer vind, van Treintje Oosterhuis. En volgens mij heb ik die ook wel eens op op zaterdag laten luisteren. Ken je mij? Van Treintje Oosterhuis, die zingt het. En het is geschreven door Huub Oosterhuis, dat is haar vader. En eigenlijk is het een tekst gemaakt op een bijbeltekst. Vergeef mij dat ik niet precies weet welke bijbeltekst het is, maar die hebben ze, zou maar zeggen, heeft Huub Oosterhuis een beetje verwerkt in een lied. Nou ja, en dit vind ik zo'n mooi nummer. Het zegt iets. Ken je mij? Nou ja, kennen wij onszelf? Kent God ons? Of als je niet gelovig bent, nou ja, hoe... Ja, okay. Als je niet geloof bent, dan is het nummer misschien een beetje te zweverig. Maar dan is nog steeds de stem van Treintje Oosterhuis de bam. Dus in die zin is het gewoon een prachtig nummer. En die wilde ik jullie niet onthouden. Dus we gaan luisteren naar Ken je mij van Treintje Oosterhuis. Oh, het nummer is trouwens gebaseerd op Psalm 139.

Ja, prachtig nummer toch? En dat is wel echt gewoon het nummer wat ik... Ja, het is gewoon heel mooi. En sowieso die stem vind ik heel mooi. En ik merk ook wel, met de liedjes die ik voor dit programma heb uitgekozen... dat we een beetje een zware... ja, het wordt een beetje zwaar, hè? Maar nou, het is denk ik gewoon een uitzending met mooie nummers... die ook misschien een beetje... Sommige wat donkerder zijn, maar... Bear with me, want het zijn ook gewoon mooie liedjes. En soms is dat ook gewoon heel fijn. Dan kunt u en luisteren en nog iets anders doen. En nou ja, als we dan toch maar doorgaan met donkere nummers. Nou ja, donkere nummers, gewoon mooie nummers. Wat ik ook echt een heel mooi nummer vind... is het nummer van de Nits in de Dutch Mountains. En dat heeft een soort kracht in zich en... Nou ja, ook dat nummer wil ik u niet onthouden. Ik weet nog dat ik, nou, ik denk 16, 17 was of zo, dat ik dit nummer voor het eerst hoorde. Dus dacht ik, oh, dit is echt een, ik weet niet, een heel mooi lied. En ja, de Dutch Mountains, ja, wij hebben natuurlijk geen bergen, maar we hebben wel duinen. Maar nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laten we eens luisteren naar de Nits met de Dutch Mountains. En waarschijnlijk is het ook mooi als u de clip erbij ziet. Zodat u ook een beetje dat gevoel heeft. Maar nou ja, dat is voor een ander moment. Want we zitten op de radio. En dan zie je natuurlijk dingen niet. Maar je hoort het wel. Als het goed is, hoort u in de verte de koeien.

Ja, in de Dutch Mountains. Het klinkt natuurlijk zo... Ja, wat ik grappig vind aan het nummer is dat het zo... Het heeft aparte geluiden erdoorheen. En ja, we hebben natuurlijk al een keer eerder in zo'n uitzending ook van die gekke muziek. Ik vind dat gewoon heel leuk. Dat er gewoon verschillende stijlen samenkomen in een nummer. En dat je zit te luisteren en denk je, ja, wat is dit nou? Het is geen rock, het is wat... Nou ja, vandaar dit nummer. Dat kon niet ontbreken. En daarom zit hij ook in, nou ja, in dit programma. En laatst hoorde ik... Ja, je hebt natuurlijk dat programma van De Beste Zangers. Dat bestaat natuurlijk al heel erg lang. Er zijn ook best wel veel nummers uitgekomen... wat echt hits wederom weer zijn geworden. Volgens mij Glennis Grace heeft natuurlijk het nummer van Volumia gedaan. Afscheid. En we hebben natuurlijk een hele grote hit gehad met Davina Michel. En... Ja, ik weet niet of dit nummer nou een hit is geworden. Want ik luister ook niet superveel... ja, ik luister wel radio, maar dan eigenlijk geen muziekprogramma's. Ik vind dat leuk om praatprogramma's te horen. Maar toch een keer hoorde ik dit nummer. Het nummer van Tabitha, Michael Jordan. En dat is een cover van Milo. Dat is volgens mij een Belgische zanger, als ik het goed zeg. Maar ja, die stem van die Tabitha vond ik zo mooi. En de tekst van dit nummer... Ja, ik hoorde het. Dacht ik, nou, ik ga het nog een keer luisteren. En nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vond het echt een supermooi nummer. Het is, ja, haar stem is ook gewoon heel erg mooi. Zij heeft een prachtig warm geluid. En ja, het is ook wel echt een nummer om goed naar de tekst te luisteren. Kijk, dit gaat natuurlijk over Michael Jordan. Maar...

Ja, you're a legend in my mind. Het is een prachtig nummer, mensen. Ik bedoel, ja, sowieso zie ik het dan helemaal voor me. Zo dat iemand daar naar Amerika gaat, die wil dan basketballer worden en probeert het dan miljoen keer. En laten we wel wezen, Michael Jordan heeft het natuurlijk ook zo vaak geprobeerd en geoefend. Volgens mij was Michael Jordan zelfs een man waarvan ze hadden gezegd van, nou, stop maar met basketballer, dit gaat hem niet worden. En kijk hoe ver die is gekomen. En dat geldt voor zoveel mensen. Ik bedoel, Walt Disney. Ja, voordat hij Mickey tekende, had hij volgens mij al twee bedrijven failliet laten gaan. Omdat niemand zijn cartoons of. Nee, die man is ook van alles en nog wat kwijtgeraakt. Totdat hij het grote succes had bereikt. En wij zien natuurlijk van mensen om ons heen alleen maar het succes. Terwijl, ja, rondom dat succes zit natuurlijk ook gewoon superveel verdriet en diepe dalen. En ja, ik hoop gewoon altijd dat als je dan. Ja, ooit uiteindelijk het lichtje uitgaat en het klaar is. Nou ja, dat je dan toch iets moois hebt achtergelaten op de wereld. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want ja, Alan Parsons Project. Zou maar zeggen, dat is voor mij een nummer die staat op mijn lijstje. Als ik overlijd, dan mogen ze dit draaien bij mijn begrafenis. Want ik vind dit zo'n mooi nummer. Kan hier ook echt voor het slapen gaan echt heel lang naar luisteren. Ik vind die tekst heel mooi en hiervan is de clip echt prachtig. Dus ja, als u een keer tijd heeft en niks te doen en u wilt een liedje luisteren, ga naar YouTube om ook de clip erbij te pakken. Old and Wise van de Alan Parsons Project. Prachtig nummer.

geef nou toe, dit is toch een prachtig nummer. En sowieso heb ik gemerkt dat ik heel erg van saxofoon hou. Dus dat geeft dat ook nog een extra tintje. Ja, dus Older Wise. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Nou, is het natuurlijk allemaal wel een beetje zwaar geweest. En ik dacht, dan moeten we een beetje een afwisseling hebben met een mooi nummer. Wat ook wel, nou, niet meteen helemaal wild en rocky is. Maar wel een mooie boodschap heeft. En toen zat ik te denken van, ja, we hebben natuurlijk, wat is het, 2 jaar geleden een hele grote hit gehad. Had Claudia de Breij een hele grote hit met Mag ik dan bij jou? En toen dacht ik, ja, volgens mij is er toch een nummer wat al een beetje zoiets is of zoiets heeft. Nou, waarschijnlijk zullen er meerdere van zijn. Maar één van die nummers die ik heel mooi vond, die eigenlijk ook een beetje dat gevoel geeft, maar dan van, kom maar bij mij, leun op mij, van Ruud Jacot. Kennen jullie deze nog? Nou, die is natuurlijk al best wel oud. Maar dit is zo'n leuk nummer. Dus speciaal voor jullie. Leun op mij van Ruud Jacot.

Alleen op mij. Nou, dat is toch een heerlijk nummer. Ik moet de hele tijd proberen mezelf in te houden om niet mee te gaan zingen. En dat brengt me meteen bij een bruggetje van liefdesverdriet. Welk nummer past daar nou bij? Ja, dus dan kunnen we niet anders dan gewoon het nummer van Anita Meijer natuurlijk. Met They Don't Play Our Love Song Anymore. Want dat is het moment dat je op elkaar leunt.

They Don't Play Our Love Song Anymore van Anita Meijer. Ja, het is natuurlijk eigenlijk... We hadden daarvoor Rutger Kolt met Leun op mij. Nou ja, een van die momenten dat je natuurlijk iemand nodig hebt om op te leunen... is liefdesverdriet. Of dat iemand bij jou leunt omdat hij liefdesverdriet heeft. En iemand die de afgelopen tijd ook liefdesverdriet heeft gehad... en gescheiden is... En nou ja, het was natuurlijk heel lang stil om haar heen. Maar ze kwam met een nieuw nummer en bam, was meteen weer een hit. Is natuurlijk de enige echte Adele. Die is niet alleen maar getransformeerd in dat ze er echt geweldig uitziet. Maar ook gescheiden. En zij heeft een nummer gemaakt, hè, Easy On Me. Ja, daarin zegt ze ook van wees alsjeblieft gewoon easy on me. Doe rustig aan met me. Want ik heb het al moeilijk genoeg. Maar ja, blijkbaar heeft ze wel weer tijd gevonden en... Heb je misschien ook gewoon soms verdriet nodig om mooie nummers te kunnen schrijven? Dus laten we luisteren naar Adele met Easy on Me.

Me van Adele. Ja, een prachtig nummer natuurlijk. Echt een, ja, ik bedoel, we'd go easy on you, Adele. Want je muziek is prachtig en we hebben er allemaal wat aan. Maar dat liet me wel nadenken over toen ik nog jong was. Mijn allereerste vriendje toen ik 15 was. Bob. En was eerst mijn beste vriend en daarna werden we verliefd. En ja, ik weet nog dat ik toen in die tijd had je ook nummers die natuurlijk, dan ben je verliefd, ben je super blij. En, oh. En mijn jeugd was natuurlijk super turbulent, dus daarvoor was het ook allemaal. En een van die nummers was echt wat ik grijs heb gedraaid toen, is het nummer van Replay en Gordon. Echt een hele oude. Met Never Nooit Meer. En ja, dat was gewoon een toepasselijk nummer voor mij. Waarvan ik dacht, ja, dit is wel heel mooi. Laten we luisteren.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaring te delen. 107.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: De huuraangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Koeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tourbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Verbond onder de vermelding van schuitje varen boottocht en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890, Nel Maricitani 06271-12646 en Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, jullie Wiering.
1: Stel je voor, iedere maand een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid, gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers, die allemaal op zoek gaan, samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven. Nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks. Ieder begin van de maand op zaterdag hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: India, China, Pakistan, Want to Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI. Idea dewe karden experts. De fenuroko na her grond tapu. E bai oso nga grong. Ja in Amstelveen nga want to trapresi moro in na kondre disi. Stati ook toe wie kan doen. Ik specialiseer je refi in de techniek AI en ons aan die vrede.
4: En dan zou je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je een deskundige ook nog minder is, maar liever wat bijdragen.
5: Klopt.
4: Zo je kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
5: Precies. De voetballers de massa op money moest investeren voor corrupte data dat uno libeng die AI mek AI kon corrigeren a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deep seek na de sneisi boweng.
4: Wat sa na deep seek?
5: Deep seek na een programma lecture GPT ma voor de sneisi.
4: Okay.
5: En sa de sneisi do, die de sneisi sitaki a informatie en dat na a kloofatori f manga inono. Die de sneisi sitaki ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet eens doen. Dat is niet bouw de diepziek, de egi. Sani de Chinese bouw. Omdat de Chinese want vertellen een verhaal voor deze review. Want de Chinese kwamen bekijkt uit ChatGPT naar co-pilot. Dus de mago bouw de egi zijn. En dat ben van Charu Blakamango.
4: Maar, ligado. Look who so many black man in America want to can take the mudu black man there. Just then you want to tell me that no one come to that idea like Sadeh Shinshi do for tell the editory. No that, one know there?
5: Me no magia antwoord fast on that. Me no ma. En sterker nog, wat love de sansei bouw, wat love de technici, wat love de engineer na black man, maar de mij bouwing onder a dak voor traso to suma. En sterker nog, as sansa de sneezy bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw, dus zou een westerse ben bouw. Nu want ik een laatste paragraaf van dat na een spirituele en culturele reflectie.
4: Ja.
5: De ego om AI. De voorouders voor ons ben overleef zonder AI. En de man bouw de kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
4: Ja. Ik heb op AI
5: van Nodu. Ja.
4: Dat die hebben zeg over Ablakaman.
5: Ablakaman.
4: Ik heb het Ablakaman. Dat je op AI van Nodu, dat moet dat je yo hore ching alasani okto in 20 alasani change de and for our hand in a four standard dividends and that is the stock up a if a no
5: club club
4: man a pro na lexa you efferteri na suma na den sua
5: say profiter feng
4: and te itas abra a i da ikali ku oku tapa spirituele fu uno
5: club
4: suma na den sua. En doe de vrouw
5: voor toe. Precies.
3: Vooral ONU, den dongru nanga de moksiwang. Moes leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni.

0: Chibri, Chepoti, Minasabi, de wetman kon moro uno next. A iedi kansen ook toe. Fugoleri, Texabi, ontwikkel Yusrefi en de Chinfu. Dan ik kan gaan met proces, progressie in de maatschappij die is aan de tijden na de. Hoe is het in Oekraïne? Oekraïne dan gaat rustig de non bijgeveti, de zwakke, maar in na zwakte of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland mankeer die tijden na de. Sterker nog, de zeer drones bijna die heer grond tapu nou. Wa ogri, tjauan bonji ding. Precies zo om ons beschouw AI en haar technologie. Zou nog tjisi flera score fossi? We gebruiken haar techniek, haar schrifttechniek voor de wetman. We abren komek tot onuigisani. En we gwe moro fara moro ding. Des massa abmoni. De goedwang mindri unu moest leren voor potmoney in fondsen zodat de team voor minang aan jou het onwalezen en go ontwikkelen den dat per allerhoogste niveau dat naboskopu voor Mart sa eshi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart, we eshi sa epsa in grond tapu en we praten aan jou zodat je kan praten morgen of varen aan de trouwen. Na zo kort nog. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Zo, beste luisteraars. Hier zijn we dan. Op de zaterdagmiddag bij Radio Mart. Mijn naam is Peggy. En we gaan een leuk programma voor u maken. Ik zal alvast beginnen met een muziekje over de staat van de wereld vandaag.
1: Mendo's welkom. Has been set to music by...

0: Ja, prachtige muziek, Lucia Nanku en luisteraars. Op de tekst die Haile Selassie uitsprak in de Verenigde Naties. And until the day that the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, there'll be war. En we leven op dit moment echt in een tijd waar overal ter wereld oorlog is, waar een of andere idiote man met zijn hand op de knop van atoomwapens de hele wereld aan het bedreigen is, waar een idioot en zijn gezanten in in Azië eigenlijk, want ze noemen het het Midden-Oosten, maar het is Zuidwest-Azië. De boel daar aan het bombarderen is. Het is echt verschrikkelijk wat er op deze wereld gebeurt en wat we allemaal toelaten. Wat onze politieke leiders toelaten. Ik ben ook zo blij met zo'n Spaanse premier die echt zijn nek aan het uitsteken is. En dat zijn de pareltjes van onze tijd, dat soort mensen er ook zijn. Die echt voor het goede strijden en tegen al het kwade ingaan. Die hun stem laten horen. We hebben niets aan Rutte, die met zijn hoofd in de bil van Trump zit. Of ons koningspaar, die daar gaat logeren, maar totaal geen impact heeft. Ik heb gekeken naar hoe het Engelse koningspaar daar stond. En de speeches, die Engelsen zijn daar fantastisch in, hè? Die kunnen echt op een hele beschaafde, lieve manier toch laten weten van, hey, wat je hier aan het doen bent is niet goed. We kunnen bij ze op les gaan. Ik in elk geval, want ik ben niet zo netjes heel vaak.
1: Nou, dat zal weer meevallen.
0: Dat zal wel meevallen, ja. Nou, ik word niet snel boos, maar als ik boos word, dan kan ik echt wel uit mijn slof schieten, hoor.
1: Heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee, dat ga je ook niet zo snel meemaken, denk ik. Hoe gaat het, Lucia?
1: Goed.
0: Het is
1: goed.
0: De tweede keer dat je bij me bent
1: Wat
0: in het programma.
1: En de eerste keer was het met Augusta Curiel.
0: Juist.
1: De tentoonstelling.
0: Juist.
1: Die er rond onze grote fotograaf Augusta Curiel.
0: Ja.
1: Was.
0: En, ja, het was ook zo bijzonder. Ik vertelde het aan iemand vanochtend. Glenn Kotfried, die sprak ik vanochtend aan de telefoon. En toen zei ik, ja, Lucia Nanku, die heeft van een hele bekende Surinaamse fotografe. En ik kan nu niet op haar naam komen. Ik vond het zo erg. Maar Augusta Curiel, Glenn, als je luistert, dat is de fotografe waar mevrouw Nanku in het Foam Theater een hele mooie tentoonstelling had. En als je nog steeds foto's wil zien van Augusta Curiel, dan kan je naar het Suriname Museum. Want daar is een hele afdeling waar heel mooie foto's van haar hangen. Toch?
1: Ja, ja. Ja.
0: Waarom lach je zo?
1: Nou, omdat ik het zo bijzonder vind dat iemand die zo lang, bijna ongezien
0: onder de radar is gebleven.
1: Helemaal.
0: Ja.
1: En ineens duikt ze overal op.
0: Ja.
1: In archieven, in musea.
0: Maar geweldig, toch?
1: Dat is geweldig, maar nog steeds te weinig. Dus ik vind dat er meer moet gebeuren. Dat er.
0: Want vertel nog heel even in het kort het verhaal van Augusta Curiel.
1: Nou, wat zo bijzonder is, dat ze in 1873,
0: ja,
1: dus in de 19e eeuw geboren is.
0: Ja.
1: En in 1937 overleden is.
0: Zo.
1: Dus vrij kort geleefd heeft.
0: Ja.
1: En het bijzondere is dat zij heel veel duizenden foto's gemaakt heeft, waarvan een heel groot deel verloren gegaan is. Maar er zijn toch iets van 1200 foto's overgebleven, die je overal in musea vindt. Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederlandse musea.
0: Ja.
1: En ongetwijfeld verder bij verzamelaars en handelaars.
0: Ja,
1: noem ik er altijd bij.
0: Ja.
1: En Zij was heel bijzonder, want ik blijf zoeken naar haar verhaal en naar verhalen rondom haar. En die zijn vrij schaars. Wat we hebben zijn de foto's. En ik tracht iedere keer te kijken en te analyseren wat speelt hierachter. Zij had opdrachten van de Nederlandse bestuurders en maakte dus foto's van zeg maar de Nederlanders uit Europa die zich gevestigd hadden in Suriname. En daar werd ze voor betaald. Daar leefde zij van. Met haar zuster ging zij op pad, niet alleen in Paramaribo, maar ook naar de plantages.
0: Ja, want ook, die foto's zijn er ook, hè?
1: Absoluut. Ontzettend veel foto's. En daar horen allerlei verhalen erbij. Dus ik hoop dat de mensen niet alleen naar foto's kijken,
0: maar ook naar de verhalen achter de foto's.
1: Achter de foto's. En, want dat is de sociale impact, maatschappelijke impact van dat moment.
0: Maar sowieso is het gewoon heel bijzonder dat in die periode, ja, in een periode waarin eigenlijk de slavernij net was afgeschaft en ook de, hoe noemen ze die periode van 10 jaar werken?
1: Ja.
0: Want in 1873 is ze geboren.
1: Ja, precies.
0: Dus het is,
1: ja,
0: precies aan het eind van die periode, ik ben die naam even kwijt van die periode. De periode dat slaven 10 jaar door moesten werken om de slaven-eigenaren,
1: ja,
0: te compenseren.
1: Verplicht, onbetaald. Ja,
0: ja. Dat ze precies aan het eind van die periode geboren is. En dat ze zo'n impact heeft gehad eigenlijk. Dat ze als vrouw kon fotograferen. Als vrouw die zelfstandigheid had. Dat ze een beroep kon kiezen. En iets kon gaan doen.
1: In
0: met haar leven.
1: In het museum noemde ik 1873 een memorabel jaar.
0: Ja.
1: Want toen was er, ja, vrijheid. Dat klinkt heel gewichtig. Dat was het niet helemaal. Maar het was een bijzonder jaar in Suriname. En in dat jaar werd ze geboren. Maar ze roept ontzettend veel vragen op. En ik kom af en toe iets tegen in de archieven rondom haar. Bijvoorbeeld, hoe heeft ze dat vak zo uitstekend kunnen uitoefenen?
0: Precies.
1: En je kan zeggen, ja, ze kende die en zus en de broer heeft geholpen en weet ik het allemaal. Maar het feit dat ze zo mooi kon fotograferen, dat is een kunst op zich.
0: Ja.
1: Dus het is niet omdat ze vrouw was, omdat ze in 1873 werd geboren. Maar ze leefde gewoon, ze leverde kwaliteit.
0: Ze had dat talent gewoon.
1: Absoluut.
0: Wacht even, ik zie dat we een beller hebben.
1: Ja, ga je gang.
0: Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Middag. Zegt u,
2: ja,
0: het eens?
2: Wat zegt u?
0: Zegt u het maar.
2: Ja, ben ik in de uitzending?
0: U bent in de uitzending, ja.
2: Oké, een goedemorgen daar, dames.
1: Goedemorgen.
2: Ik spreek hier tot de heer Banansi.
0: Dag,
2: en ik hoorde
0: meneer Banansi.
2: De mevrouw het hebben over na de slavernijperiode dwangarbeid in Suriname moesten de mensen nog 10 jaar aan de gang gaan. En dat heet staatstoezicht. Onder staatstoezicht moesten ze gratis 10 jaar zonder loon nog arbeid verrichten.
0: Okay.
2: Dus dat was een verkapte vorm nog van het slavernij gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik ervan.
1: Dat,
2: ja,
1: is het ook, meneer.
0: Dat is het ook.
1: Dat is het. We zijn het helemaal met u eens.
2: Goed, dan zou ik zeggen, we luisteren naar die programma. Ik moet weg. De zon schijnt buiten, maar voor morgen een prettige en een gezegende moederdag toegewenst.
0: Dank u wel, hoor.
1: Hartelijk dank.
2: Dag.
0: Ja, dat was Banansi. Oké, waar waren we gebleven? We waren bij Augusta Curiel. Oké, de expositie die je vorige week heb geopend, of op 3 mei, ja, 3 mei, is een expositie in Nijmegen, in Perdu Theater.
1: Nee, in Stevenskerk.
0: Oh, in de Stevenskerk, sorry.
1: Stevenskerk in Nijmegen.
0: Ja.
1: Hartje Nijmegen. Ja. Prachtige grote kerk. En daar was de expositie.
0: Oké. Okay.
1: En dat, die duurt tot begin juli.
0: Oké, okay, dus de hele maand juni.
1: De hele zomer kunt u in en uitlopen.
0: En waar gaat die expositie
1: die
0: over?
1: Die expositie gaat over trouwportretten.
0: Oké. Okay.
1: En daar zal ik wel iets meer over kunnen vertellen. Zo niet, als u wil, de openings... speech voorlezen.
0: Laten we dat doen.
1: Zullen we dat doen?
0: Laten we dat doen.
1: Want dan zijn er meteen haakjes naar...
0: Precies.
1: Misschien vragen of bellers.
0: Ga je gang.
1: Vorige week, zondag 3 mei... om 12 uur was de opening. En ik kreeg iets van 10 minuten de ruimte... om een openingsspeech te houden. En dat ging ongeveer als volgt... Beste aanwezigen, hartelijk dank dat u er vandaag bent... ter gelegenheid van de opening van de expositie Trouwportretten... Surinaamse voorouders in beeld. In deze kerk, Stevenskerk, de Zuiderkapel. Speciale dank aan allen die per trein of auto naar Nijmegen zijn gekomen. Dank aan Theo Andriessen, directeur van de Stevenskerk... voor de uitnodiging om foto's van onze voorouders hier te exposeren. Eveneens dank aan de medewerkers van het trouwportrettenteam... en van de Stevenskerk die zich inzetten om deze expositie... tot een succesverhaal te maken. Hubert Hendricks, geen onbekende in de Nijmeegse wereld... was ook betrokken bij deze voorbereidingen. Merci bien. En hier sta ik dan, in een voormalig Rooms-Katholieke kerk... om de openingsspeech te houden. Wie had dat gedacht? Ik zeker niet. Maar het is niet zo dat ik nimmer in een katholieke kerk was... Een anekdote van een herinnering uit mijn kindertijd... die ik u niet zal onthouden... omdat dit mijn entree in een katholieke kerk was. Mijn broers zaten op een internaat in de stad. Zo werd de hoofdstad van Paramaribo van Suriname genoemd... als je zelf in het district woonde. En gedurende hun schoolvakanties kwamen ze thuis... Dat wil zeggen Nanikiri, ook wel het reisdistrict van Suriname genoemd, waar wij in de tijd woonden. De broers gingen zondags in de vakantie naar de kerk. Geen idee waarom ze dat deden, want mijn ouders waren geen katholieken. Maar naar alle waarschijnlijkheid was dat door de stad meegegeven... U moet weten dat met de kolonisatie van allerlei gebieden wereldwijd het christendom ook meereisde. Ik mocht mee naar de Sint-Josefkerk te Nieuw-Nikeri, de hoofdstad van Nikeri. En dat deed ik graag als kleintje. Alhoewel ik het onredelijk vond dat zij een pepermuntje mochten halen en ik niet... Ik moest blijven zitten op het kerkbankje. En ik denk, en weet het bijna zeker... dat ik het woord onredelijk niet kende. Maar ben er toch wel het gevoel dat er iets niet klopte. Zij wel, ik niet. Later begreep ik dat het ging om een katholiek ritueel... dat hostie ontvangen betekent. Daar zat ik op het kerkbankje en leefde in een totaal andere wereld die ik spannend vond. Ik keek mijn ogen uit naar de afbeeldingen die er in de kerk te zien waren. Het zonlicht dat zo prachtig naar binnen scheen, naar binnen viel, een kleurenpalet dat me verrukte. Mijn fantasie sloeg op hol. En zo gaat het bij het zien van beelden zonder dat er een textuele begeleiding bij hoeft te zijn. Toen ik decennia later een prachtig beeld van een Surinaams bruidspaar zag, werd het idee voor het verzamelen van trouwportretten geboren. In 2014 ging ik aan de slag en meer dan 10 jaar later bestaat er een collectie van 200 foto's. Een klein deel hiervan kunt u vandaag in de Stevenskerk in Nijmegen bekijken. Het grootste gedeelte is verschenen in 2 boeken. De meest recente fotobijdragen die zijn ingeleverd en nog niet in boekvorm zijn uitgekomen, zijn hopelijk binnenkort elders te zien. Het verzamelen van de foto's vergt geduld, want niet alle families zijn bereid hun foto's ten behoeve van het project af te staan. Ik krijg te horen dat de foto onvindbaar is, of de familie het niet eens is nadat er eerder wel toestemming was gegeven. Soms hoor ik dat de nazaten zelf een boek aan het voorbereiden zijn en niets willen afstaan. Dit laatste vind ik onbegrijpelijk, want het lijkt me juist in het belang voor het bewaren van het fotografisch erfgoed om op zoveel mogelijke plekken de nalatenschap te laten zien. Sommige musea hebben collecties die tig keer overal ter wereld te zien is. En iemand zegt, nou, die Rembrandt of Vermeer heb ik al eens eerder gezien. Deze fotocollectie heeft betrekking op vele landen. Koloniserend en hedendaags Nederland. Suriname, de Caribische eilanden, te weten Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten. En wat eeuwen Nederlands-Indië werd genoemd. Hoe verzin je dat, maar nu Indonesië heet? Hoezo, zult u denken? Een korte uitleg. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden vrouwen en mannen uit Suriname gestationeerd in Indië. Piepjonge militairen uit Suriname als Gravenberg en Dompig trouwden bijvoorbeeld een Indische bruid. En zo omvatten de trouwportretten allerlei achtergronden. Etnisch, religieus, huidskleur, type haar, sociale klasse, noem het maar op. Een van de basisvoorwaarden voor deze collectie is dat de partners voor eind 1950 getrouwd moeten zijn of in concubinaat levend. Het zij een religieus huwelijk te hebben gesloten. De inheemse, dat zijn de bewoners, oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Marrons, de nakomelingen van Afrikanen of de nazaten van Aziatische contractarbeiders die op het platteland woonden, hadden echt geen burgerlijke stand om de hoek om een huwelijkse staat door de Nederlandse bestuurders ingesteld te laten registreren. Een andere basisvoorwaarde voor het opnemen van trouwfoto's is dat de bruid of de bruidegom een Surinaamse ouder of voorouder moet hebben. Hiermee zien we een patroon op welke plek er voor een partner buiten de Surinaamse grenzen werd gekozen. Veelal uit Nederland of de Caribische eilanden onder Nederlands bewind. De foto's, zal u opmerken, zeggen meer dan slechts een mooi plaatje. Ze zijn een teken uit een periode dat ze werden gemaakt. Bijvoorbeeld de kleding geeft al een indicatie. Een enkele keer is een foto mishandeld. Dat wil zeggen, de bruidegom is weggeknipt uit de bruidsfoto. Ik laat u raden wat daarbij zou kunnen spelen. Zo'n foto ging niet mee en gaat nog steeds niet mee in de expositie. Indien een bruid of een bruidegom met de handschoen getrouwd en zo alleen op een foto staat afgebeeld, wordt deze wel opgenomen in de collectie. Hier vandaag een voorbeeld. U ziet het echtpaar Hafwaard Brandon in de expositie. Er zijn vele onderwerpen met betrekking tot het koloniaal verleden die onderzocht, gearchiveerd, in kaart gebracht en zichtbaar voor de volgende generaties moeten worden. Toch lijkt het wel alsof veelal dezelfde onderwerpen de welverdiende aandacht krijgen. Toch wel erg jammer. Gebeurt dit uit gemakzucht? Gebrek aan een idee? En wat brengt ons vervolgens of in de toekomst de technologische ontwikkeling, zoals AI? En ik spreek u nog niet eens over de huidige situatie, namelijk het kapen van een idee of het toe-eigenen zoals het chic heet. Toe-eigenen. Het gangsterparadijs anno 2026. Rappers maakten ooit het lied Gangsta Paradise. U zult het lied zo horen. Vragen te over rondom foto's uit het koloniaal gebied. Want dat was Suriname zonder meer. Ik herinner u eraan dat de trouwportretten tot en met 1950 worden verzameld. 25 jaar voor de onafhankelijkheid van Suriname. Het thema van vandaag in deze kerk is Suriname als voorbeeld om over vrede te spreken. Dat betekent dat er gegeven en genomen kan worden en moet worden. Het is een kwestie van gunnen en niet alleen afpakken van een land teksten of foto's uit bijvoorbeeld de archieven van een ander. Helaas lijkt dit een doodgewone zaak geworden waar we dagelijks op internationaal, nationaal of persoonlijk vlak mee te maken hebben. De echtpaar die we vandaag en de komende weken hier kunnen bewonderen, komen in zekere zin tot leven. En we gaan van hun realiteit, namelijk de foto die we hebben, naar de fantasie toe, omdat er nog veel onbekend blijft. Om een voorbeeld te noemen. Welke muziek werd er op het feest gehoord? Op het bruiloftsfeest gehoord? Wie weet werd ook klassieke Europese muziek, zoals in de Stevenskerk, gehoord. Dank voor uw aandacht.
0: Oké. Dat was een mooie speech. Jammer dat we niet konden zien waar je het over hebt. Maar we gaan even naar dat nummer luisteren waar je het over had. Het is van Coolio.
1: Ja.
0: Gangster's Paradise.

0: Yes, Coolio en Gangster Paradise. Nou, een heftig nummertje.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Zeker.
0: En je had het over Gangster Paradise in je tekst. Waarom? Hoe kom je erop?
1: Nou, ik had het over het toe-eigenen.
0: Ja.
1: En we zien wereldwijd wat er gebeurt. Internationaal waar het gebeurt. Maar ook op hele kleine persoonlijke dingen.
0: Ja.
1: Dat iemand een idee heeft. Ik bedoel, ik heb het zelf en jij ongetwijfeld ook. Je hebt een idee, je vertelt het. En voor het weet is het gekaapt.
0: Ja.
1: Zonder de credits te geven of zonder respect te tonen.
0: Gebeurt heel vaak.
1: Gebeurt heel vaak.
0: En zeker op het gebied van cultural appropriation.
1: Absoluut, absoluut.
0: Heel veel uit de zwarte cultuur is gekaapt. En wordt gebracht alsof het door witte mensen is bedacht. En vervolgens krijg je niet de credits die je verdient.
1: Kijk, je gaat natuurlijk altijd verder op een soort idee dat er is ontstaan. En dat is normaal. En daar borduur je op voort. En je maakt daar, je geeft daar een eigen wending aan, een eigen versie van. Maar je geeft ook de credits.
0: Ja.
1: Weet je? En heel vaak zie ik, ook in bijvoorbeeld op literair gebied, nou, er verschijnen verhalen over Suriname, het Caribisch gebied enzovoort. Mensen die binnen een paar maanden of een jaar expert geworden zijn. En weer aan de mensen komt uitleggen,
0: ja,
1: het verhaal,
0: ja,
1: over de inheemse of wat dan ook. En dat vind ik een zware toe-eigening. En dat zie je overal veel gebeuren. En dat stoort mij mateloos. En daarom heb ik het gehad over de Gangster Paradise. Van het Witte Huis tot op individueel niveau. En that's it.
0: Ja.
1: En toen moest ik aan dit nummer denken.
0: Ja.
1: En het nummer is natuurlijk van onze grote Stevie Wonder. Daar is het op gebaseerd. En ja, nou ja, zo.
0: Ja. Het is een mooi nummer van Stevie Wonder.
1: Ja.
0: They've been living most their lives living in a gangster paradise.
1: Ja.
0: Ja.
1: En het is op een hele, het is een hele mooie metafoor om aan te geven. En op een zachte, bijna lieflijke manier.
0: Ja.
1: Maar de boodschap zit er.
0: Ja. Oké. Okay. Dus je hebt die speech gehouden. Hoe was het publiek? Was het druk?
1: Het was heel erg druk. Het was gewoon een volle zaal. Er konden geen mensen meer bij.
0: Geweldig.
1: Ja, ja.
0: En dat in Nijmegen?
1: Dat in Nijmegen.
0: Geweldig. Ja. Wonen er veel mensen van kleur in Nijmegen eigenlijk?
1: Jawel, maar ik weet niet of ik mensen uit Nijmegen met een Surinaamse Caribische achtergrond heb gezien.
0: Zo.
1: Dat waren denk ik veel mensen uit de Stevenskerk circuit. En mensen die iets met de trouwportretten te maken hebben, een stuk of 20 mensen.
0: Ja, want dat is wat je doet, hè? Wanneer je zo'n expositie hebt, dan vraag je een aantal van die mensen die op die trouwportretten staan of hun.
1: Nee, er zijn aparte. Kijk. Hier, dit is een opening van een expositie.
0: Ja.
1: Komen de nazaten die foto's hebben ingeleverd nog niet naar voren.
0: Oh, okay.
1: Dat is een opening, een speech. En verder spreken de mensen die dit georganiseerd hebben. En that's it. En ja, dan is het open. Daarnaast zijn er ook verhalendagen. Dat hangt van de organisatie af. Nijmegen heeft me niet gevraagd om een verhalendag. En dat betekent dat ik een stuk of 4 mensen vraag, die dan komen op zijn dag en dan
0: het verhaal van de foto vertellen.
1: Van de foto en hun familiegeschiedenis vertellen.
0: Ja.
1: Want bij de expositie heb je een foto en een kort bijschrift van 4-5 regels.
0: Ja.
1: Maar die mensen willen natuurlijk ineens van alles vertellen.
0: Natuurlijk.
1: Dus dan krijgen ze de ruimte 15 of 20 minuten om op een verhalendag het verhaal te vertellen.
0: Ja.
1: En het is altijd ontzettend goed bezocht. En er komen leuke vragen.
0: Want we gaan zo'n verhalendag binnenkort organiseren in Amsterdam. Leuk. We zijn dus al een tijdje van plan. En het kwam er maar niet van. Maar dit jaar moet het er echt van komen.
1: Ja, maar jij hebt concurrentie, Peggy.
0: Ik weet het.
1: Theater Perdu heeft iets gepland voor september. Dus je hebt concurrentie.
0: Ja.
1: Die voorouders, die doen het goed.
0: Ja. Die willen hun verhalen verteld hebben.
1: Absoluut. En dat is heel mooi.
0: Ja. Want je had het er ook over dat steeds dezelfde verhalen verteld worden. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Nou, niet steeds dezelfde verhalen. Kijk, we moeten oppassen. Het is net als de helden. Er zijn zoveel helden. Ik bedoel, ik vind Augusta Curiel ook een van onze helden. Door wat ze gedaan heeft.
0: Ja.
1: En hoe komt het dat ze dan zelfs niet gezien of weinig gezien wordt door de Surinamers en de Surinaamse diaspora? Snap je? Dus ik vind dit soort verhalen moeten ook verteld worden naast de verhalen die al de aandacht krijgen.
0: Precies.
1: En verteld worden.
0: En dan bedoel je natuurlijk de verhalen over Anton de Kom.
1: Bijvoorbeeld. Terecht en welverdiend en alles. Dat moet gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Dat zijn vaste waarden die door moeten gaan. Maar laten we de anderen
0: meer
1: niet
0: verhalen.
1: Vergeten.
0: Er zijn meer verhalen
1: Precies.
0: die verteld moeten
1: ja,
0: worden.
1: Ja, dat bedoel ik daarmee.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, we hebben in Amsterdam Asta Elstak gehad.
0: Ja.
1: Veel te weinig aandacht aan besteed.
0: Ja, veel te weinig.
1: Ja, en dan probeer ik op mijn Facebookpagina bijvoorbeeld een foto vanuit te plaatsen. Maar daar moet meer aandacht komen wat die vrouw betekend heeft.
0: Ja.
1: Dus dat bedoel ik met meer
0: Er is een Asta Elstak straat.
1: Weet ik, die heb ik gefotografeerd en gepost.
0: Hier in Amsterdam Zuidoost.
1: Ja, ja.
0: Net zoals er een Hilly Akswijkplein is.
1: Absoluut.
0: Maar er zou dus eigenlijk een boek moeten komen over de verdiensten van deze zwarte vrouwen.
1: Absoluut.
0: In een Nederland waar eigenlijk best wel vijandig tegen Surinamers aangekeken werd. Net zoals je de moslimhaat nu hebt, is er ook een Surinamehaat geweest.
1: Ja, dat is zeker.
0: En in die moeilijke periode, vlak na de onafhankelijkheid, hebben deze vrouwen natuurlijk onschatbare waarden zijn ze geweest voor die Surinaamse samenleving.
1: En als ik bedoel met verhalen, zijn het ook, er zijn natuurlijk ook in verschillende beroepsgroepen zoveel mensen. Ik denk aan de medische zorg. Ik denk aan de verpleegsters.
0: Ja.
1: Het is gigantisch.
0: Ja.
1: En mensen moeten zien dat het niet alleen maar Surinamers zijn die hier komen en kunnen sporten en muziek maken, maar die treffen in allerlei beroepen.
0: Absoluut.
1: En dat bedoel ik.
0: Dat zou een mooie ingang tot een boek. Lijkt mij. En tot een mooie expositie. Misschien foto's maken van al die mensen. En er een mooi boek omheen maken. En,
1: zeker.
0: Ja.
1: Nou, kijk.
0: Wat een goed idee.
1: Kijk of er zo'n beller is die zegt, nou, ik ga dit organiseren.
0: Ja. ik ga dit bekostigen.
1: Ook dan.
0: Nog beter.
1: Maar eerst, ik ben erin geïnteresseerd.
0: Ja, maar ja, je moet ook ergens het geld vandaan halen. Neem aan dat als je met een goed opgeschreven plan komt, dat je echt wel het geld daarvoor zou kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat er van die miljoenen die na de komma moesten komen, dat er nog 0 cent is uitgegeven. Dus let ons. Er is een beller, ogenblikje. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag, dames.
0: Dag meneer Jan, hoe gaat het met u?
2: Ik was als een leuk onderwerp, hebben jullie het verleden nu te brengen in het heden.
0: Ja.
2: Wat ik mis is, en dat meen ik hoor, kijk, ik lever kritiek waar het nodig is. Wij weten dat in de loop der jaren een formatiecentrum en verenigingsleven en activiteiten. Dat was vereniging. Want Suriname op tal van gebieden, politiek, sociaal, cultureel. Lucia weet het ook nog. Boekenpresentatie en lezingen. en schrijvers. Er is nu een museum, Surinaams museum.
0: Mm-hmm.
2: Wat ik mis, het is leuk om te zien. Maar wat ik mis, een museum kan ook lezingen organiseren. Op tal van gebieden, fotografie, zoals Lucia zegt. En alle andere beroepen, Surinamers die hier in verschillende tak van sport, noem maar op. Maar dat mis ik bij het museum is nu al meer dan 6 maanden open. En je hoort niet of het goed gaat en je merkt niet of er met die historische dag een lezing wordt gehouden. Ze kunnen het voorbeeld nemen van de Bali. De Bali heeft recentelijk nog een lezing gehouden over, of lezingen, er waren een aantal deskundigen die over Astrid Roemer een mooie avond hebben verzorgd. En dat mis ik bij ons Suriname.
0: Nou, wie weet, komt dat nog, Jan?
2: Ik geef eerst mijn mening.
0: Ja.
2: Ik vind het museum is goed, dat is een idee van sinds 1998. Hugo Delano en ik hebben dat idee op papier gezet. Het is daarna nu uitgevoerd. Maar alleen een museumfunctie. Moet er iets bij komen?
0: Nou, er is zeker iets bij. Dat is onlangs geopend. En dat is dat de Black Archives, die zijn weer helemaal terug in het gebouw.
2: Maar Black Archive is meer gericht op zwart. En Black Archive heeft de boeken en duikt in de geschiedenis. Maar de actualiteit van de problemen waarmee wij hier geconfronteerd worden, dat werd altijd besproken in het Hugo Alleveld thuis.
0: Ja.
2: Aan de culturele activiteiten.
0: Nou, ik hoop dat er iemand hoort van het Suriname Museum en van de Black Archives. En dat ze je suggestie en je klacht serieus op gaan pakken.
2: Nou, ik hoop het, want ik volg alles zo'n beetje. Kijk. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: aceiti. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somu soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Car.

0: Violin,
1: Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draver,

0: VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Dit na Botos en Eluso voor het Surinaams verbond Botog zondag 21 juni 2026 na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op onze Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur gaan naar daarna schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is 40 euro en niet leden 45 euro. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje Varen Botog. En let wel je naam, hè. E aan de poort is 5 euro duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En iemand T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu. Hippie, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Juwelier Wiering, Ferdinand Bosstraat, 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hippie. Juwelier Wiering.
3: Vooral Ono. Den dongru nanga de moksiwang. Mus leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra. Sor utak den boy nanga de pchin fu nu. Kwas kor go tek leri in a technologie. AI fu sabi so dat de kan verdedig. Minanga yu nanga de baka pchin fu nu later te de kon. Agrontapu. Dus unom de inoang slachtofferrol go chibri chepoti minasabi de wetman kon moro unu next a iedi kanse ook tu fugoleri teksabi ontwikkel yusrefi en dem chinfiu dan ik kan go mek proces progressi in la maskape decision de tidena dei musi samsa in Ukraine. Oekraïne na gaat rustig de enorm bij feti, de zwakke, maar in na zwakte of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Wel de Rusland mankeer die erna dee. Sterker nog, de zeer drones bijna die her grond tapu nou. Wa ogri, tjauan boonji ding. Precies zo om ons beschouw AI. En aan technologie. Zo'n tisifleer als koor of fossie. We gebruiken aan techniek, aan schrifttechniek voor de wetman. We hebben een tot ongegezani. En we gaan morgen varen morgen ding. Dus massa abmoni. de godoang mindre onu mos leri fu pot money in fonsu so dat dem chin fu minanga yo eto alisi e go ontwikkel ding dat par allerhoogste niveau dat naboskopu fu mart sa esi sa epsa ina grondtapu mart is a status apart we si sa epsa in grondtapu en we praten nanga yo so that you can go praten more of haar aan de trouwen.
1: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
4: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
5: Amsterdam, Amsterdam.

volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangsruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine. Als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting, als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt

0: haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nou, prachtig hè, Luus? Ja. Dat was Fransje Gomez meets Uma Presiri. Geweldig, geweldige muziek. Maar daar wilde je speciaal naar luisteren. Daar had je reden voor.
1: Nou, ik had het genoegen en de eer in feite om haar jaren geleden op het Kwaku Festival een woord uit te reiken.
0: Ja.
1: Winston Koud had me gevraagd of ik haar wilde interviewen. En daarna heb ik haar ook een woord uitgereikt.
0: Weet jij als Fransje Gomez familie was van Gracia Gomez? Nee.
1: Dat weet ik niet. Die familiebanden, nee, moet ik zeggen, dat hou ik allemaal niet zo bij. Maar ik kijk naar de kunstenaar en that's it voor
0: ja,
1: me.
0: Ja, oké.
1: Okay. Heel beperkt.
0: Je hebt kennis met haar gemaakt.
1: Ja, ik vond haar geweldig. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, top,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: En daarom wilde je naar haar luisteren.
1: Ja, ze leek me wel heel goed passen in dit
0: verhaal
1: in jouw uitzending.
0: Girl power.
1: Zo is het.
0: Want daar hebben we het over.
1: Maar we hebben ook over die gangster rap gehad. Dat waren allemaal van die jonge mannen. Dus we zijn van alle markten thuis.
0: Zo is dat. Zo is dat. We waren gebleven bij de trouwportretten. Mm-hmm. Trouwens, er gebeurt zoveel, hè. Ik zal daar ook nog even op terugkomen in de volgende uitzending die ik heb. Want volgens mij is de volgende uitzending die ik heb... is ergens in juni weer. Want één keer in de maand heb ik hier een uitzending op de zaterdag. En dat is dan waarschijnlijk de tweede zaterdag van juni. En dan moet ik meteen iets op gaan regelen, want dat kan ik helemaal niet. Want het tweede weekend van... Nee, dat is juli. Oké, gelukkig. Het tweede weekend van juli is natuurlijk het North Sea Jazz Festival. En ik zeg eerlijk, ik ging vroeger elk jaar naar het North Sea Jazz Festival, toen het in Den Haag was. Ik bleef daar echt van vrijdag tot en met zondag. Ik heb de mooiste muziek daar gehoord. De beste artiesten daar gezien. En ik heb zo ontzettend genoten. En toen het naar Rotterdam verhuisde, had ik iets van... Jeetje, wat een gemiste kans voor Amsterdam, hè? Wij hadden dat North Sea Jazz Festival hier naartoe moeten krijgen.
1: Ja, maar we hebben wel veel in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus ik gun het ook wel, die Hagenijzen.
0: Je bedoelt die
1: Rotterdammers daarna.
0: Ja, maar goed, sinds het in Rotterdam is, weigerde ik er naartoe te gaan.
1: Oké.
0: Okay. Toen ben ik uiteindelijk gegaan, gewoon omdat Prins er optrad. Jij ook?
1: Ja.
0: En toen had ik iets van... Ja, maar dit is het niet voor mij. Het was te massaal, te commercieel, te groot.
1: Groots. Het was groots, ja.
0: Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren... ben ik dan een dagje hier, gewoon één dagje per weekend geweest. En ik ben weer verslaafd. En ik heb het programma gezien van dit jaar. En dat is zo goed...
1: Dus je gaat.
0: Dus ik denk dat ik het hele weekend ga onderdompelen in muziek. Totdat ik gisteren zag dat goede vrienden van mij... die heb ik 5 jaar geleden, heb ik hen getrouwd. In een dorpje vlakbij Giethoorn, in de open lucht. En omdat het 5 jaar geleden is, willen ze... Renewal of Falls doen. Het zijn vrienden van me, die hebben een heel bijzonder verhaal. Die hebben, toen we jong waren, verkering met elkaar gehad. Hebben een kindje gekregen die bij de geboorte is overleden. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Hebben elkaar 31 jaar nooit meer gezien, nog gesproken. En het moment dat ze elkaar weer zien, bam! Was het weer helemaal raak. En ze zijn nu happen. Ik bedoel, die blijven gewoon voor de rest van hun leven nu bij elkaar. Maar weet je, soms dan denk je echt van... Wat betekenen dit soort dingen? Hè? Wat is het leven dat twee zielen zo met elkaar verweven zijn... dat ze het moment dat ze elkaar weer vinden... dat ze weer bij elkaar moeten zijn met alle leerlessen... die ze in die 31 jaar dat ze elkaar niet hebben gezien... onafhankelijk van elkaar hebben geleerd. Ik ben dan een verschrikkelijke filosoof, ga dan over dat soort dingen nadenken. En dan denk ik van, misschien als ze bij elkaar waren gebleven, hadden ze al die ervaringen die ze in die 31 jaar hebben gehad, moeten missen. En omdat ze die ervaringen moesten hebben, moesten ze dus tijdelijk, want wat is 31 jaar op het leven van een ziel? Dat is een flash van een seconde in galactische tijd, om het zo te zeggen. Hè? Ja, het is... Zij
1: gaan ook naar Noordzee.
0: Nee. Waarom vertel ik dit? Ik las dus een berichtje. Zij gaan dus op zaterdag 11... juli, gaan zij een feest geven op de plek waar ik ze 5 jaar geleden in het huwelijk verbonden heb. En ik denk dat ze van mij verwachten dat ik nog een keertje iets ga doen met ze en ga vertellen. Dus ik heb net bekeken dat ik dan op vrijdag naar het Noordzee ga. Vanuit het Noordzee op zaterdag naar Giethoorn of in de buurt daar. En dan op zondagochtend terug naar het Noordzee als ik de energie nog heb. Als ik die energie nog heb. Maar er zijn zoveel goede artiesten. Ik zag dat Esperanza Spalding er is. Dat zulke goede mensen er zijn. De Burna Boy is er. Ik ben gek op Burna Boy. Wie nog meer? Ja, echt heel veel goede mensen. John Legend is er. Dus ja, ik kan me niet voorstellen.
1: Maar die Burna Boy.
0: Oh, hij is geweldig, hè? Ja, ik heb hem gezien in Ziggo Dome. Het was één groot feest. Eén groot feest. En heerlijk dat Afrikaanse muziek zo mainstream, eindelijk mainstream is geworden. Dat je gewoon op de radio het kan horen, behalve op die witte radio natuurlijk. Radio 538 en dat soort shit, daar hoor je het niet op. Maar dat je het kan luisteren, dat is echt geweldig. En dat heeft alles met streamingsdiensten zoals Spotify te maken en zo. Dat je gewoon... je kan je muziek ervan afhalen. Het is echt geweldig.
1: Wat je ook vandaag gedaan hebt. Toch? Heel goed.
0: Ja. Dat we onze eigen media hebben, is al zo belangrijk. Dat je ziet hoe er gevochten moet worden om een ander geluid in de media te laten horen. Dat die media in handen is van een aantal mensen die gewoon bepalen hoe wij nieuws voorgeschoteld krijgen en op welke manier en wat voor nieuws we voorgeschoteld krijgen. Het is echt schandalig.
1: Ja, maar wij dragen beetjes bij.
0: Door?
1: Doen wat we doen.
0: Ja.
1: En ja, als iedereen een beetje bijdraagt, wie weet wat voor inktvlekken.
0: Ja, maar ik moet zeggen, weet je, Lucia, ik geloof echt in the power of the people. Ik geloof echt dat wij mensen de kracht hebben om al deze dingen uit te schakelen. Als wij vandaag de dag besluiten dat alle mensen van kleur niet naar hun werk gaan op een dag.
1: Oeh! Nou, ik zal wel eens weten
0: hoe die Nederlandse economie gaat draaien.
1: Wat er in de verpleeghuizen gebeurt.
0: Ook dat.
1: Wat er bij privépersonen, hoe de badkamer en de wc's eruit zullen zien.
0: Ja.
1: Hoe het vuil in de stad zich zal ophopen.
0: Ja.
1: Om maar een paar dingetjes op te noemen.
0: Ja. En dan noem je de obvious op. Maar er zijn natuurlijk ook beroepen waar zwarte mensen heel belangrijk in zijn. En die niet gezien worden. Ik kan me herinneren dat mijn zusje geopereerd moest worden aan haar rug. En geopereerd worden door een Surinaamse chirurg, een neurochirurg. Nou, geweldig toch? Dat je moet weten dat die mensen op die positie zitten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, het hoeft niet per se een Surinamer te zijn of een Curaçaoenaar, maar gewoon dat iedereen meetelt.
0: Tuurlijk.
1: En meedoet.
0: Ja.
1: En zichtbaar worden. Want grotendeels van de bevolking heeft niet door wat mensen allemaal doen, waar ze zitten, op welke plekken, omdat ze een bepaald beeld krijgen.
0: Ja.
1: En ja. Hey, vertel, wat gaan we doen?
0: Waarmee?
1: Met je uitzending.
0: Oh, we zitten nog steeds in de uitzending.
1: Oké.
0: Okay. We zitten nog steeds in de uitzending.
1: Dit gesprek is gewoon meegegaan naar de luisteraar.
0: Natuurlijk. De luisteraars hebben gewoon mee mogen luisteren.
1: Oké. Okay. En geen beller.
0: En we hebben nu een beller.
1: Oh.
0: Goedemiddag. Oh, die heeft opgehangen. Oké, okay, jammer. Nou, je zei het en geen beller. En toen zag ik dat die telefoon aan het oplichten
1: ja,
0: was.
1: Ja, want ik dacht, nou, dus ik dat zou gesprekje...
0: Net, ik zou net de telefoon
1: is er
0: oppakken.
1: Er vast iemand die wat wil zeggen.
0: Ja, nou, in de maand juni gaan we hele mooie dingen doen in het Pleintheater. En het eerste, de maand juni staat in het kader van Kitty Kotti. Daar gaan we een aantal evenementen... Oh, wacht, er is een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo?
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer, zegt u maar.
2: Mevrouw Meiland. Goedemiddag.
0: Hallo?
2: Ik ben Arman.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Arman, weet je nog?
0: Arman.
2: Ja, toch? Ja, voor gestemd, hoor. Nummer 1.
0: Nee, ik ben Peggy Burke hier, hoor.
2: Oh ja, Burke. Ik wou iets zeggen, hè.
0: Ja.
2: Ik zeg over Suriname, hè. Net, toch?
0: Ja.
2: Ik ben geweest naar Suriname, vechtbaden. En met twee dingen, ik zei dood met diabetes, ja. En zeker, ja. Elsen en, weet je wel. En, Lidorp. Maar als je naar Suriname gaat... Ik ben ziek, moet je daar niet gehandeld worden, ja? Als je daar bent, ga je echt dood. Echt waar.
0: Is dat zo? Is de gezondheidszorg in Suriname zo slecht?
2: Je moet teruggaan naar Nederland, ja? En dat is mijn advies. En ik ben geweest in Suriname. Mooi, Suriname is zo smerig, vies, rooi. Allemaal lijken daar. Echt waar, ik ben geweest daar in Suriname.
0: Lijken in Suriname.
2: Echt waar. En die meneer, hoe daar, meneer Jouwman, meneer Slimmy Kruis, ja. Hij heeft ook gezegd op de YouTube, nee maar, en daar gaat is juist, alleen de geur. Je ruikt alleen maar lijken. Echt waar, meneer Burke. En dat is mijn goede advies, ja? Nee. Is goed.
0: Oké.
2: Okay. Dat is mijn
0: advies, ja? Oké, okay, dag meneer.
2: Nee.
0: Dag.
2: Ja, en je zus en je familie.
0: Oké, dag. Ja. Ja, de mensen klagen over de gezondheidszorg in Suriname. Er heerste de afgelopen tijd... Nou, er heerste. Er was dus een hele grote golf van chikungunya... En vooral mensen die wat ouder werden, zijn daar de dupe van geworden. Ik heb een vriendin die heeft al 3 maanden last van chikungunya. Is intussen hier teruggekeerd en nog steeds last. Het is, ik heb gehoord mensen, je kan niet eens een kopje vasthouden en naar je mond brengen. Zo verschrikkelijk is het, hè? Je wordt gestoken door een muskiet. Die muskiet steekt altijd overdag. Trouwens, niet 's avonds, overdag. Net als dengue. Je wordt altijd overdag gestoken. En ja, dengue is al erg. Maar chikungunya schijnt een stuk erger te zijn. Ik heb begrepen dat ze je hier wel... Je kan wel een vaccinatie ophalen hier. Maar dan moet je minstens 12 jaar oud zijn. En ze geven het niet aan mensen boven de 65. Dus, want ze vinden, zou je denken, dat is de meest kwetsbare groep. Maar ze zeggen ook voor die vaccinatie is het een kwetsbare groep. Want de bijwerkingen kunnen zo heftig zijn dat iemand boven de 65 van die vaccinatie overlijdt. Want eigenlijk wat men in je spuit is wat die chikungunya muskiet ook in je spuit wanneer je steekt. Dus ja, je moet hem 3 weken halen voordat je daar naartoe gaat. Zodat je lichaam die antistoffen op kan bouwen. Maar ik vind het heel heftig als ik hoor hoe mensen lijden die door die chikungunya muskiet zijn gestoken. Dan is het echt heel erg. Weet je, vroeger zei ik altijd als grap. Ik zeg van, weet je, de mensheid denkt dat zij met een atoombom of met wat, whatever, de aarde kunnen vernietigen. Maar ik geloof dat niet. De aarde wordt niet vernietigd. De mensheid wordt vernietigd. En ik had altijd zoiets van, die mensheid die gaat niet vernietigd worden door een apocalyps, maar door een of ander klein insectje. Dat, kijk, en toen kwam COVID en toen had ik echt zoiets van, oeh, kijk wat COVID doet. En nu weer die chikungunya. Het is die hele kleine beestjes, die kunnen ons echt vernietigen.
1: Ja. Of de mens onderling.
0: Of de mens onderling, ja. Onderling, dat doen we ook heel goed.
1: Ja, doen we.
0: Daar zijn we heel goed in. Uitstekend, ja. Kijk hoe we
1: woorden van anderen.
0: Ja.
1: Goed in.
0: Ik hoorde Trump pas zeggen, ja, we gaan daar naartoe. En we bombarderen de boel plat. En op een hele sadistische toon was hij aan het vertellen wat Amerikanen doen wanneer ze ergens binnenvallen. En dan denk ik echt van, hoe is het mogelijk? In wat voor wereld leven we? Maar goed, we moeten ook positief blijven.
1: Absoluut.
0: En de zon schijnt dit weekend. En ik hoop dat het hele weekend blijft schijnen. En dat het vanaf nu lekker warm weer wordt. Lucia, in september ben je in Perdu met die trouwportretten.
1: Ja.
0: En dan ga je er een heel programma omheen doen.
1: Het programma ligt al klaar.
0: Oké. Okay.
1: Dat is, dat vind ik, ik vind het heel prettig. Ik ben niet van
0: laatste moment. Ja.
1: Want dat geeft mij stress.
0: Ja.
1: Omgevingsstress, daar hou ik totaal niet van.
0: Ja.
1: Het uitstellen. Wat je kan doen, moet je volgens mij doen. Dat heb ik van huis meegekregen.
0: Ja.
1: Wat je moet doen, moet je proberen te doen. En natuurlijk laat je steken vallen. Natuurlijk is niet alles 100% af. Maar werk naar een programma toe. En zorg dat dingen af zijn, dat je ideeën hebt, dat je over na kan denken.
0: Ja.
1: En dat geldt voor alle projecten.
0: Ja.
1: En zelfs voor ik hier naartoe kom, naar jou toe, weet je, dan doe ik je enkele suggesties.
0: Ja. Je
1: want
0: hebt
1: dat vind,
0: prachtige,
1: ik prettig,
0: ja.
1: Dat vind ik prettig. En dan kunnen we zeggen van we doen het wel of niet, maakt me niets uit.
0: Ja.
1: Maar dan is het uit mijn hoofd en dan hoef ik niet te denken, hemel, wat ga ik ze vertellen? Hoe gaan we het doen? En zo.
0: Ja.
1: Daar hou ik totaal niet van. Dus ik ben relax hier de studio ingelopen. En ik ga volgens mij nog relaxer de deur uit.
0: Geweldig.
1: Dankzij jou, Peggy. Dank je voor de uitnodiging.
0: Oh, heel graag. Ik vind het altijd heel fijn om met je te praten. Over van alles en nog wat. Je weet ook zoveel. En
1: ja, je ook. Nee, maar op terreinen die ik ken.
0: Ja.
1: Laten we daarop houden. Ja.
0: Ja, dus we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen,
1: ja,
0: van onze uitzending. We hebben het een beetje gehad.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, ja, ik wilde nog vertellen dat we in juni een prachtig programma hebben in het Pleintheater. We gaan daarmee beginnen op 12 juni. Hebben we een filmvertoning van een film van een Surinaamse regisseuse, Mirella Muroni. En Mirella die heeft een film gemaakt, een beetje, hoe noem je dat? Afrofuturistische film. Zoals Black Panther, je Black Panther hebt en zo, heeft zij een afrofuturistische film gemaakt dat gaat over vrouwen. En de kracht van vrouwen. En na de film vindt er een gesprek plaats met tussen Ashar Medina en Mirella Muroni. En die gaan praten over de film. En het publiek mag meepraten. En we hebben natuurlijk lekker eten. En het wordt een hele gezellige boel. Dan hebben we op 21 juni, dat is op zondagmiddag, hebben we een heerlijke middag waarbij ik Alwin Ralf heb gevraagd om ons bij te praten over zijn DNA-onderzoek. Omdat ja, hij zegt heel terecht, ja, je kan MyHeritage doen, maar MyHeritage is heel commercieel, heel beperkt. Je weet ook niet wat er met je DNA gebeurt als je bij dat soort zaken je DNA laat onderzoeken. Dus hij doet heel gedegen onderzoek aan de Erasmus Universiteit. En is bezig dat op te zetten om speciaal om te kijken naar waar komt die zwarte Surinamer en die zwarte Antilliaan, waar komen ze nou echt vandaan? En ik ben met hem in contact gekomen omdat ik overal zag dat de gemeente of de overheid ging betalen om mensen hun namen te veranderen als iets wat achter de komma kwam. En ik had zoiets, maar als ik niet weet waar ik vandaan kom, hoe kan ik mijn naam nu gaan veranderen? In wat? Dus toen sprak ik met Arwin Ralf daarover. En hij is bezig dat onderzoek te doen. En Sylvana Simons, die gaat ons ook bijpraten over hoe zij het ziet. Hè? Wat er tot nu toe is gebeurd achter de komma. En wat er nog meer moet gebeuren. En dan hebben we ook wat muziek. En
1: is er ook iets met boeken, Peggy?
0: We hebben...
1: Dat zou wel fijn zijn. We hebben mensen ook... tot meer lezen te studeren.
0: Ja, we hebben op de 28e... gaan we iets doen met een schrijver van een boek. En we doen dat met... een goede vriend van mij is onlangs overleden, Dennis Taunaar. En Dennis die had aan de Schotelweg op Lelydorp... had hij van zijn ouderlijk huis een boerderij gemaakt waar hij... En hij had ook nog veldjes verderop, waar hij helende producten kweekt, volledig biologisch. Zijn dochter, die heeft samen met hem dat bedrijf verder ontwikkeld, en zijn producten worden dus ook in Nederland verkocht. En ik had zijn dochter gevraagd om met een standje daar te staan en te vertellen over de legacy van haar vader. Dan komt er ook nog een schrijver die een boek heeft geschreven over de helende krachten uit... Hij vertelt hoe hij genezen is van de ziektes die hij had door de genezende werking van planten die in Suriname groeien. En daar heeft hij een heel boek over geschreven. Dus dat is wat we op het gebied van boeken echt hebben. Maar ik zal... Ik zal
1: over nadenken, want er zijn enkele mensen die met de boeken staan op allerlei gebieden, of uit allerlei gebieden en allerlei onderwerpen. En dat is wel aardig.
0: Nou, fijn.
1: Je hoort van me.
0: Ja, laten we daar ook iets mee doen. Want op 27 juni hebben we ook iets. Dus op 12 juni, 21 juni... 28 juni en maar op 27 juni hebben we ook een hele mooie theatervoorstelling van Leontine Freke. En Leontine Freke is een half Surinaams, half Zeeuws meisje. Helemaal geboren en getogen in Zeeland. En een dubbelbloedje dus. En die heeft een prachtig theaterprogramma waarin ze liedjes zingt van Connie van den Bos. En aan de hand van die liedjes vertelt ze haar levensverhaal. En dat is heel leuk, want iedereen die komt, en ook met een stadspas kun je gewoon komen voor heel weinig geld. Want iedereen die komt, die krijgt van haar een bordje BB met R. En dat wordt een hele gezellige zaterdag. En dan op de zondag... hebben we dus die
1: schrijver.
0: Die schrijver en Ayana. Met alle geheimen die er groeien. Geneeskundige geheimen.
1: Nou, ik heb
0: geheimen.
1: Het door. maand juni is het plakken in het Pleintheater.
0: In het Pleintheater. En op 1 juli, mm-hmm. op 1 juli hebben we de grand finale. En de grand finale betekent dat ik geld heb gekregen van de Amsterdamse overheid om iedereen die naar de herdenking is geweest en niet meteen zin heeft om door te trekken naar het Museumplein, waar nu de feestelijke viering is, maar die even een moment nodig heeft om te reflecteren, met elkaar te praten. Nou, de eerste 150 mensen die komen, die mag ik een broodje en een kopje koffie aanbieden.
1: Geweldig.
0: En dat is geweldig. Dus ik ga daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan geven, dat mensen weten dat wanneer de herdenking af is gelopen in het Oosterpark, dat ze achter de Brassband aan kunnen lopen naar het Pleintheater, wat eigenlijk precies tegenover het Oosterpark is. En dat ze daar een kopje koffie kunnen krijgen of een kopje thee en een broodje. En dat wordt gewoon heel leuk. En daar op die dag willen we ook wat standjes overal hebben. En daar zou waarschijnlijk je boekenstand een hele goede zijn. Want we moeten mensen echt aan het lezen krijgen. Ik krijg de jibbers wanneer ik zie hoe jonge mensen tegenwoordig met taal omgaan. En zo slecht zijn in de Nederlandse taal. Dat ik krijg er kippenvel van. En ik verbeter ze steeds. En ik blijf zeggen, de enige manier waarop je goed kan zijn in taal is wanneer je leest. Lezen, het is. Ik zat pas naar de. Jan refereerde ernaar. Er was in de Bali een bijeenkomst over Astrid Roemer. En hoe heet die? Kensenhuis, die journalist, die liet een filmpje zien waarin Astrid antwoord op de vraag van iemand die zegt van, ja, je zegt je bent helemaal gek op boeken, maar hou je dan niet van mensen? En Astrid zegt, ja, natuurlijk, ik hou ook van mensen. Maar wat ik in een boek kan vinden, heb ik nog nooit in een mens gevonden. Een boek kan me meenemen naar een wereld die ik niet ken. Een wereld die in één keer voor me opengaat, waar ik heel veel van kan leren. En noem maar op. Dus ik kan me daar zo goed in vinden. Ik weet altijd, als mijn moeder met mijn vrienden van me ziet, zegt ze altijd van, Peggy, die kon ik nooit bij haar boeken wegkrijgen. Ik was echt zo'n nerdy kind dat de hele dag alleen maar boeken las. Alleen maar. Mijn moeder zei zelfs, als ik vaat ging, maar ze stond, lag dat boek op het aanrecht. Als ik eenmaal in een boek zit, kan ik niet stoppen. En ik vind dat ik weer de rust en de tijd moet gaan krijgen.
1: Dat komt.
0: Om weer helemaal in boeken op te gaan. Ik heb zo'n stapel thuis liggen die ik nog moet gaan lezen. Dus ik moet gewoon op vakantie. Ik moet gewoon op een vakantie waar ik nergens aan hoef te denken en niets hoef te doen en alleen maar boeken kan lezen.
1: Ja, maar wat wordt de plek? Wat wordt de plek? Vandaag is natuurlijk ook weer van alles te doen. Wandelingen,
0: Dat is ook wel weer waar, Lucia. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik moet tijd gaan maken weer voor mijn boeken, want het is een prachtige wereld.
1: Heb je trouwens het trouwportrettenboek gezien?
0: Nee, nog niet. Maar ik zie dat er iemand belt.
1: Ga je gang.
0: Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Jan even.
0: Hi Jan.
3: Ik hoor dat je een mooi programma hebt.
0: Zeker.
3: Wil je het voor me doorsturen?
0: Dat zal ik zeker doen. De flyer is volgende week, denk ik, klaar. Okay. En dan kan ik hem overal neerleggen. En dan kan ik hem ook per e-mail sturen. Sorry?
3: Dat bedoel ik wat we moeten doen. Niemand gaat het voor ons doen.
0: Wij moeten het zelf doen. Ja.
3: En dat hebben we bewezen al jaren dat we het gedaan hebben. Maar we moeten niet stil blijven zitten.
0: Zo is dat, Jan.
3: Oké.
0: Dankjewel, fijn weekend.
3: Jij ook, en Lucia.
0: En Lucia ook.
1: Dag Jan, ja. Tamboe, Odi.
3: Odi.
0: Ja, lieve Lucia, ik wil je bedanken dat je hier met me wilde zijn vandaag.
1: Jij bedankt voor de
0: uitnodiging.
1: En
0: het is altijd gezellig om met je te babbelen. En te horen van waar je mee bezig bent. Want je bent ook een bezige bij altijd. En altijd hele mooie dingen die te maken hebben met onze culturele erfgoed. Heel belangrijk. En dat we dat bewaren en doorgeven aan volgende generaties. En ook de Nederlandse gemeenschap kennis laten maken met ons cultureel erfgoed. Dus hartelijk bedankt.
1: Jij bedankt.
0: En tot de volgende keer. En dan gaan we eindigen met onze Fransje Gomez.
1: Ja! Yeah! Tiago.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Don't forget to subscribe to our YouTube channel.
1: Radio Petra op de 105.5 kabel en op de 107.9 ether. Radio Petra. 1 Johannes 4 vers 7 zegt: geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde.

0: Yes, he's alive. He's alive in me. That is the groep. De groep kinderkoor die dat zong. En ik wil u groeten vanuit Radio Petra, station, Radio Station Petra. Wil ik u deze dag groeten. En u welkom heten bij onze nieuwe aflevering van Radio Petra. Vandaag hebben wij ook weer in ons midden de gezusters. En ik zal ze de gelegenheid geven om te groeten.
1: God zegen, lieve luisteraars. Hier zit zuster Harriette, door Gods genade. We zitten weer hier om jullie te bemoedigen in de naam van Jezus.
2: God zegen, geliefde luisteraars, zuster Mildred hier. Door genade zitten we hier inderdaad weer om jullie te bemoedigen. En we gaan er weer een hele leuke uitzending van maken. Een mooie, krachtige uitzending. Dat jullie weer opgebouwd worden door het woord van God. We houden van jullie met de liefde van Christus, die agape liefde.
0: Dank u. Ja, we hebben al gegroet. En dan wil ik de uitzending opdragen aan de Heer.
2: Yes, Lord.
0: Amen. Vader in de hemel, wij danken u. Wij eren en prijzen uw wonderbaarlijke naam. Want u bent God, de Allerhoogste. Er is geen andere God boven u die naast u kan staan. Er is geen andere God dan u alleen, de schepper van hemel en aarde. En wij danken u voor de gelegenheid aan ons geboden. Ook wederom deze zaterdag om hier te mogen zijn. Om uw luisteraars aangenaam bezig te houden. Het zij met muziek en het zij met een bemoediging. Heren, zegent u ook zij die luisteren. Heren, u kent ze. U weet precies hoeveel haar op hun hoofd is. U weet precies hoe hun situatie, hoe hun conditie is. Want wij zien ze niet, maar u ziet ze wel.
2: Yes.
0: En u ziet ze en u kent ze, want u kent ze allen bij namen. En daarom willen wij ze opdragen aan u. Vader in de hemel. Sorry. Sorry hoor. Vader in de hemel. Wij willen u vragen, mijn God, Heere. U kent hun conditie. U kent in welke staat. U weet in welke staat ze verkeren. Vader, de zij die ziek zijn, Heere, willen wij bidden voor genezing. Heere, dat uw genezende kracht over hen komt. Vader, zij die wat te vieren hebben, o Vader, wij danken u. Heere, het zij een jaartje dat toegevoegd is aan hun leven. Heere, wij danken u voor dit jaartje. Wij danken u ook, mijn God, Heere. Zij die een kind ter wereld hebben gebracht. Het zij ook

0: Zij die in het huwelijksbootje stappen. Vader, wij bidden, Heere, dat u dit alles zegent. Ook al wat het is, Vader, zegent u ze. En Vader, ook zij die minder blij zijn, die bedroefd zijn, Heere. Heere, wij bidden dat u hen mag troosten. Dat u hen ruggesteun mag zijn.
1: Yes, Lord.
0: Dat u, mijn God, Vader, Heere, hen mag bekrachtigen om het zij het verlies of welk ander probleem dan ook, dat ze zich gesterkt mogen voelen, Vader. Heere, wij danken u. Wij prijzen en eren u, mijn God, Heere. Heere, laat uw zegen ook rusten op deze uitzending, Vader, Heere.
1: Yes, Lord.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: In Jezus' naam.
0: Vader, wij danken u, wij eren u en wij geven u alle eer en alle lof voor wie u bent. In Jezus' naam.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.

Yes, wanneer God zijn dingen doet, soms staan wij verbaasd en wij staan versteld. Op momenten dat we denken dat we verslagen zijn. Maar met de Heer zijn wij altijd in de overwinning. En vandaag gaan wij gewoon even praten. We weten dat morgen Moederdag is. Amen. We hebben moeders in soorten. En we hebben moeders die het hun taak heel serieus nemen. We hebben moeders, ook net als hoe we mensen hebben die soms grappen maken, zo hebben wij ook moeders die hun taak verzagen. Maar morgen is Moederdag. En laten we even praten over de moeder. Het moederschap. Laten we praten over moeders zijn. Want soms denken wij dat de rol van een moeder makkelijk is. En dan denken we zeg, ach, zo makkelijk of zo moeilijk is het weer niet. Maar mensen, ik zeg altijd, als je zelfs die rol moet vervullen, ga je zelf zien hoe het eruit ziet. Maar zolang jij die rol van een moeder niet vervult, ga je niet weten hoe hard en hoe moeilijk het soms is. Want je hebt te maken met allerlei facetten, je hebt te maken met allerlei problemen. Ja, een moeder die draagt het gezin. Ze draagt het gezin. Ze moet ervoor zorgen dat de kinderen van alles niets ontbreekt. Ze moet ervoor zorgen dat de man niets ontbreekt. Is geen makkelijke taak. Want op dat moment vervult een moeder allerlei ambten. Want je moet voor je kinderen zorgen. Je bent opvoeder tevens, verzorger tevens. Noem maar op. Soms ben je ook kostwinner. En dat is soms heel moeilijk om in balans te brengen. Maar wij die vertrouwen op de Heer geeft altijd uitkomst. Hij geeft altijd uitkomst. Een moeder is een heel belangrijk figuur, is een heel belangrijke spel in het gezinsleven. Soms, als een moeder niet aanwezig is, dan dreigt dat gezin uit elkaar te vallen. Tenzij, weet u, want je hebt mannen die een heel belangrijke rol kunnen spelen, al is de vrouw voor 5 minuten of 10 minuten of voor een dag niet aanwezig. Kunnen ze dat heel goed doen. Maar de taak van een moeder, we moeten het niet lichtjes opnemen. We moeten het niet lichtjes nemen. Want ze is constant, haar hersenen zijn constant in beweging. Allerlei elastieke berekeningen, allerlei zaken probeert ze aan elkaar te brengen, alleen dat haar gezin het goed mag hebben. Maar ik denk dat ik even genoeg gesproken heb. Dan wil ik teruggaan naar wat muziek. En dan gaan we bij de andere zusters. Amen.

0: Ja, we gaan nu over naar wat de zusters, ook de zusters willen zeggen om de moeders die luisteren te bemoedigen. Amen. Om ze ook in deze tijd te bemoedigen. Amen.
1: Amen. Dank u, apostel. Amen. Ja, lieve luisteraars. Een moeder is heel belangrijk in het gezin. Ze is een beetje de spil. Ik persoonlijk, mijn moeder is vroeg overleden. Ik kom uit een gezin van 13. Ik ben de jongste. Ik heb mijn moeder amper gekend, want ze lag veel in het ziekenhuis. Mijn vader heeft zijn best gedaan. Maar een moeder is echt belangrijk in het gezin. Ik ga jullie dat eerlijk zeggen. Moeder is belangrijk. Ik heb natuurlijk zusters gehad, want wij zijn met 10 meisjes, 3 jongens. En ze hebben hun uiterste best ook gedaan om de rol van mijn moeder over te nemen. Maar je merkt toch dat gemis. Je merkt dat gemis. Dus de moeder is een beetje de spil in het gezin. En vergeet je niet, wij vrouwen zijn sterk, hè. Onderschat ons niet. We zijn sterk. We zijn heel sterk. En de Bijbel is bijvoorbeeld, biedt een rijk perspectief op moederschap. Waarbij het niet alleen wordt gezien als een biologische rol, maar ook als een roeping voor liefde, zorg, wijsheid en geloofsoverdracht. Het moederschap wordt vaak gespiegeld aan Gods eigen liefde voor mensen. Moederliefde is als spiegel van Gods liefde. Bijvoorbeeld als we Jesaja 66:3 lezen. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. Jesaja 49:15 zegt, hier wordt de band tussen moeder en kind vergeleken met Gods trouw, die nog sterker is dan de meest natuurlijke moederliefde. In 1 Thessalonicense 2 vers 7, Paulus vergelijkt zijn zorgzame houding met een moeder die haar kinderen koestert. En de roeping en invloed van een moeder. Vergeet je niet, moeders hebben een centrale rol, zoals ik gezegd heb, in de opvoeding en het overdragen van het kind. In Spreuken 31 bijvoorbeeld, 25 tot en met 28 kunnen we lezen van die vlijtige huisvrouw. Of de vrouw van een goede kom af, die met kracht en waardigheid is bekleed. Haar kinderen prijzen haar en haar man prijst haar. 2 Timotheus 1:5, Paulus herinnert Timotheus aan het oprechte geloof dat eerst in zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice woonde. Maar Titus 2 vers 4 en 5, oudere vrouwen worden opgeroepen om de jonge vrouwen te leren van hun man en kinderen te houden, huiselijk en goed te zijn. En we hebben tal van voorbeelden uit de Bijbel. We weten Maria, de moeder van Jezus. Daar kennen we Jochebed, dat is de moeder van Mozes. Maar we kennen ook Hanna. Hanna is de moeder van Samuel. Een voorbeeld van een moeder die haar kind biddend aan de Heer toevertrouwt. 1 Samuel 1. En dat is ook wat wij als moeder moeten doen. We moeten onze kinderen moeten we opdragen aan de Heer. We moeten ze opdragen aan de Heer. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk dat we onze kinderen elke dag opdragen aan de Heer. Want ik heb het al gezegd, wij doen ons deel. Maar als we ze opdragen aan God, dan kunnen we er zeker van zijn dat de Heer zijn werk gaat doen. Zoals Hanna. Hanna droeg Samuel op aan de Heer. We weten allemaal dat Hanna geen kinderen kon krijgen. Toen heeft ze gezegd tegen de Heer, Heere, als u mij een kind geeft, geef ik dat kind aan u. En ze heeft Samuel dus aan God gegeven. Maar Efeziërs 6 vers 2 en 3 leert ons ook, eer uw vader en uw moeder. Het is het eerste gebod met een belofte, namelijk dat het goed met je zal gaan. We moeten onze ouders eren, want soms zie ik die brutaliteit dat die kinderen geen respect voor die ouders hebben. Maar God zijn woord zegt ons in Spreuken, in Efeziërs 6, 2 en 3. Eer uw vader en uw moeder en het zal u goed gaan. Spreuken 23, vers 25 zegt, laat uw vader en uw moeder blij zijn. Laat haar die u gebaard heeft verheugen. Geef je moeder, geef je ouders geen verdriet. Er zijn kinderen die hun moeder, die hun ouders verdriet geven. Moeders die 's avonds als ze gaan slapen huilen ze om die kinderen. Die kinderen geven ze verdriet. Het woord leert ons van, doe dat niet. Doe dat niet. Daarom is het belangrijk. Echt, ik ga jullie eerlijk zeggen. Bij mijn zoon kon ik geen moederliefde geven. Maar ik dank God dat hij in mijn leven is gekomen. Dat ik God heb geaccepteerd. En door God heb ik geleerd lief te hebben. Dus bij mijn dochter, tuurlijk is het later goed gekomen met mijn zoon. Maar bij mijn dochter heb ik dus geleerd om echt die liefde te geven. Echt die liefde. En daarom zeg ik van, mijn moeder heeft er niet gevraagd om te overlijden natuurlijk. Ze heeft er niet om gevraagd. De dingen zijn zo gegaan. Maar ik wil alleen maar benadrukken hoe belangrijk de rol van een moeder is in het gezin. Hoe belangrijk die rol is in het gezin. Een vader is ook belangrijk, begrijpen jullie me niet verkeerd. Maar nu hebben we het even over de moeders, omdat het morgen moederdag is. Een moeder is heel belangrijk. Je weet niet wat je moeder allemaal in de binnenkamer voor je doet. Wanneer ze bidt voor je. Wanneer ze naar de Heere gaat. Wanneer je de deur uitgaat. Dat ze de Heere zegt, Heere, ik leg er in uw handen. Ik leg hem in uw handen. Wilt u hem haar leiden? Dat weet je niet wat je moeder allemaal voor je doet. Je vertrekt uit huis. Je bent buiten. Je komt terug. Maar ondertussen heeft mama voor je gebeden. Mama heeft voor je gebeden en je in Gods handen gelegd. Ze heeft God gevraagd om je te beschermen. Om je te leiden. Je komt thuis. Er staat eten. Mama heeft gekookt. Je weet soms niet hoe mama het moet managen met weinig geld. Weet je dat er moeders zijn die zichzelf wegcijferen voor hun kinderen? Er zijn moeders die hun kinderen wegcijferen, die zichzelf wegcijferen voor hun kinderen. Zij eten misschien niet. Maar die kinderen moeten eten. Ze staan 's morgens vroeg op. En ze beginnen aan na te denken. Wat moet ik klaarmaken? Wat moet ik koken? Al die dingen zijn de taken van een moeder. Dat is wat moeders doen. Uit liefde. Uit liefde. Diezelfde liefde die God heeft. Diezelfde liefde die God heeft, geliefde. Dus luisteraars. Het is dankbaar. Weet je, ik zeg ook van, moeder zijn, moeder worden en moeder zijn, vind ik twee verschillende dingen. Iedereen kan moeder worden. Maar niet iedereen kan een moeder zijn. Moeder worden kan iedereen. Maar niet iedereen kan een moeder zijn. Maar ik ben blij dat ik God in mijn leven heb. Dat de Heilige Geest mij ook helpt. Ik ben niet perfect. Verre van. Maar Christus die in mij woont, die is het. En ik maak ook fouten. Maar dat stap ik nederig naar mijn dochter toe, naar mijn kinderen toe. En dan zeg ik, vergeef me. Vergeef me. Ja, want je moet het samen doen. Je moet het samen doen. Maar moeder zijn is een mooie rol. Is een mooie taak. En helemaal als je Christus in je leven hebt. Als je Christus in je leven hebt, is het een hele mooie taak. Is het een hele mooie roeping, geliefde. We gaan nou over naar onze lieve zus Ariët, die ook wat wil zeggen.
2: Halleluja, luisteraars. Alvast wil ik alle moeders feliciteren met Moederdag vanmorgen. Een heel gezegende Moederdag. Wees blij en dankbaar, wat je kinderen u zult geven. Het gaat om het gebaar. Dan ben je dankbaar met wat je krijgt. Zo mooi is dat om moeder te zijn. Om moeder te zijn is de echte liefde van God hebben nodig. Die agape liefde van Amen. God. Om echt moeder te zijn. Want soms is het niet makkelijk. Je hebt kinderen, allemaal hebben een ander karakter. En dan moet jij als moeder weten hoe je omgaat met al je kinderen. Dat je ze dezelfde liefde geeft. En dat de ander niet vindt dat je meer van de andere houdt dan een andere. Maar dat je weet dat je allemaal dezelfde liefde en aandacht moet geven. Want soms zijn er ook bepaalde dingen die kinderen opletten. Van dat je meer met de ene omgaat en dan de andere niet. Dat heb je. Maar we moeten zo al die wijsheid van God hebben om te weten hoe om te gaan met onze kinderen als moeder. Dat we ze een goede voorbeeld geven. En vooral het woord, het evangelie geven. Dat is de basis wat we aan verplicht zijn om aan ons kinderen te geven. Dat ze weten wie ze zijn in Christus. Is heel belangrijk dat we dat doen als moeder. De basis, de evangelie van Jezus Christus geven aan onze kinderen.
1: Amen.
2: Wat er ook staat in het woord. Eer je vader, eer je moeder. Want als je dat niet doet, heb je geen lang leven. Het staat in het woord, zijn niet mijn woorden. Dus we moeten onze vader en moeder eren. Al hoe soms ze moeilijk zijn, we moeten ze toch eren. Want ze zijn en blijven onze moeder. Ik zeg altijd, je kan een stiefmoeder krijgen, een pleegmoeder. Maar je hebt maar één moeder, één biologische moeder die je gemaakt, die je op de wereld heeft gezet. Die altijd alles van je gaat verdragen. Dus je moet ook respect hebben en geduld hebben met je moeder. Als sommige dingen niet zo goed gaan, moeten we toch van ze blijven houden. En voor ze zorgen waar we kunnen. Dat is zo belangrijk in het leven. Om respect te hebben voor onze moeder. Want dat is belangrijk. Dat is de sleutel waar we, dat we nog meer en lang leven mogen hebben. Als we goed voor onze moeder zorgen. Ongeacht hoe ze ook zijn. In gehoorzaamheid. Zoals God ons leert. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen, amen, amen. We gaan even terug naar muziek.

Ja, dat was onze wijlen geliefde broeder die zong over mama. En we gaan verder. En dan komen we terug bij de zusters.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar 20 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaakt een auto met pech op de A10 file bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yes, let everything that has breath praise the Lord. Amen. We gaan verder met wat de zusters bezig waren. En van deze plaats uit wil ik ook wij van Radio Petra willen zuster Carmelita feliciteren met haar jaardag. Amen, zus Carmelita. Het gaat u goed. Wij feliciteren u met uw jaardag. En wij geloven en wij bidden dat de Heer met u is en altijd zal zijn. Ik zal zeggen een gezegende verjaardag. Veel zegen en we danken de Heer voor uw leven. Een andere bekendmaker is de Amsterdam Gospel Festival. Live worship, music, food en fun voor het hele gezin. AGF, Amsterdam Gospel Festival. En deze festival is op 17 mei 2026. En u zult zich afvragen, maar waar wordt deze gospel festival gehouden? Wel, nergens anders dan in het Vondelpark. Van 2 tot 8 uur 's avonds. Van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En er zullen, sorry hoor, heel wat artiesten zijn en mensen die ook de host zullen zijn. Waaronder je hebt de Kamerlid DJ. En er zullen, sorry hoor, heel wat artiesten zijn en mensen die ook de host zullen zijn. Waaronder je hebt de Kamerlid DJ Don Seder.

0: Eiffel Worship, One Flash. Ik zie de Surinaamse vlag daarachter, dus ik ga van het standpunt uit dat zij uit Suriname komen. En het zal een heel festijn zijn. Laten we komen, alle waren, alle kinderen Gods, dat wij op dit moment, dus op 17 mei van 2 tot 8, de Heere gaan loven en prijzen. En laat dat een heel speciale reukoffer zijn naar de Heere toe. Ik zei het al, het is niets anders dan een worship evenement, live worship, music. Er zal ook eten zijn voor het hele gezin. Echt een dagje om uit te gaan en ook andere kinderen Gods te ontmoeten. Amen. En het will be hosted by Don Seder en Dwight Dissels. Geen onbekende in de gelovige wereld. Echt niet. Dus ik wil u bemoedigen om 17 mei, ja, naar het Vondelpark te gaan van 2 tot 8 uur 's avonds. Amen. Maak u klaar. Bereid u voor als u er naartoe wil gaan. Amen. En wij zien u daar. Wij verwachten u daar om de Heere samen met ons de Heere groot te maken. Dat was een bekendmaking. En dan gaan wij terug naar de geliefde zusters.
1: Dank u, apostel. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is dat men zich bekeert. Dat men Jezus aanneemt in zijn leven. Er zal ook geëvangeliseerd worden. Dus we zullen Jezus ook aan de mensen brengen. Het is niet alleen maar loven, prijzen. Nee, we moeten Jezus ook aan de mensen brengen. We moeten Jezus bekendmaken aan de mensen. Dus we gaan ook rondlopen om te evangeliseren. Ik denk dat er ook getuigd zal worden van de grootheid, de goedheid van de Heere. Dus kom massaal. Neem je vrienden, neem je vriendinnen mee, neem je familie mee. In het Vondelpark heeft genoeg ruimte om iedereen onder te brengen. Maar belangrijk is de bekering en dat ga ik ook, dit stukje ga ik geven aan mijn lieve zus Harriet.
2: Halleluja, lieve luisteraars. Ja, jullie zijn allen van harte welkom op 17 mei. Het gaat een bijzondere, geweldige, gezegende dag worden. In de naam van Jezus. Waarmee ik jullie wil bemoedigen is dat we nu in de tijd leven waar we echt waakzaam moeten zijn. Dat we alert moeten zijn. Dat we helemaal op onze hoede moeten wezen in deze tijd, lieve luisteraars. Dat we ons gaan focussen in Jezus Christus, die Amen. Niet lang meer terug zal komen. We weten niet wanneer, is God alleen die weet het. Dat we zijn in de laatste der dagen, dat we ons focussen daarop om ons radicaal te gaan bekeren. Wat God in zijn woord zegt, hij zegt het iedere keer, is het bekeer u, want de koninkrijk,
1: het koninkrijk
2: der hemelen is nabij gekomen, lieve mensen. Dat is het belangrijk, is heel belangrijk voor ons allen als mens, dat we dat weten, dat we ons moeten bekeren van de brede weg, om naar de smalle weg te komen. De brede weg is waar alleen maar bedorvenheid. Want wanneer Jezus terug gaat komen, lieve luisteraar, gaat hij als een bruidegom komen en wij de bruid. Daar kunt u zien hoe belangrijk een huwelijk is voor God. Hij komt als een bruidegom en wij zijn de bruid. En daarom is het goed dat we als we weten dat er een huwelijk is, dat we gaan bidden voor de huwelijk, want huwelijk is van God, is geen contract.

0: tekenen is gewoon een verbond met God. Heb je als je gehuwd bent, dat we voor huwelijken gaan bidden. Als we zien dat dingen niet goed gaan. Dat we niet gaan oordelen, maar bidden voor de huwelijk. Want het huwelijk is van God. God heeft huwelijken aangesteld. Is een verbond met God. Dat je aangaat in een huwelijk. En dat het heel belangrijk is voor God, het huwelijk. Jezus was de eerste plaats waar Jezus ging in een huwelijk. Hij maakte water, heeft hij van wijn gemaakt. Omdat de huwelijk belangrijk is in Gods ogen. Als er bepaalde dingen gebeuren in een huwelijk, is het beste dat we gaan bidden voor die huwelijk en niet gaan oordelen in de huwelijk. Of het nog erger gaan maken in de huwelijk. We moeten gaan bidden op de brest staan voor elkaar. In alles, niet alleen in de huwelijk. In alles wat er om ons heen gaat, wat er allemaal gebeurt. Rondom ons heen moeten we voor elkaar bidden. We moeten op de brest staan voor elkaar. We zijn hier bij elkaar om voor elkaar te bidden. Niet om elkaar te oordelen. Want we moeten liever gaan bidden. In plaats dat we proberen te bemoeien in bepaalde zaken van mensen. Is het beste om te gaan bidden voor elkaar. Want dat let God op. Ga je bidden voor je zuster of je broeder? Of ga je zitten oordelen of weten waarom dit gaat en waarom het zo gaat? Nee, tijd is er niet meer. De tijd is kort, mensen. We leven in de laatste der dagen. No time to lose. We moeten nu echt gaan bidden voor elkander. Want morgen is niet zeker. Kijk hoeveel mensen heen gaan deze laatste dagen. Kijk hoeveel per dag gaan. Als je goed kijkt, is een fractie van seconde gaat alles. De tijd gaat snel. En daarom willen we u bemoedigen om scherp te worden, waakzaam te zijn in deze tijd. Om niet te slapen. Wees wakker. Wees wakker en weten wat we met onze mond praten, vooral als het over het evangelie gaat.
1: Amen.
0: Dat we serieus nemen en niet gaan spelen met het woord van God. Of Jezus naam gebruiken voor wat dan ook. Nee, we gaan verantwoorden. Elk woord wat we uitgesproken hebben, gaan wij als mensen gaan moeten verantwoorden. Wij allemaal gaan ter verantwoording geroepen worden wanneer het zover is. Iedereen, niemand uitgesloten. Dus we moeten echt heel waakzaam zijn. Want nadat we hier zitten om jullie niet te oordelen, maar om jullie te bemoedigen. Om jullie ogen te openen en om niet te slapen in deze tijd. Dat we wakker geschud worden in deze tijd. We weten niet, we weten niets. Is God alleen weet alles. En daarom willen we liefdevol zijn voor jullie. We houden van jullie, vandaar dat we jullie bemoedigen vandaag. Om echt scherp te blijven, waakzaam te zijn, op onze hoede wezen in deze tijd waar we nu in leven. Mensen, en ik wil jullie zeggen dat ik het geschenk voor jullie heb vandaag, wat ik net zei. De loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk wat God voor u heeft, door zijn Zoon Jezus Christus, wat hij gedaan heeft daar aan het kruis op Golgotha. Hij heeft de prijs betaald voor iedereen, elk mens, niemand uitgesloten. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Hij heeft het ook voor u betaald. Hij is geen aangezien des persoon. Wat je ook gedaan hebt, kom. Hij alleen, God alleen kunt u veranderen. We kunnen hier praten vandaag tot volgend jaar. Maar is God die het gaat doen diep binnen in u. Kan God u veranderen als u hart wil openstellen voor God. Open uw hart en hij gaat geschenk aangeven aan u. Open uw hart. Het gaat om u. En niet om een ander. Iedereen is persoonlijk. Je moet een persoonlijke relatie hebben met God. Ik ga het in Engels doorgeven. Mijn best doen in Engels om het door te geven. Dan zegt hij wat dit na. Lovely Jesus, come into my heart. Forgive me all my sins. Wash me with your blood. I'm born again. And I'm forgiven. And fill me with your Holy Spirit. And forgive me all my sins. I'm born again and I forgive him. And I have Jesus in my life. In Jesus' name. Amen. Als u dat hebt gezegd, lieve mensen, dan mag u weten, als u het met uw hart hebt gezegd, want het gaat om uw eigen hart, dan gaat u zelf merken dat u radicaal zal veranderen. Als je in het woord gaat van God, ook in de Bijbel lezen. En daar bouwt je een relatie op met God, om God te leren kennen. Elke dag weer een relatie met God. Om steeds in het woord te gaan, dat zal verandering brengen diep van binnen in u. De woorden zijn kracht, ze zijn als twee snijden zwaar. Als je gaat lezen, gaat je zelf merken hoe God machtig en liefdevol is voor ons allemaal. Door zijn woord, wat we gaan lezen, kan een verandering plaatsvinden. Vooral in ons denken. Want als je leest in Petrus 1, vers 15, zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. God is een heilige vader. En wij hier op aarde moeten ook een heilig leven leiden. Als we hier op aarde niet heilig kunnen leven, hoe komen we daar bij God als hij terugkomt? Hoe komen we? Hier alvast beginnen we met het heilig leven op aarde. Hier begint het heilige leven. En daar komen we alleen maar heilig, heilig is in de hemel. Dat wil ik u bemoedigen vandaag, lieve mensen. En hou vast, wat er ook komt, God is bij u. Hij staat met zijn armen. Hij wil ons allemaal ontvangen en geven wat we van nodig hebben. Weet u, u hoeft niets te vrezen. Hij houdt van ons. Hij houdt van ons allemaal. Hij weet dat we allemaal veilig, veilig, veilig terug naar huis komen. Want hier zijn we tijdelijk in deze wereld. We zijn hier op aarde. Je hebt twee plaatsen waar we zelf voor kiezen, waar we willen gaan. Eeuwig. Is niet hier op aarde is het tijdelijk. Maar wanneer we gaan, is het voor eeuwig. Eeuwig naar de hemel. Is het eeuwig naar de hel. Twee plaatsen zien wij als mensen kiezen zelf welke richting we op willen gaan. Het ligt aan ons. Want Jezus heeft het al gedaan voor ons. Hij heeft het al betaald de prijs. Dat Amen. We daar terug veilig naar huis mogen komen bij onze lieve Abba Vader. Die met zijn armen staat om ons te ontvangen. Waar er geen zonde is. Geen hoererij. Geen bedriegerij. Geen leugenarij. Daar is het veilig bij Amen. God. Daar ben je veilig bij God. Hier op aarde gebeuren al deze dingen. Hier op aarde is de zonde. We leven in een zondige wereld. Maar God zegt, de loon van de zonde is de dood. Dus, en zijn zoon heeft het al betaald. We hoeven Amen. Niet te gaan naar de andere kant. Maar we kunnen gaan veilig naar huis. Waar Amen. Jezus ons komt halen, dat we veilig mee mogen gaan met hem.
1: Amen.
0: We danken hem in Jezus' machtige heilige naam.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Geliefde Halleluja. Luisteraars, in de aanloop naar Moederdag gaan we even stilstaan wat moeder zijn echt betekent. Het is niet alleen de mooie momenten die we allemaal zien. Maar ook de kracht, de offers en de stille liefde die vaak onzichtbaar blijft. Want moeder zijn, dat is zoveel meer dan alleen een titel. Het is elke dag opnieuw kiezen voor iemand anders. Zelfs als niemand het ziet. Zoals Jezus Christus ook gekozen heeft voor ons. Hij heeft ervoor gekozen voor ieder naar het kruis te gaan. Hij heeft gekozen voor ons. En ik weet, hij gaat het. Hij is, als het weer moet gebeuren, hij doet het zo weer. Dus ook kiezen voor iemand anders, zelf als niemand het ziet. Een moeder hoeft niet perfect te zijn. Ze moet er gewoon zijn. En dat alleen al maakt haar bijzonder. We zien soms dingen, zien wij niet, zoals ik verteld heb. De nachten dat ze wakker blijft terwijl iedereen slaapt. De zorgen die ze stil draagt zonder erover te klagen. De momenten dat ze moe is, maar toch doorgaat. Moeder zijn gebeurt niet alleen in de mooie momenten, geliefde luisteraars. Het gebeurt juist daar waar niemand kijkt. In de stilte, in de offers, in de kracht die niet altijd wordt uitgesproken. En misschien zeggen wij het niet vaak genoeg, maar dat is waar haar echte liefde zit. Dat is waar haar echte liefde zit. Een moeder gaat maar door, een moeder gaat maar door. Het lijkt alsof ze heeft geen tijd om te stoppen. Ze heeft geen tijd om te rusten. Ze gaat maar door, ze gaat maar door. In haar hoofd is ze continu bezig. In haar hoofd is ze continu bezig wat ze al over een uur moet doen. Wat ze over 2 uur moet doen. Daarom, geliefde, waardeer uw moeder. Waardeer uw moeder. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb niet de gelegenheid echt gehad om mijn moeder te kennen. Maar jij die je moeder nog hebt. Jij die je moeder nog hebt. Waardeer jouw moeder. Waardeer haar. Ik heb het al gezegd, ze hoeft niet perfect te zijn. Ze hoeft niet perfect te zijn. Tuurlijk, de vader is ook belangrijk. Want als de vader er niet was, zou het kind ook niet komen. Maar weet, die moeder heeft de baarmoeder. Die moeder heeft dat kind 9 maanden gedragen. Met al die pijnen. Vanaf het begin af aan misschien overgeven. Elke dag ziek, zwak, misselijk. Maar ze heeft het allemaal gedragen. Zoals Jezus het allemaal ook gedragen heeft. Als een maklammetje. Als een maklammetje. Zo draagt ze jou ook. Heeft ze jou ook gedragen in de moederschoot. 9 maanden lang. 9 maanden lang. Zonder te klagen. Zonder te morren. Uit liefde, uit liefde, uit liefde. Dus daarom, geliefde, waardeer jouw moeder. Waardeer jouw moeder. Als je misschien op een of andere manier niet met je moeder praat, er is een verwijdering ontstaan. Alsjeblieft, vergeef. Vergeef. Vergeef. Vandaag zijn we hier in de studio om jullie op te roepen, om te vergeven. Er gaat een dag komen, een moment dat je roept, ma, en je krijgt geen antwoord meer. Dan ga je spijt krijgen. Dus jij, die misschien ruzie hebt met je moeder, oneenigheid, je ziet je moeder niet, laat dat versteende hart uit je genomen worden. En laat Jezus je een hart geven van vlees en bloed. Van vlees en bloed. En maak het goed met je moeder. Vergeef, vergeef, vergeef. Vergeef je moeder. Vergeef je moeder, opdat ook jij vergeven zal worden. Want echt, een moeder, mama nasribi krosi, zeggen wij in het Surinaams. Hè. Mama nasribi krosi. Weet je al hoe groot je bent, hè? Heb je het, ik zie het soms bij andere mensen. Toch als ze bij die moeder zijn. Ze zie je dat ze toch even hun hoofd bij die moeder leggen. Je ziet toch dat ze op die moeder. Weet je, mama nasribi krosi. Een moeder is echt beliefd. Een moeder is echt belangrijk. Dus daarom zitten we hier. Morgen is moederdag. Wacht niet te lang. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Je kan het ook vandaag doen. Je kan het ook vandaag doen. Zoals Jezus Christus die verzoening tot stand heeft gebracht tussen ons en de Vader weer. Door de zondeval van die eerste Adam. Kan er ook een verzoening komen tussen u en uw moeder. Tussen u en uw moeder. En u zal zien. U zal zien. En de Heer zei vooral de gelovigen, de volgelingen van Christus, van Christus, christenen dus. Alsjeblieft, laten wij het goede voorbeeld geven. Omdat er ook veel christenen zijn die niet tot hun moeder praten. We moeten niet heilig gaan lopen spelen. Maar wij moeten het goede voorbeeld geven. Wij moeten het goede voorbeeld geven, zodat de wereld het ziet. Dus als je niet goed op je moeder bent, vandaag nog, maak het goed. Maak het goed. Maak het goed. Maak het goed. Dat is mijn oproep, dat is mijn bemoediging. En we gaan nou even terug naar Apostel Lydia weer.

Ja, zij die nog een mama hebben, ik zou zeggen, verwen haar. Verwen haar niet alleen omdat het moederdag is, maar verwen haar elke dag. Elke dag. Want je weet niet wanneer de Heere zegt, oké, je moet niet naar huis. Amen. En wat ik wil zeggen, vooral aan de jongeren, wil ik dit meegeven. Zie je moeder niet als een struikelblok of een blokkade in jouw leven. Maar zie haar als een engelbewaarder. Een moeder. Weet je waarom ik dit zeg? Omdat de moeder heel veel te verduren heeft. Vooral, een moeder geeft niet makkelijk op aan haar kinderen. In het bijzonder als ze moeilijke kinderen heeft. Het kost haar en het geeft haar heel veel verdriet. En dan kan je plotseling opstaan en horen, mama heeft een hartinfarct gekregen. Maar dat komt door al het verdriet dat wij soms aan onze moeders geven. Weet u, en dan zeggen we, als we het wisten, nee. Soms is het goed dat wanneer mama spreekt, dat wij luisteren en gaan zitten nadenken. Tegenwoordig geven kinderen de moeders de kans niet om hen te onderwijzen. Omdat ze vinden dat ze groot zijn en dat ze alles weten. Vooral de jeugdigen. Maar laat me u zeggen. Je moeder heeft jaren gezwoeg en geploeg en kent de klappen van de zweep van het leven. Wie zou jou anders leren dan je moeder? Ik weet waarover ik praat. Amen. Ik weet waarover ik praat. Soms denken wij, ach, deze vrouw kletst uit haar flettennek. Ze praat te veel. Of over alles heeft deze vrouw een commentaar. Maar ze weet waarom ze jou deze wijze lessen geeft. En in je hele leven, zolang je op deze wereld bent, gaan deze lessen terugkomen. En je gaat ze zien. En dan pas ga je begrijpen. Dan pas ga je begrijpen waarover je moeder het had. Er zijn nog steeds kinderen, jeugdigen, die hun ouders heel veel verdriet geven. Niet alleen de moeder, maar ook de vader. En dan moet je kijken, deze moeders en vaders, die doen hun best om ze het beste te geven. En toch geven ze de moeder en de vader heel veel verdriet. Ik zeg het nogmaals, ik weet waarover ik praat. Ik heb geen moeder en ik heb ook geen vader meer. But I wish they were here. Wie anders gaat je goede raad geven dan je vader en je moeder? We gaan terug naar wat muziek.

0: Ja, luisteraars. We komen zo zoetjes aan het einde van deze uitzending. Vergeet je niet, 17 mei gaan wij naar. Even spieken. 17 mei gaan we naar de Vondelpark vanaf 2 uur naar het Gospel Festival. En als u de berichten hebt gevolgd, u zult zien dat er een flyer over Jesus Christ Mission Ministries op Facebook is. En per vergissing heeft men op de flyer gezet dat de dienst om 11 uur begint. Maar jammer genoeg, mensen, ik moet u zeggen dat de dienst om 10 uur begint. Ja, geeft u dat door aan zij die planning maken om naar de gemeente GCMMI te komen, dat de dienst om 10 uur begint. We hebben een gastspreker, namelijk apostel Ronnie Varnold, ja, uit Suriname, die zal ons toespreken en ook de moeder zegenen. Dus u bent van harte welkom. Groenhoven 615. Amen. Het tweede flatgebouw na station Gansenhoef aan uw linkerhand. Amen. Want aan uw rechterhand heeft u het winkelcentrum. Ja. En u bent van harte welkom. Ik zou zeggen, een gezegende moederdag morgen. Amen. En ook wil ik zeggen, als u naar de gemeente gaat, wil ik ook zeggen, heel veel zegen. En wees, amen, gezegend. En heb een heel, heel fijne moederdag morgen. Ja. En ook zij die alleen zijn. Ja, je hebt verschillende moeders. Je hebt vrouwen die alleen zijn, geen kinderen hebben. Maar ook aan hun wensen wij een gezegende moederdag. Want misschien zijn ze moeders van de buurt. Je weet maar nooit. Amen. En aan hun wensen wij ook een gezegende moederdag. Amen. Ik zou zeggen, volgende week, zaterdag, zijn we er niet. Omdat wij bijzonderheden hebben. En dan zijn we er niet. Maar de daaropvolgende week, dat is 23, als ik me niet vergis. 23 of 24. Dan zijn we er weer. Maar voor deze nieuwe week wil ik u alvast heel veel zegen toewensen. En ook de zusters zullen u groeten.
1: Amen, amen, amen, amen. Wij gaan naar gemeente GCMMI, gevestigd aan de Groenhoven 650, 1103 LT, Amsterdam Zuidoost. De tweede flat aan uw linkerhand van het metrostation. Dus de dienst begint niet om 11 uur morgen, maar om 10 uur. Om 10 uur. Het is een misverstand. Om 10 uur beginnen we gewoon tot 2 uur. U bent van harte welkom. Ik groet u ook vanaf deze plek. Ik wens u een gezegende moederdag. Een gezegende moederdag wens ik u. En nogmaals, wat ik gezegd heb. Het komt goed, het komt goed. Stel u open als er vergeving moet plaatsvinden. Vergeef elkander, vergeef elkander, vergeef elkander. Ja, wij houden van jullie met de liefde van Christus, die agape liefde. Halleluja, we love you, blessings.
2: God zegen, lieve luisteraars. Ik wens jullie ook een gezegende moederdag morgen. Geniet van uw dag. Dank de Heere door zijn genade.
1: Amen.
2: Wat je ons steeds weer schenkt. We leven in de genadetijd. Dus alleen maar dankbaar zijn. In Jezus' naam. Soso lobby en bogo bogo blessie.
1: Amen.
2: Amen.

0: Ja, luisteraars, het zijn ampertjes enkele seconden, maar wij groeten u en zeggen tot ziens of tot wederhoor. Amen. En dan sluiten we af, deze uitzending af, en dan gaan wij huiswaarts. Een heel gezegende nieuwe week, ook voor de kleintjes. Ja, luister goed naar mama en papa. Wees gehoorzaam. Amen. Amen.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Koenplein 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn richting Zaandam twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Independent Woman, Destiny's Child, 26 jaar geleden in het jaar 2000 was het de soundtrack van de film Charlie's Angels. Daarvoor hoorde je Mariah Carey met Hero, hier gezellig

0: Ja, mijn naam is Elaine en samen met DJ Daf en Abby een hele goede middag op deze prachtige zaterdag, genoemd 8 mei 2026, de zaterdag voor Moederdag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Hallo.
0: En ik heb, en daarom hebben we twee van onze special favoriete guest mensen meegenomen. Stel jezelf eens voor.
3: Hi, ik ben Chloe.
1: Oh, en jij? Stel jij ze voor?
0: Je moet in de microfoon praten. Als ze even wennen. Ja, want het is morgen moederdag. Dus wij hebben...
1: onze kindjes mee.
0: Onze favorite persons mee, hè?
1: Ja.
0: En Chloe, die heb je wel eens eerder voorbij horen komen. Die vraagt altijd plaatjes aan. Dus die wilde ook een keer gewoon graag mee. En daarom is Lizzie ook mee.
1: Ja, als Chloe mee gaat ergens, dan gaat Lizzie sowieso mee.
0: Maar helemaal leuk. Leuk dat jullie luisteren naar Laid Back Saturdays. Wij hebben daarom het volgende nummer. Temptations van My Girl.

0: Last Cry van Prince. Elke keer als ik Prince hoor, ga ik stuk. Weet je waarom?
1: Zo.
0: Gewoon, je weet toch, toen we naar die biopic waren gegaan van Michael Jackson?
1: Ja.
0: En dan zei MJ toch van in de nacht, als hij dus een idee kreeg. Mm-hmm. Dan ging iedereen bellen, toch? Om meteen dat idee uit te werken. En dan zeiden ze altijd van, ja, maar het is 's nachts. En toen zei hij, if you don't answer to God, if you don't take the idea, he will give it to Prince.
1: Klopt, ja.
0: Ik hield van deze man, man. Oh God, gewoon mijn... Wauw, ja. Maar ja, goed. Dus dat was gewoon vroeger. Ik weet nog wat mijn tante zei van, ja, dat was way before we were born.
2: Hey. Ja, klopt.
0: It's an era before that. Yes.
1: Klopt.
0: Oké, okay. Ja, doen.
1: Ja, ja, klopt. Maar Prince, ja, het is een legend.
0: Ja, dus daarom. Dus ja. Dan was het altijd of je was team Prince of team Michael.
1: Ik was team beide. Nee, ja, maar wij kwamen team Michael eigenlijk.
0: Sorry. Wij kwamen in die tijd na, you know.
1: Ja, klopt.
0: Na
1: ja,
0: die biopic.
2: Team Michael.
0: Ja, ja, so we were definitely team Michael.
1: We zijn allemaal opgegroeid met Michael Jackson.
0: Ja, ja, ik denk dat wij wel. Ja, denk ik.
1: Maar ik vond Prince heel goed. Ik had, maar vroeger was het niet zo, had ik het idee dat je... Nu heb je echt zo van, of je bent Jennifer Lopez of je bent Beyoncé, weet je wel?
2: Ja.
1: Je hebt een team. Maar vroeger hield je gewoon van alle artiesten. Tenminste, er waren niet zo heel veel.
2: Er waren niet veel.
1: Ja. Er waren zeg maar een paar waar jij gek op was. En dat waren gewoon, ja...
2: Dus hetzelfde had je met Britney Spears en hoe heet ze nou?
1: Ja, Christina Aguilera.
2: Ik vond ze beide, ook,
1: ik vond ze beide
0: ik vond ze,
1: leuk.
0: Ja, maar dat ook. Was ook geen vergelijking eigenlijk.
1: Heel anders, maar allebei zo leuk. Zulke leuke vrouwen. Nog steeds eigenlijk.
0: Ja, vroeger was het of Whitney of Mariah Carey.
1: Ja.
0: Hebben we ook nog gehad.
1: Ja, en toen werd het een team. En toen gingen ze samen een nummer doen. Weet
0: oh
1: je
0: ja,
1: nog?
0: Prince of Egypt.
2: Oh ja, ja.
1: Oh, dat is
2: ja,
1: zo mooi.
2: Mooi nummer.
1: Want eigenlijk werden ze een beetje tegen elkaar op een gegeven moment ook opgezet. Niet zo van of je was team Mariah of je was team Whitney. En dan was het, als het leek het alsof hun ook ruzie hadden. Maar dat was dus helemaal niet zo.
0: Nee, vaak kijk die artiesten helemaal niet.
1: Nee, ze zijn gewoon friends.
0: It's gewoon the world. Ja, making stuff out of it. Oh, heerlijk dit.

0: Ja, we hebben zometeen nog voor je wat heerlijke muziek. Waterfall zag ik, Belief van, ik kan het helemaal niet uitspreken, Adekunle Gold. Ik weet het, maar ik vind gewoon zijn muziek altijd gewoon heerlijk. En Daf had ook nog even een plaatje, Never Knew Love,
1: ja,
0: toch?
1: Van Odette Adams.
0: This.
1: Nou, ik hoorde het laatst weer, want ik ben altijd op zoek naar nummers. En het zijn nieuwe en oude nummers. En ik dacht, oh my god, wat een lekker nummer. Het is ook dus de soundtrack van Hostella Gato Grooveback.
0: Klopt, ja.
1: En dat is een van mijn favoriete films. Dus,
0: met Angela Bassett.
1: Ja, oh, zo'n leuke film vond ik dat. En ik hoorde het en ik dacht, ja, dat is echt een nummer dat ik weer ga draaien.
0: Ja, dan komt hij aan, ja, denk ik. Ja, Never Knew Love, Odette Adams. Nu gaat iedereen, is een swing nummer. Swing, een slow swing nummer. Enjoy.

0: Waterfalls van TLC. En daarvoor hadden we... wat was het ook alweer? Ik weet het al nu al.
1: Oletta Adams.
0: Oh ja, Oletta Adams. Sorry, Never Knew Love.
1: Never Knew Love.
0: Ja. Ja. We hadden het al achter... Ja, we waren natuurlijk weer lekker aan het kletsen. Dan ben ik... als we terug in de uitzending zijn, dan weet ik het even. Mijn keppeltjes off. Maar goed, ja. Wij hadden het over de Met Gala of zo.
1: Ja, Met Gala. En ja, als ik even mag vertellen... Vertellen wat ik vind. Wat was het belachelijk dit keer weer?
0: Oh.
1: De outfits, ik snap het niet. Waarom? Ja. Waarom gewoon niet mooie jurken? Ik waren wel een paar met mooie jurken, maar...
0: Ja, ik heb op hele andere dingen gelet. Ja, kijk, de Met Gala heeft natuurlijk altijd een thema.
1: Ja,
0: ik weet
1: dat is wel
0: niet wat het thema zeg maar dit jaar was. Volgens mij was het iets met... Ik had het gehoord, maar ik ben het dus
1: maar hebben jullie Madonna gezien?
0: Madonna?
1: Nou, dat vind ik echt niet oké.
2: Ik vind het niet mooi.
0: Ze had een boot. Was ze weer naakt?
1: Ze was er gewoon aan... Ja, ik zat een boot. Kijk, moet je zien. Dit moet je even zien. Dit is echt... Jongens, iedereen gaat even kijken met een boot op de hoofd. Ik denk dat ze de dood is of zo.
0: Maar wat is
1: zo creepy. Ja,
2: weet je wie ik wel mooi vond? Chase Infinity van The Testament.
0: Ja.
2: Zij had wel iets moois aan.
1: Ik vond Blake Lively, ik vind haar niet zo'n leuk persoon, maar ik vind haar...
2: Nee, niemand.
1: Nee, maar ik vind haar jurk vond ik heel mooi. Nee, natuurlijk niet. Het is niet aardig schijn.
2: Oh ja, heel mooi. Een hele mooie meid.
0: Ook een hele mooie vrouw.
2: Ja.
1: Supermooie vrouw.
0: Wat had ze aan? Beschrijf het even, want de luisteraars die denken, wat?
2: Een jurk, het is een soort van silhouetachtig van een vrouw met allemaal kleurtjes. Net als het geschilderd is, maar dan met van pailletjes.
0: Ik ben echt benieuwd wat het thema was dit jaar.
1: Ja, dat ben ik
0: echt wel. Want Rihanna die zag er ook uit. Ik weet niet
1: wat die vrouw
0: aan
1: had. Een cirkel was ze volgens mij.
0: Het was een cirkel.
1: Ja,
0: de circle of life.
1: Het echt cirkel.
0: Want ze blijft maar kinderen maken, dus beneden is de circle of life.
1: Nee, het was niet een jurk dat je denkt, Rihanna... Dat staat je mooi of dat past bij je, want ze is een hele mooie vrouw. Maar
0: ja,
1: het
0: maar
1: niet...
0: ik
2: het thema was costume art.
0: Ja, oké, wel. Daar past het wel allemaal, denk ik.
1: Costume art. Niet, hoor. En ik vond het wel waar dat Blue Ivy, dochter van Beyoncé en Jay-Z daar was. Ze is 14, kom op.
0: Oh ja, dat
1: 14
0: vind ik niet.
1: Ja. Ja, nee,
0: is dat een probleem?
1: Ja, ik vind het wel.
0: Ik vind
1: het
0: niet.
1: Ik vind dat je haar nog niet moet blootstellen.
0: Waarom?
1: Aan dit.
0: Ja, het is gewoon haar leven. Dat kind weet toch niet beter? Ze staat ook op een podium.
1: Ik had het als ouder wel anders gedaan. Ik vind het overigens een hele mooie,
2: ook
1: leuke
2: meid. Ik had het getrokken tot 16. Ik vind 14
1: best wel... Ja, ze is 14. Elaine, 14.
2: Nee, best wel jong.
1: Decolleté eruit. En, nou, oké, in dit geval dan niet. Maar ze betrekken haar te veel in die showbiz van hun. En dat vind ik toch een beetje wat. En je weet ook niet of ze dat wel wil of dat ze erin wordt gezet. Ja,
0: dat weten
1: ik had
0: we
1: het
0: allemaal.
1: Even anders. Ja, ze was volgens mij het enige
0: dat
1: kind ook daar. En... Ik vind het trouwens echt echt een cutie pie, hoor.
2: Ja,
1: Jenny
2: klopt. Het is wel een mooi kind.
1: Heel mooi kind, heel leuk, heel elegant. Maar ik vind het toch echt net te jong. Als ik moeder zou zijn, tenminste ik ben moeder... had ik mijn dochter nog niet zo blootgesteld, denk ik, daar. Het leek een beetje alsof ze een beetje parade
0: ik
1: met
0: haar. Ik denk daar anders over, omdat ik zoiets heb van... ja, zij groeit in dat wereldje met haar ouders. Zij is sowieso nooit, net als Michael Jackson, opge... maar kijk, niet dat ik haar vergelijk met Michael Jackson... because Michael Jackson is like genius. Maar ik denk, qua jeugd... zij is geboren in de life, fame and fortune. Dus haar
1: je hoeft
0: normale...
1: niet zo bloot te stellen en mee
0: te
1: nemen.
0: Ja, maar dat is... I think, ik denk dat het opinion is. Want ik zou dat ook niet... I wouldn't. Als mijn kind al geboren wordt in die fame en fortune... dan kan je er beter maar gewoon meteen erin meenemen. Goed begeleiden. In plaats van dat ze op een bepaalde leeftijd komt en denkt... what the hell.
1: Ja, maar ze is geen clown. Je hoeft haar niet in elke event mee te nemen... en haar
0: ze
1: aan te kleden
0: geen
1: als,
0: clown,
1: als een volwassene met décolleté. Ze is 14.
2: Kijk, Blue Ivy is natuurlijk wel... she's her own person.
0: Ja,
2: en
0: klopt,
2: volgens mij heeft ze ook al wat dingen gedaan in de showbiz.
1: Ja,
2: ze heeft ook,
1: dat kan.
2: Lion King ingesproken volgens mij.
1: Ja, en ze heeft gedanst voor haar moeder.
0: Ja,
1: ook
0: inderdaad.
1: Leuk.
0: So she already is a celebrity. En ik denk dat een kind dat al zelf voor kiest. Ik denk niet dat het daar
2: opgezwongen wordt. Maar de Met Gala gaat mij toch wel een beetje te ver.
1: Ja,
2: met al die gestoorde mensen. Ja, sorry.
1: Vind ik ook. Ze is geen clown.
0: Maar je betaalt zelf om aan de Met Gala te zitten.
1: Ja, klopt.
0: Je ouders betalen eigenlijk bijna like millions to have a table at Met Gala.
2: Maar
1: waarom?
2: Maar er was nu ook weer een rel rondom de Met Gala, want blijkbaar die Amazon boss, Jeff Bezos, die is dus nu chairholder of whatever.
0: Ja.
1: Dat is wel een persoon, hoor.
2: Het is echt.
1: Die heeft ook geen goede naam.
2: Nee.
1: Nee, ik vind het een poppenkast allemaal.
0: Ja. Het is een poppenkast. Het is natuurlijk, het is een poppenkast. Ja.
1: Ja, nee.
0: Maar komt het niet van Volk of zo?
1: Ik heb geen idee. Maar ja, NO Winter
0: heeft, ja, NO Winter heeft het, is ermee begonnen. Het is eigenlijk een project van Volk.
1: No.
0: En het heeft eigenlijk wel te maken met fashion en art.
1: Ja, dat snap ik. Maar dus, het gaat nu wel een beetje naar een kant toe dat ik denk, really, mensen?
2: Illuminati.
1: Er gaan mensen, ja.
0: Nou,
1: er gaan mensen,
0: Illuminati.
1: Oké, ja, we kunnen niet praten met elkaar.
0: Nee,
1: maar
0: wij kunnen zeker niet met elkaar praten.
1: Er gaat...
0: I dropped a bomb on the radio. Ik zie iedereen in zijn tweede. Ja,
1: mensen,
0: sorry, ik ga niet
1: jullie kunnen bellen met ons straks als jullie tegen Elaine wat willen zeggen.
2: Ja, als jullie willen bidden voor Elaine,
1: ja,
2: kan dat
1: gewoon zeker bidden. I pray for you every night. Komt helemaal goed.
0: Ja, heerlijk. En ik, als jullie willen, kan ik het straks voor jullie uitleggen. Maar ik ga die discussie, my unpopular opinion. Je mag die discussie met me aangaan. I can back it up.
2: Oké,
1: let's do it.
0: Ja, zometeen. We gaan even trouwens even kijken wat Blue Ivy doet met Beyoncé. Want in het kader van Moederdag, je luistert nog steeds naar Late Back Saturday, doen we af en toe gewoon een Moederdays plaatje. We hadden het net over Blue en Beyoncé. Blue van Beyoncé. Enjoy.

0: Ja, dat was Blue met van Beyoncé. Maar we hadden het, je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Echt, ik was even afgeleid, want ik zie Abigail hier in de studio gaat helemaal mis, want er is weer iets technisch. De koptelefoon ligt eruit, dus de meiden zijn onder de dingen. Maar Chloe en Lissy, die zijn er ook bij. En we hadden het net over de Met Gala, voor de mensen die net inzien op Late Back Saturday. En jullie hadden iets grappigs, hè? Wat hield jullie bezig tijdens die Met Gala?
1: Ja, dus Sabrina Carpenter had een performance ergens.
0: En ja?
1: Toen was er zo iemand aan het jodelen. En het was soort van... toen vroeg ze soort van zo van, wat doe je? En toen zei ze dat ze het niet leuk vond, het jodelen. Maar het is oprecht een groet in een culture. En ik vond het een beetje, dat het wel een beetje offended is. Want dat is een soort van part of a culture. En dan zeg je dat je het niet leuk vindt.
0: Heel okay, mooi. Dus even, ik heb het even. Dus Sabrina Carpenter is cancelled.
1: Yes.
0: Oké. Okay. En ze is cancelled omdat ze op de Met Gala ging optreden.
2: Nee. Geen Met Gala, nee.
0: Nee, wat?
3: Oh. Coachella was het.
0: Coachella. Ja. Oh, we zijn alweer een paar weken eerder. Oké, okay, Coachella, ja. En what happened? Dus zij ging optreden en iemand ging jodelen waarmee ze samen zong.
1: Nee, iemand in de crowd was aan het
0: jodelen. Oh, de crowd was aan...
2: Ja, er was iemand in de crowd. Mag ik het even vertellen? Ga jij vertellen? Moet ik het even vertellen?
1: Vertel jij.
2: Nou, er was iemand in de crowd. Die was van Arabische cultuur. En die hebben, ik denk iets...
3: Zagruta.
2: Ja,
3: Zagruta heet het volgens mij.
2: Ja, en die zijn dan...
0: Oh,
2: die
0: wacht even. Wat. Lissy heeft een fragment. Misschien is dat handig, of niet?
2: Nee.
0: Heb je geen fragment?
2: Nee. Nee, oh, dus ze waren aan het. Ze wilde haar dankbaarheid tonen. Dus de fan naar Sabrina. En toen zei ze van. I don't
3: is
2: like it.
3: Is dat een jodeling?
2: Ja.
0: Oh,
3: en
0: really?
3: Toen zei dat meisje van. It's culture. En toen zei ze: oh,
2: we
3: your
2: love
3: culture
2: you.
3: Is jodeling, maar echt
2: ja,
3: very
2: heel
3: condescending.
2: Ja.
3: En dat viel bij heel veel mensen verkeerd.
0: Ah, ja. Oké.
2: Ja,
0: okay,
2: ik begrijp het wel.
0: Wat juicy, juicy.
2: Dat verkeerd valt, want het is niet oké.
3: Dus Sabrina Carpenter is cancelled.
0: Oh, now she's cancelled. Oh, dat is wel een beetje vervelend voor Sabrina Carpenter.
3: Ik heb wel sorry gezegd als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
3: Maar...
0: Weet je wat ik ook moe van hoor? Je doet iets en dan... Je weet toch, the world goes telling you about van ja wat je doet. En dan komt die sorry. Ja, ik ben daar even helemaal klaar mee.
2: Ik geloof
0: want
2: die
0: daarvoor,
2: sorry.
0: Want als niemand wat had gezegd, dan
3: was er niks aan de hand.
2: Nee, en als je ook terugkijkt, dan zegt ze het op een zo'n gemene toon en manier toch? Hoe ze kijkt van, I'm not liking it, denk ik. Wauw.
0: Oké. Okay. Ja. Mrs. Ja. Sabrina Carpenter. Nou,
2: die
0: ga
2: je niet draaien.
3: Die ga je toch niet draaien.
0: Wij draaien gewoon lekker iets wat zij ook een ander...

Days. Het eerste uurtje van onze show zit erop. En zometeen in het tweede uurtje hebben we natuurlijk What's on Social. We hebben net al een voorproefje gehad. We hadden het over de Met Gala. En in het tweede uurtje gaan we het hebben over iets wat iedereen sowieso dit weekend bezighoudt. Dus stay tuned. En we hebben natuurlijk nog wat heerlijke muziek. Sowieso in onze Moederdag special. Dus heb ik Tupac die zometeen nog voorbij komt. Mama Don't Cry. Ik zie Shanice komt nog voorbij met I Love Your Smile. En onze What's on Social. En we doen een Get to Know Us. Dus dan gaan wij gewoon gezellig met z'n allen. Ja, want we zijn al 4 maanden op de radio. Ja, 4 maanden alweer. En ik denk, ja, nu hebben we onze kroost ook een beetje mee. En onze soulfesta zitten we hier gezellig. Dus ik denk, misschien is het wel leuk voor die luisteraars dat we een get to know us doen. Gezellig. Dus anyway, stay tuned. Want wij zijn terug naar het 5 uur nieuws. Ik geef jullie nu nog een ouwe. Wacht even, ik zag hem voorbij komen. Because sometimes I want to kill the man. Bohemian Rhapsody from Greats. Tot zo.

0: Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: I Love Your Smile van Shanice. Welkom terug in ons tweede uurtje van Laidback Saturdays. Je luistert nog steeds. Wat gezellig dat je nog steeds ingetuned bent. Mijn naam is Elaine en ik ben niet alleen in de studio met Daf die haar buikspieren oefent. Maar dat maakt helemaal niet uit. Jongens, als hier camera's waren, jullie zouden echt helemaal stikken. Tijdens Shanice dacht zij even, ik ga even mijn buikspieroefeningen doen. Maar dat maakt niet uit, het moet ook gewoon gebeuren.
1: Ja, ik zit hier toch?
0: Ik zit hier toch? En Abby is ook in huis. En we zijn met Liz en Chloe, die nu chips aan het eten zijn. Of wat is het, een koekje? Maar anyway, dat gebeurt hier allemaal in de studio. En het is gewoon hartstikke gezellig. In ons tweede uurtje hebben we zometeen onze What's on Social. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik heb nog even een poekoetje, een plaatje voor jullie. Ik weet alleen nog even niet welke dat wordt. Bring it on, bring it on. Ja, weet je wat? Het is moederdag bijna morgen. En dus ik dacht, mijn guilty pleasure, dat hebben wij natuurlijk elke week. Ja, die guilty pleasure van ons. Ja, die helemaal geen guilty pleasure blijkt te zijn. Of wel of niet. Whatever. Ja, precies. Maar het komt erop neer. Het is not the normal. Eigenlijk bij ons maakt het al lang niet meer uit. Nee. Maar dat, in ieder geval dat terzijde. Het is niet de normale plaat die je eigenlijk gaat horen op
1: de radio.
0: Op de radio. In ieder geval niet op Caribbean FM. Maar ik denk deze misschien wel, want mijn guilty pleasure is de Spice Girls deze week.
1: Ja, yeah, I love it.
0: En ja, weet je wat ik vind? Iedereen was fan van de Spice Girls.
1: Ja, klopt, zeker.
0: Ja, ja,
1: wij hier allemaal.
0: Baby Spice.
1: En iedereen had de Porsche
0: Spice. Ja, Porsche Spice, Baby Spice. Wat was het?
1: Sporty Spice.
0: Sporty Spice.
2: En Ginger Spice.
0: Oh ja, Ginger Spice. Oh ja, en Melanie B was Scary Spice.
1: Dat is
0: alleen wat ik nu een keer over na denk. Why does the black girl have to be scary?
1: Yeah, maar dat maakt niet uit.
0: She was so pretty. Yeah. Why was she the scary one? Yeah. Oké, okay, maar goed. Ja, dat terzijde. Dus mijn guilty pleasure deze maand is Mama van de Spice Girl.

0: Go van Techno hoorde je. Je luistert nog steeds naar Late Bank Saturdays. En in ons tweede uurtje hebben we altijd een beetje over wat er gebeurt on social. Yes. Wat kwamen we tegen tijdens het scrollen? Ik denk dat wij allemaal vanmorgen wakker worden. Een paar uur geleden wakker worden. Ja. En mensen zagen klagen omdat they already took a pill to Ibiza.
1: Ja, from Ibiza.
0: Maar die music was off. Ja. Die music ging niet door.
2: Music off.
0: Music off. Ja. So, ja, voor onze luisteraars die er nog niet hebben meegekregen. I doubt it, actually.
1: En voor onze luisteraars die er naartoe zouden gaan. Het spijt me heel erg voor jullie.
0: Ja, dat zie
1: ik
0: je
1: hoop
0: toch.
1: Dat jullie niet nu iets hebben ingenomen.
3: Maar waar halen jullie uit? We willen weten, waar zijn jullie?
0: Uithangen. Bel ons. Je mag live klagen op de radio. Ja. 020-788-4304. Zeg ik het goed? Ik ga het nog een keer herhalen. 020-788-4304. Wij willen weten. Je mag klagen, je mag boos zijn. Je mag ook bellen als je alle pil naar Ibiza, die Ibiza pil hebt genomen.
3: Je mag klaag bij ons doen. Ja.
0: Je mag alles doen. We willen weten. Maar, what happened? Er is dus een festival, Music On. En
1: het is wel een top festival, zeg maar.
0: Ik moet je wel eerlijk zeggen, maybe leef ik onder een steen. Maar als dit niet was gebeurd, wist ik waarschijnlijk
1: nee? Nee, dat had ik wel van jou verwacht. Dat je weet wat...
0: Ik schaam me bijna eigenlijk.
1: Ja.
0: Oh god. Ja. Maar het is dus een heel... ik zag de organisatie Loveland. Dat zag ik dan weer wel voorbij komen.
3: Oh echt?
0: Okay. Ja, dat stond onderaan die excusesbrief die rondgaat op internet.
1: Wat
0: ja,
1: stond er precies?
0: Nee, dan zag ik dat het organisatie een gedeelte Loveland was. Dat is best wel een grote... festivalorganisatie. Dus hoe kunnen ze dat stukje met die tent gemist hebben?
1: Ja, ik hebben jullie een gedachte?
3: Veiligheid, volgens mij. Ik heb evenementen gestudeerd. Veiligheidsdienst komt meestal langs. 3 dagen, 2 dagen voordat je evenement it takes place. Dan gaan ze alles keuren.
1: Oh.
3: En als hun zeggen van dit kan niet, veiligheidsdienst dan meestal ook gewoon pront. Yeah.

0: ja, ja.
1: Ze zeggen, dit is niet veilig, dan...
2: The music goes off. Maar ja. Je zegt net 2-3 dagen ervoor. En dit is een
0: uur van tevoren gecanceld. So what happened in between those three?
1: Zij wisten dit al, denk ik, van tevoren. En ze gingen het toch pushen, denk ik, om het gewoon door te laten gaan. En toen heeft Halsema gezegd...
2: Halsema.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, maar stond bij AT5 dat het beveiliging... Oh shit, ik kan wel vergeten hoe het heet. Maar het is dus een bedrijf, dus inderdaad, die dat soort dingetjes dus in naam van de gemeente doet. Of in, ja. Die dus controleert. En dan denk ik, ja. Ja, dus bij mij was het echt van, wisten jullie dat? Hebben jullie gewoon scheid gehad en dachten, dit kan toch niet?
2: Ja, maar aan de andere kant, ik begrijp het ook wel. Want kijk, je wil niet als festival ook... Door je op je naam hebben, dus zeg ik het goed.
1: Ja, klopt.
2: Want... Je wil dus echt niet dat er iets... besef, hè, als een tent niet goed vastzit en het valt op de mensen... dan heb je echt een probleem.
1: Klopt.
0: Ja, true.
2: En
0: that,
2: liever
0: true
2: dat true je true mensen hiermee redt, denk ik altijd... dan dat een feest doorgaat. Ja, het kan altijd een andere dag. Maar ik vind het vervelend voor de mensen... maar ergens wel goed dat ze zo erg met de veiligheid bezig zijn.
1: Klopt. En ik zie de massaclaim ook al...
0: Voorbij komen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel.
2: Maar ze gaan er denk ik wel een andere datum zetten.
1: Ik mag het
0: ja, maar het is wel erg grappig. Maar hoe ga je dat doen? Want je hebt je artiesten geboekt. Jij weet denk ik zelf, want jij bent ook een artiest. Je wordt geboekt voor die datum. Hoe gaat dat erin zijn werking? Ja, dat jij dan in één keer zo hoort van... ja, je moet 10 juli of zo gaat het wel door. Je huurt die plek af. Precies. Dat spreek je al af. Want het een jaar van tevoren.
1: Ja.
0: Je leveranciers, alles is er al.
2: Eigenlijk vaak krijgen de artiesten wel gewoon betaald natuurlijk. Want dat heb je afgesproken. Tenminste, als ik ergens word geboekt en het gaat niet meer door... ja, ze krijgen alsnog de factuur van mij. Dus tenzij ik een afspraak met hun heb... want het is niet zo dat zo'n artiest misschien bijvoorbeeld de volgende week wel kan. Want dan heeft hij misschien een andere boeking.
1: Dat,
2: dus dat is een beetje
1: een
2: ding. Heel veel
0: en die vergunningen, dan moet je ook vaak maanden of een jaar van tevoren. Dus het zou niet in een tijdsbestek zijn van nu en deze zomer zal het niet meer worden.
2: Nee, weet ik niet. Ja,
0: nee, want maar de vergunning aanvragen is ook niet zo.
1: Bij Night gaat wel door.
0: Ja.
1: Ik weet, bij Night gaat wel door.
0: Ja.
2: Maar het is wel gek, want bij Night gaat door. Dus het betekent dat ze iets hebben dat ze eraan gaan werken. Dus dat ze de tent veilig gaan stellen. Maar dan wisten ze dit echt pas vandaag, denk ik. Anders had je dat gisteren wel, hadden ze dat gisteren wel geregeld. En dan was By Day ook doorgaan. Dat is wel een ding.
0: Ja, er stond in het nieuwsbericht van de AT5, wat ik heb gelezen. Dat is mijn bron trouwens. Wat ik heb gelezen is dat er stond dat zij in de tussentijd nog geprobeerd hebben... Dus daarom denk ik, jij hebt gedacht, we gaan nog onderhandelen over andermans veiligheid. Maar dat heeft uiteindelijk, dat stond er echt letterlijk in. Zij waren nog aan het onderhandelen of aan het kijken van, kan het zo wel? Maar uiteindelijk heeft de gemeente gewoon gezegd van, nee, wat ik begrijp. Want je hebt een groot festival, jij wist dit van tevoren. Ja, sorry, I'm playing devil's advocate.
1: Yeah.
0: Jij wist dit van tevoren en jij hebt ergens gewoon gedacht van, ik doe het niet.
2: Ja, ik weet het, we zullen het nooit weten of... Ja, totdat zij natuurlijk met
0: een statement komen.
2: Maar ergens is de veiligheid van mensen wel het belangrijkste. Dus
1: klopt.
0: Het is sowieso belangrijk. Dus,
2: ik denk als ik de organisatie zou zijn, zou ik het ook hebben gedaan. Niet een uur van tevoren. Of misschien wel. Als ik mensen heb aangenomen en de tent... ze waren met de tenten bezig en het ging uiteindelijk toch niet. Ja, dan zeg ik sorry, een uur van tevoren ook af. Want ik ga er niet voor opdraaien als er straks mensen op mijn festival... Ja. Iets overkomt.
1: Nou ja. Het is wel zielig voor
0: het
1: die mensen.
0: Het is wel heel zielig, die mensen. Want echt die comments, echt schiet mij maar lekker. Ja, sorry, ik zat in mijn bed en ik dacht, what's going on? En ik, ik leef onder een steen, Ik wist dus niet wat Music On was. Ik denk, what's this? What's going on? Dus ik vond het gewoon heerlijk om te lezen. Hoe mensen zeiden, ik heb al dit genomen, ik heb al dat genomen. Ja. En wat moet ik nu doen? Ik denk, waarom neem je ook dingen?
1: Ja, en zo vroeg ook.
2: Zo vroeg, hè? Ja, ze hebben er zin in natuurlijk.
1: Maar ja, weer. Goed.
0: Ja, ja, was,
2: ja. Ja, het is wel een topic. Ik
0: het
2: denk
0: is
2: dat
0: wel
2: er nog
0: een
2: wel
0: topic
2: heel
0: van
2: veel
0: vandaag. Ja,
1: nog wel dus dat. Een staartje.
0: Ja, klopt. Wat voor mij ook een topic was deze week, is die Ali B-story.
2: Ja,
0: spijt me voor Mr. Ali B.
2: Ja, het is vervelend.
1: Er is cel in, toch?
0: Ja. Heel vervelend voor meneer. Ja.
2: Ja, ja, maar goed, ik vind jullie dat eerlijk dat Marco en ik weet niet hoe die andere
0: heet. Daar gaat het dus niet blijkbaar, die hele discussie om en meneer.
2: Ze moeten alle drie, ja.
0: Hij zit voor alle drie, van jaren.
1: Ja, hij zit, werd niet vervolgd, de ander is vrijgesproken en Ali moet de bak in. Ja, ik vind het
2: een beetje raar.
1: Ja, ik vind er wel wat
2: Kijk,
1: van.
2: Ik bedoel, ik vind wel dat als iemand iets heeft gedaan, dus de straf moet uitzitten natuurlijk. Maar ik vind het wel raar dat de andere twee worden vrijgesproken. En Mark had ook nog te maken met een jonge dame, mm-hmm. die dat die andere
0: ja, maar
2: er
0: was
2: maar,
0: geen
2: ja,
0: tastbaar bewijs
2: nee,
0: of
2: ja,
0: zo.
2: Nee, ja, doei. Kom op.
0: Je vindt ik een dagboek dat... is geen bewijs? Ja, dat ging, daar kwam het op neer, toch? Dat
2: Jawel,
0: was het enige
2: het
0: bewijs wat er was.
2: Ja, het klopt sowieso niet. Dus,
1: ik denk dat being privileged hierin ook heel veel
0: ja, zeker weten. Want, I mean, waarom is... Ik heb ook een opinion over Linda de Mol. Ik vind haar een hartstikke leuke vrouw, maar... Ik weet niet, sinds dat met die man van haar, dat is gebeurd, kijk ik er heel anders naar.
1: Ja, klopt. Ja. En laten we niet vergeten, Linda, haar broer is best wel invloedrijk in Nederland.
2: Ja,
1: dus,
2: klopt.
0: Laten we het er niet meer over hebben, straks komen we ook niet meer aan de bak. Illuminatie, dat bedoel ik. Kijk, dat bedoel ik toch? Je kijkt weg voor dingen.
2: Ja, maar
0: To
2: nee.
0: get your own on the front.
2: Nou, niet
0: dat
2: altijd.
0: Is illuminatie. It zit er in de kleine dingen, want je kijkt weg.
2: Nee.
0: Je kijkt weg. Je doet alsof je
2: niet
0: kan zien. Het zit hem in de kleine
2: no, baby.
0: Dingen, baby's. Ik ben de kleine dingen. Ja, helemaal leuk. En wat kwamen we nog meer tegen tijdens het scrollen? Wat ben jij nog allemaal tegengekomen? Zijn die dames hier? Want we zitten hier in de studio met Gen Z. Oh nee, ben jij Gen Z of Alpha? Alpha, volgens mij. Alpha, zei jullie.
2: Kunnen jullie mij even inlichten wat het allemaal inhoudt? Gen Z, Alpha, wat ben ik? Een millennium?
1: Wij zijn millennials.
2: Oké.
3: Gen Alpha, dus ik weet niet.
0: Ja, volgens mij
2: wij zijn millennials. Oké.
0: Okay. Ja.
2: Is dat goed, millennials?
3: Mama, je bent geen
1: millennial.
0: Jawel,
1: toch?
2: Nog ouder.
1: Ja, ik ben dan de enigste millennial hier.
2: Ik ben gewoon millennial.
0: Lijkt wel zeggen, the generation before the millennials was the boomers. The boomers, millennials.
1: Oh, oké. Okay.
0: Gen Z en Gen Alpha.
2: Ja, nee.
3: Dat ik Gen Z ben, de
0: anderhalf. You're the miss in between. How do you feel, Gen Z or Alpha? Praat in die microfoon. Kijk, nu komt millennial. Je millennial mom.
3: Nee, maar... beide, maar hetgene wat dat is omdat ik wel later ben geboren in het jaar 2011, denken heel veel mensen dat ik Gen Alpha ben.
0: Ja. Yeah.
3: Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje tussen beide pas.
0: Je music taste says millennial. Yeah. No, I'm just kidding. Oké, okay, ja.
3: Yeah.
0: Ja. Yeah. Maar je bent dus Gen Alpha. Maar jullie zijn dus wel de telefoongeneratie, vind ik.
1: Klopt.
0: Yeah.
3: Telefoongeneratie?
0: Yeah. Like, yeah. I mean... Toen ik jouw leeftijd had, girl, toen kreeg ik een pocket line swing.
2: Ja, ik had niet eens een telefoon.
0: Of een oranje stutstone.
3: Nee, maar jullie zijn in die tijd de dinosaurussen bestond.
0: No,
2: that's not true.
3: Fine.
0: Which one?
3: The big dinosaurs.
0: You're lying.
1: Nee, zo oud zijn we
0: helemaal niet.
2: Ja, plaats jullie voor jezelf alsjeblieft.
3: Jullie hebben gewoon die bom overleefd. Die was dat atom? Nee.
1: De Big Bang. Ze bedoelt de Big Bang.
0: I know what she means. De Big Bang, ja. We hebben die overleefd. De
3: ja,
0: Big Bang
3: die
0: Theory.
3: Die overleefd en ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, dus jullie generatie, dan ben ik het hele top. Ik weet wat ik wil vragen.
2: Ja, ik had de vraag gesteld of ze me willen uitleggen wat Gen Z en alles in.
0: Oh ja.
2: Maar
0: ja,
2: we begrijpen
0: het. We begrijpen het nu al.
3: Generations. Je hebt ook in 2025 is ook Gen Beta begonnen.
0: Dus
2: ja, klopt.
0: Beta,
2: wat is dat?
0: Alpha, Beta.
2: Oh my god.
3: Je hebt een soort van allemaal in het alfabet. Een soort van,
0: ja, maar niet allemaal worden gebruikt, toch?
3: Niet alle alfabet dingen worden gebruikt, maar bijvoorbeeld... drie generations geleden was het soort van Gen Z. Daarna komt de A van Alpha. Wacht even.
0: No,
3: en
0: honey.
3: B.
0: Ja, ja, maar nu Gen Alpha en Gen Beta is nu geboren.
3: Ja. Nee, Gen Alpha was daarvoor.
0: Oké, very confusing.
3: Ja, dat is niet zo goed.
4: Gen Alpha is toch 2024?
3: Gen Alpha is 2012 tot 2015.
0: Oké, maar kortom, ik weet de vraag weer. Mijn millennial brain ging weer. Wat kwamen jullie tegen tijdens het scrollen? Ja. It's because, yeah, you're the telephone generation.
2: Ja, je scrollen de hele dag.
0: Ja, yeah, dus ik ben benieuwd. Wat scroll je?
3: Ik heel veel van de Met Gala, heel veel onderwerpen ervan. En iedereen hun jurken en zo.
0: Oh, oké.
2: Okay, ik dus over dat... de Fanta-virus of Hanta-virus.
0: Hanta-virus. Maar ze is nu toch negatief, die just.
2: Ja, sorry.
0: Maar ik zat daar even weer over. Want anders kom ik zo bij jou, want jij maar heeft nu even tijd om na te denken. Maar kijk, luister hè. In het kader van privacy, why does the whole world know when you have a virus?
2: Precies.
0: Ik vind dat heel raar.
2: Ik vind het ook heel raar. Het is gewoon weer hetzelfde als een paar jaar geleden, jongens. Ja, voor mij, ik trap er niet in.
0: Nou ja, ik vind het gewoon raar dat jij...
2: Raar.
0: Wie, ja, overal staan er dan van die krantenkoppen. En dan denk ik echt bij mezelf van, maar... Does the woman even know?
2: Ja, precies. ze zit toch in isolatie in het VUMC of zo.
0: Ja, echt. Ja, ik vind het maar apart. Want ik zou het echt niet leuk vinden, hoor.
2: Nee.
0: Dus ik begin maar vast te zeggen.
2: Welk moment wel gewoon rentvlie in mijn hoofd. Leeft nu sinds dit Hanta-virus.
0: Oh.
2: Precies.
0: Coronavirus.
2: Coronavirus, ja. Als jullie het niet kunnen horen, jongens.
0: Ja, je kan wel.
3: Coronavirus!
0: Ze moeten een nieuwe maken.
2: Ja, ja. Tuurlijk, ze zijn ook bezig met een nieuwe, want ja, ik zie de lockdown alweer.
0: Dus nou, hou op hoor. Another generation die helemaal niet naar muziek kan gaan.
2: Alsjeblieft.
0: Dit is het dus. Maar wat mij vooral bezig hield.
2: Zo voor Gen... Welke generatie
0: zijn we nu? Gen Beta.
2: Gen C, Gen Alpha en Gen Beta. Dat vind ik hartstikke zielig. Dit is het enige wat hun kennen. Lockdown.
1: Ja, lockdowns. En alleen maar drama.
0: Yeah. Drama. Ja. Echt, hè?
1: Ja, het is wel heel erg.
0: Het is eigenlijk best wel zielig.
1: En bangmakerij. Het is vooral bangmakerij wat ik gewoon niet kan uitstaan. En het dwingen van mensen tot iets te doen wat ze niet willen.
0: En weet je wat nog erger is van jullie de generatie? Nibbit chips.
2: Die gaat
0: eruit.
2: Oh ja? Kennen jullie die?
0: Hoezo?
2: Die gaat ermee.
0: Een stukje jeugdnostalgie verdwijnt uit de schappen.
1: Ik ga ze inkopen vandaag.
0: Jij gaat alles inkopen.
1: Ja, ik ga zo.
0: Girl, meestal als dingen uit de schappen gaan, kan je ze gewoon nog bij Action halen, hoor.
2: Ja, klopt. That's how it works.
0: Je moet op de datum letten.
1: Als ik volgende week met buikpijn thuis zit, dan weten jullie.
0: Ja, zus, de fabrikant stopt. De fabrikant Cheetos, die stopt definitief met de productie. Ja, dat is de fabrikant van...
1: Ja, maar niet de rest, toch?
2: Ja, ze maar niet stoppen met die andere. Die kaas, die chupitos.
1: Dank je.
0: Nee, dat die zijn lekker. En weet je wat lekker is van dat? Echt, dat je zoveel in je mond stopt en dat het een soort pap wordt. Ja, sorry, het klinkt heel vies nu op de radio.
1: Maar het is wel vies, hè?
0: Ja,
1: het ruikt naar de...
0: Ja, goed, ik ben heel raar. Ja,
1: ja, we gaan straks even naar de Albert Heijn. Of Dirk. Of,
0: ja, dus die gaat eruit. En op de middelbare school die gingen wij dat eten op een broodje kipfilet. En dan gingen we die chippies erin zetten. Ja, wij eten.
2: Zo ver ben ik nooit gegaan.
1: Ja, wel. Chippies met worst.
0: Met kipfilet. Ik had altijd broodjes kipfilet bij van mijn moeder. En dus ging ik het zakje kopen en dan ging ik het tussen zetten. Yeah, it was very delightful. Maar goed, voor de mensen die... dus dat kwamen we tegen
2: op de socials.
0: Op de socials deze week,
2: Oh ja, en de kaartjes van Carol G, die verkopen niet.
0: Maar
2: het zijn te duur.
1: Ja, maar ja, €900 is wel...
0: €900.
2: Ja, de duurste is €900.
0: Maar luister, en het is ook echt in Johan Cruijff, toch?
1: Oh, the sound there is like... Minder,
0: And what makes her think?
2: If it was Beyoncé,
0: I
2: would have considered paying it, maar...
0: Klopt. Ja. Consider paying it. Maar hoe does she think she is?
1: Ja, €900 is een beetje too much voor Carol G.
0: Ze kan beter ook gewoon een gratis strand dingen geven in Rio.
1: Met de Shakira.
0: Met de Shakira en Madonna en zo.
1: En de Shakira is toch even een andere koek.
0: Klopt. Ook voor haar zou ik geen mee doen.
1: OG.
0: Maar dat zijn weer andere verhalen.
2: Ja, ook.
0: En Chloe, wat kwam jij tegen? Ja, we moeten het niet vergeten. Voordat we het gaan afsluiten, onze What's the Social van deze week. Wat hield jij al bezig?
3: Want het is dus deze week overal Comic-Con.
0: Oh, de Comic-Con?
3: Comic-Con is waar je een soort van cosplays doet. En dan ga je er naartoe en dan heb je een soort van heel groot feest.
0: Dat houdt jou bezig.
2: TikTok heb ik TikTok. Het gezien. Maar waar is het ook alweer? In Utrecht, toch?
3: Ze hebben overal in Nederland. Ze hebben Amsterdam,
0: overal.
3: Utrecht, Den Haag. Maar het verkoopt heel snel uit.
0: Ah, ja. Oké, dus het houdt meerdere mensen bezig. Maar dat is iets wat in jouw For You page komt. Ja, vooral it's a voorkomt. Thing. It's a thing.
1: Gen Alpha en Gen Beta, hun TikTok ziet er iets anders uit dan die van ons.
2: Ah. Ja, die van mij van alleen maar eten.
3: Ik weet het niet zeker.
1: Die van mij ook.
2: For You page staat vol met eten.
3: Ja. Famous mensen. Ze hebben ook famous mensen op... Bij kom er langs. Vorig jaar hadden ze de Wednesday cast van Wednesday Addams.
0: Yeah.
3: En dit jaar, ik weet niet zeker of het echt zo is, maar ik had gezien dat de Once Upon a Time cast naar Nederland ging.
0: Once Upon a Time, ja, dat kijk ik op Disney.
3: Ja, dat keken we nog.
0: Ja, dat keken we nog wel, ja. Ja, ik vond het altijd wel helemaal geweldig. Dus hoe heet ze, die heks die komt? Hoe heet ze?
3: Regina.
0: Regina? Regina? Is she coming?
3: Weet ik niet. Wacht, ik kan het opzoeken.
0: Nou, Chloe gaat het in de tussentijd opzoeken. Ik zet even nog een pokoetje voor jullie. Ik heb een nieuwe deze week. Frenna heeft een nieuw nummer. Hebben jullie gezien?
2: Yes.
0: Nee. Ja? Hij leeft die hele starleven.

0: Ja, dat was echt een heerlijke nummer. Sexual Healing. Eigenlijk is het een remix van een DJ. Ik vind het Kygo. Zo, ja. Nee. Kygo, ja.
1: Ja, Kygo. Sorry.
0: Maar nog een andere, maar ik ben het even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Het is geremixed inderdaad door Kygo. Kygo. Ja, onze DJ Daft, die weet het wel hoor. Ja, we zijn weer terug. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Ik hoop dat we jullie zaterdag tot nu toe een beetje late back hebben gemaakt. Al die teleurgestelde mensen van Music Off Festival. Hopelijk hebben jullie net ook een beetje gewoon kunnen genieten. We hebben jullie teruggebracht naar die Ibiza met dat nummer van net. Die Kygo remix, toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Dus misschien helpt dat een beetje.
1: En
0: een pleister
1: mooi weer helpt
0: op de wond. Een pleister op de wond. Maar ja, en?
1: Wat en mooi weer helpt.
0: En mooi weer, zeker. Ja. I mean, the spring is showing off.
1: Yeah.
0: I'm scared for summer.
1: Ja, zo scared.
0: Gewoon.
1: Ik vind dat summer echt te lang duurt.
2: Hoe heter, hoe beter.
1: Ja, precies.
0: Ja, want in de zomer zie je ze.
1: Oh, want ik kan niet wachten. Het is nog koud hoor, best wel.
2: Ja, het is best wel koud.
0: Ja, klopt.
1: Dus we wachten.
0: Ja, dus voor de, dat we... muziek hadden afgespeeld. Waar hadden we het over? Oh ja, we hadden het over What's on Social. Die gingen we afsluiten. En Chloe die vertelde dat zij helemaal fan was van een Comic-Con. En dat er de leden van Once Upon a Time, dat is een serie op Disney, de cast die komt dit jaar op Comic-Con. Als ik goed heb begrepen. Waaronder Emma.
2: Niet de cast, alleen Emma.
0: Oh, alleen Emma. Ja, ik moet het wel goed vertellen. Alleen Emma. En jij bent excited because you're going to it? Or...
2: Nee.
0: Nee, you wish.
2: Ja, het was vandaag en morgen. En dan,
0: oh, het is dit weekend. Ja.
1: En waar is het?
2: Je hebt verschillende plekken. Je hebt
0: allemaal tegelijk?
2: Ja.
0: Oh.
2: Volgens mij wel.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar jij bent hier, dus helaas.
2: Ja, er gaan wel meerdere mensen, maar je moet er ook tickets voor kopen.
0: Je moet er ook tickets voor kopen. En, ja,
1: en voor de luisteraars die dit niet hebben meegekregen, wil je nog één keer uitleggen wat het is?
2: Het is een event waar heel veel cosplayers en soort van anime fans naartoe gaan.
0: Oh, anime. Dus je moet wel anime fan zijn. Maar kan, ik ben ook anime fan, maar ik ben fan van die fruithoofden en die, die anime's op,
1: ja, maar
0: op
1: fruity,
0: TikTok.
1: Fruity,
0: Fruit Love Island.
2: Dat is geen
0: anime. Niet die anime.
2: Dat is animation. Dat is een verschil. Maar het hoeft niet per se anime, maar meer van... dat soort dingen.
0: Ja, maar Once Upon a Time is ook geen anime.
2: Ja, het hoeft ook geen anime te zijn, maar meestal is het anime.
0: Aha, maar oké.
1: Okay. En leg jij eens even uit wat Fruit Island is.
2: Oh, ja. Is
1: het een eiland met ananasjes?
0: Wow.
2: Is Love Island, maar dan soort van met fruit en dan is het gemaakt van AI en dan is het soort van net zoals Love Island, maar dan soort van met fruit en dan word je.
1: Dus een ananas gaat met een appel bijvoorbeeld.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Klopt.
1: Oh, wauw.
0: En als dan zijn banaan uitkomt, dan is die ananas vreemd gegaan.
2: Ja.
1: En dan kijk jij naar. Ja. Ik ga er vanavond naar kijken.
0: Ik vind het schaamteloos.
1: Ik zal in de soms krijgen, echt.
0: Ik kende het een paar weken niet hiervoor. It's like Gen Alpha hier. Gen Z got me hooked up on stuff like
1: wow.
0: Pineapples en zo.
2: Mijn hele juicy stories uit.
1: Ja, juicy begrijp
0: ik. Ja, juice sowieso. Juicy, the thing is juicy. Oké, goed. Ja, jeetje. Ja, ik moet ook zeggen, ik kijk ook andere anime's. Dat is animation. Ik kijk dus animation.
2: Nee, je hebt anime is soort van wat soort van getekend, maar het hoeft niet per se anime of animation te zijn. Het kan ook gewoon andere dingen zijn. Bijvoorbeeld als je gaat als een game, het is meer voor soort van mensen die verkleden en omdat er ook soort van heel veel mensen heen gaan die bekend zijn. Bijvoorbeeld mijn vriendin is er heen gegaan een paar maanden geleden en ze had hele bekende. Dus niet heel bekend, maar een soort van appelkaas ontmoet. Dus een
0: appelkaas?
2: Ja.
0: Wat moet ik daarbij voorstellen? Is it like a human form? Or is it someone who dresses like an appel en een kaas?
2: Nee, dat is gewoon de naam.
0: Oké, okay. Well.
2: Het is een soort van de naam van die persoon. Maar het meisje is een soort gewoon influencer.
0: En zij heet appelkaas?
2: Ja. Yeah.
0: Like apple en appel, groene appel in mijn fruitmond. En kaas, like the cheese I drink, I eat with
2: je
0: my wine.
2: Je moet gelijk aan kaasfondue denken. Ja, maar, die heeft trek, maar...
0: Ja, maar dat makes sense. Because cookie heet... Koekje heeft trek, toch? Yeah. Is het? Ja, koekje heeft trek, ja. Maar dat lijkt een beetje op haar voornaam. Maar heet zij Apollonia, Appelisa, Appelisa?
2: Nee,
0: where does the apple and the cheese come from?
2: I don't know.
0: ik ga ook gewoon een personage beginnen
2: online. Is een Nederlandse influencer.
1: Oké, wat voor fruit zou jij zijn?
0: Ja, dat is een really goede. Dat is een goeie. Daar moet ik even over nadenken trouwens. I think I would be a berry.
1: Berry, oh. Ja, yeah, you are sweet.
2: Passievrucht.
0: Oh, ben ik jij of ik?
2: Jij.
0: Oh, girl. Ja, I can go for that. Ja. I claim that. The passion fruit. Oké. Ja?
2: Ja, weet je, passie voor wat je doet.
0: Weet ik niet. Oh, wacht. She's explaining.
2: En het is een soort van hart aan de wijze kant, maar het is wel zacht.
0: Oh my god, my heart is melting.
1: So cute.
0: Oké. Luister, Saas.
1: Nou, luister, passievrucht. Dat is je nieuwe naam.
0: I'm passionful. Oké, I'm full of passion. Oké. Wow, I'm claiming that one.
1: Ik ga
0: Thank
1: even
0: you.
1: Nadenken. Ja, maar ik ook. Ik ga niet vragen aan mijn dochter wat ik ben.
0: Dus ik gaat nu al stik.
2: Wat doe je? Welke vraag?
0: Wie?
3: Watermeloen.
0: Watermeloen. Well, explain.
3: Gewoon, ze lijkt gewoon op watermeloen. Nee, ik bedoel niet zo. Ik bedoel bijvoorbeeld gewoon... Je bent gewoon heel lief.
1: Ik snap hem.
3: Nee, je bent heel lief.
0: Oh, oké.
1: Okay, waarom lach jij?
0: Gewoon, ik kijk naar je en denk ik, yes! Hier is het. Heel goed, Lizzie. Ja, maar je bent wel lekker, want watermeloen is lekker. Ja,
1: is wel hard. Lekker. Mijn watermeloen zijn niet hard.
0: Nee, ze zijn hard.
3: Ik bedoelde het niet eens.
2: Oh. Jullie zeggen, wij zijn nu op.
0: Wij maken een Fruitloot Island. Fruitstudio maken wij ervan.
1: We gaan er even over nadenken.
0: Oké, en Abby? Oké. Ik moet hier ook even over nadenken.
4: Ja, ik moet er zelf over
0: je
4: nadenken.
0: Pineapple?
4: Kokosnoot.
0: Nee, je bent geen pineapple.
4: Kokosnoot. Ja, daar zat ik net ook aan te denken.
0: Oh, baby! Yeah. I like that. Maar why, actually?
2: Weet ik niet.
0: You decided.
4: You're a Caribbean girl.
1: Hydrated, lekker.
0: Yeah. She's Latina, that's why. Coco. Yeah, I got it. Yeah.
2: Nice, yeah. Thank you.
0: Cute.
2: Dus yeah. Awesome. Yeah.
0: I like kokosnoot ook, hoor.
2: Je moet even zeggen, welke zijde van muziek?
0: Ik ging bijna dood. Zag je dat? Oké. Ja, dit is een goeie.
1: Ja, we gaan er even over nadenken.
0: Moet ik even over nadenken? Ja. She's thinking.
1: Komkommer.
0: Nee, ga komkommer.
2: Voor Lissy of voor mij?
0: Lissy. Wie is een komkommer? Waarom is Lissy een komkommer?
1: Ja. Weet niet. Okay. Ze is gewoon zo lang, slank.
2: Waarom ben ik een aardbei?
1: Hydrated.
0: Ja, dat zou wel kunnen.
2: Een
0: drakenfruit.
3: Dragonfruit.
0: Dragonfruit, dat ben jij.
2: Ik,
0: ja, en de one that's purple on the inside. Ja, die roze, die ene die purple is aan de binnenkant.
2: Waarom?
0: Gewoon. Je bent gewoon zo'n... Ja, dat vind ik. Ja.
2: Misschien moet ik denken aan die ene keer toen je zei dat je mensen hun kleuren kon lezen. Toen zei je tegen mij dat ik paars en rood was.
0: Ja, dus I'm in the right direction.
1: Oh ja, wat voor kleur ben ik?
0: Oh god. Nou mensen, we gaan verder. Deze dingen mensen denken van, oh je man, dat is in de studio. Nee. Is een millennial woman. You don't know her. Maar goed. Ja, drakenfruit. Je bent een draak. Maar een lieve draak. Met een kleine draakje mee. Ja,
1: yay!
0: Yeah, I know.
1: Heel lief, Chloe. Ja, oh. Zei, ja.
0: Zo. En Lissy. Ja, daar moet ik ook even over nadenken.
1: We gaan even over nadenken straks.
0: Je bent geen komkommer.
3: Nee.
0: Dat sowieso niet.
1: Een ananas.
0: Of een golden kiwi.
1: Heel lief.
4: Een golden kiwi.
0: Een golden kiwi.
2: Yeah. Nee. Kers. Want
0: waarom?
2: Die zitten aan elkaar vast. Dus ze zitten ook de hele gemeen te plakken.
0: That's sweet. Oké, nou, mensen. Dus we hebben een passievrucht. Een watermeloen.
1: Ja,
0: een kokosnoot. Een drakenfruit.
1: En een ananas.
0: En een... Nee.
1: Ik vind je gewoon...
0: Ze is een golden kiwi.
1: Oké, ja. Kiwi.
0: Maar en dan moeten we even vragen aan golden kiwis, omdat ze heel zoet is. Zoet. En gewoon lief. En ze zijn heel duur. They're rare to catch.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Kijk, mooi. We kunnen onze eigen fruit novella maken hier zo.
2: Is dat?
0: Ja.
1: Let's go.
0: Klopt. Maar Ion, heb ik een kind gemaakt met een drakenfruit?
2: Dat kan.
0: Ja, want the child looks like the dad. Dat kind lijkt op de vader,
2: oh,
0: toch?
2: Echt?
0: Ja. Dus als jij een watermeloen maar heb jij met een gouden kiwi.
4: Maar dan ook een roze.
0: Oh. Ja. Het klopt toch?
2: Maar drakenfruit
0: ook witte. We zijn even oké. Deze mensen die thuis zijn.
1: Ik ben helemaal in de war. En ik heb alleen maar honger hierdoor.
0: Klopt.
1: Well, trek.
0: Het is een zomer met trek. The golden kiwi got the message. Got the joke. Oké. Okay. Chloe, wacht even. Het is bijna tijd. Want het 6 uur nieuws staat te pushen.
1: Ja.
0: En wat hadden we in 6 uur na het nieuws? Maar dan moeten mensen nog even blijven luisteren. Ja, jullie moeten blijven luisteren, want we get to know us.
2: En we moesten nog dit raadsel doen voor jou.
0: Ja, dat komt nog. We hebben nog een raadsel. Maar dat komt goed. Want get to know us is wel handig. Dan kunnen mensen leren kennen wat de pineapple en de... Oh nee, wat was dat? De drakenfruit en de kokosnoot en de watermeloen
1: en
0: allemaal doen.
1: En onze guilty pleasures.
0: Ja, die van mij is al geweest. Dus die van jou.
1: Nee, die van,
0: derde uur. En of course gaan we natuurlijk onze tequila party zonder tequila hier doen. Dus dat komt allemaal nog voorbij. En voor nu had Chloe nog een request. Deze week mag je hem live zelf aan. Ja?
2: Drumroll. Welke is het? Do What I Say van
0: Key. Ja, je moet het. Van hoe?
2: Key One. Die spreekt het zo uit, maar je spelt het K-W-N.
0: K-W-N.
2: Yeah.
0: K-1. En Do What I Say. Heb jij niet eerder een nummer van hem aangevraagd?
2: Ja, dat was Hopeless Romantic.
0: Ah, ja, daar waren we heel erg fan van bij Jam FM. Dat klopt. Dus deze keer hebben we Do What I Say. Ik hoop dat ik hem goed heb klaarstaan. Komt hij aan.
2: Yeah.
0: Do What I Say, K1. Yay! Shout out naar Chloe, live in de studio. En Missy, onze golden kiwi.

0: het maar Laidback Saturdays met Daf en Elaine. Superleuk om na te luisteren.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luister naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: dat hoorde je live op de radio. Cheers, welkom terug bij Laidback Saturdays. Jullie hoorden me al lekker er doorheen, because I was whining. Ja, welkom terug. We zijn leuk dat je luistert. We zijn in ons derde uur, het laatste uur van onze show. Onze je favoriete zaterdagmiddagshow, helemaal Laidback. En wij dachten, deze week doen we een Get to Know Us. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Dus ik brand los. De eerste vraag. Die is makkelijk. We beginnen heel makkelijk.
1: Oké.
0: Wie komt altijd te laat?
1: Sowieso ik. Nee, jij ook.
0: Chloe?
2: Laat ik ook.
1: Soms gewoon niet.
0: Chloe?
3: Elaine.
1: Later, ja.
3: Ja, Elaine is wel
1: laat. Kan er wel wat van.
0: Ja. You can rush
1: perfection. Je hebt het van je moeder, schat.
0: Oh, Lord. Oké.
1: Okay.
0: Ja,
1: ik kom ook wel
0: later.
1: Dit is wel... Ja, er gebeurt er altijd iets. Of ik ben iets op mijn dak vergeten, of ik heb een ongeluk.
3: Ja, oké. Okay.
0: Wie overleeft een zombie-apocalypse het minst lang?
1: Nou, wij niet, hè? We zijn toch wel die diehards.
0: We zijn die diehards? Ik zie het al gebeuren. Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat...
2: Oh. Kan mij niet aankijken, ik blijf achter jou staan.
1: Dan zei je het ook voor overleven.
0: Dan zei je het over, I don't know. Ik weet niet, ik denk ik zou op een plekje zitten en nooit eruit komen. I don't know if I would survive.
2: Lizzie.
0: How?
4: We zijn al altijd op tijd, kom op.
1: Huh?
4: Je bent 6 maanden niet te laat gekomen.
1: We zijn niet over op tijd zijn.
5: Voor zombies te laat.
0: We zijn wel te laat voor die zombies, so it's good.
5: Waar is iedereen?
1: Maar kijk, Lizzie, nee. Ze ziet zo'n fine-ass zombie.
0: Oh,
1: dan
0: is
1: gaat
0: wel
1: ze
0: grappig,
1: eruit. Haar.
0: Ik weet niet wie jij is. Wie
1: zou
0: per ongeluk trouwen in Vegas?
1: Is echt niet
0: ja, wie zou er per ongeluk trouwen in Vegas?
1: Ja,
0: ik? What? The passion fruit. So the passion fruit goes to Vegas and would marry it per ongeluk. Ik denk van ons allemaal, I would be the craziest one, ja. Yeah.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ik ben het er mee eens.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Ja, ik denk... Ik zou terugkomen en zeggen, hey, I'm married!
1: Ja, maar zo ging het.
0: Zo.
1: Ik zeg verder niks.
0: Stop it. Kijk, meteen de volgende. Wie zou per ongeluk iets lives gênant zeggen op de radio?
1: Ik denk
0: het. Ik zeg gewoon
1: de Dominique.
0: Dit gaat weer helemaal lekker. Die luisteraars denken, wat is dit? Oh, Lord. Nou, oké. Okay, dus,
1: oké, okay, wie heeft de slechtste muzieksmaak? Dat kan je niet over mij zeggen.
2: Als je dat over mij zegt, dan...
0: Wie heeft de slechtste muzieksmaak?
4: Dus? Is gewoon goed.
0: Heavy metal? Wie luistert heavy metal? Oh ja, Chloe is van de Slipknot.
4: Nee. Nee.
0: Yeah. So nee. Depressed.
1: Pierce the Veil, maar niet Slipknot.
0: Hoe?
1: Pierce the Veil, maar dat is toch niet...
4: Fake Shaker.
1: Pierce the Veil.
0: Hoe?
1: Wat is voor idee?
0: Hoe?
3: Who is it?
4: Ik was nog een Lizzie. Well.
1: Nee, maar Lizzie heeft soort van haar muziek smaak is gewoon van TikTok.
4: Nee.
0: Oké. Okay.
4: Zomaar.
1: Is wel waar.
0: Oké. Nou, dat waren onze funny and chaos questions. We hebben ook nog...
1: Volgende week komen we met meer.
0: We hebben ook tea en drama. Laten we die ook doen. Oké.
4: Okay.
0: Oh. Oké. Okay. Wat is jouw toxic trait?
1: Oh. Oké, we gaan voor iedereen vragen.
0: Oh god. Are you talking to plants?
1: Huh?
0: Praat je met planten?
1: Nee.
0: Je zit wel zo aan te kijken. Wat is je toxic trait?
4: Waarom ik niet?
0: Because you got always funny stuff. Daarom ben je ook een dragon fruit. Oké, Chloe gaat er even over nadenken.
4: Nee, ik weet
0: oh, she knows.
4: Waarschijnlijk wanneer ik op mijn koptelefoon zit, dan gaan mensen echt niet met me praten. Omdat ik zo erg in mijn muziek zit. Letterlijk, een meisje zag mij ooit en ze zei geen hoi. Omdat ik zo erg in mijn muziek zat blijkbaar. had ze geen hoi gezegd, want die kreeg zo gefocust.
0: Daarom mag je niet met de fiets naar school.
1: Ja.
0: Bam. Ik moet die scratch nu eigenlijk hebben. Ik moet eigenlijk die scratch. Maar ik heb wel een leuk muziekje, maar dan gaan we straks even verder met onze volgende Toxic Trait. Ja, ik vind dit zo'n lekker nummer. Jeff Boy, take it off. Lights off. Dit is echt zo'n nummer dat je in de auto zit en dan ga je je hoofd op bangen. Love it. Jullie luisteren nog steeds naar Leefwerk Saturdays. Heerlijk.
5: Take it off, take it off, take it off. Lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, take it off. I want you to take it off, take it off, take it off, take it off. Lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, take it off. Take, I want you to take it off, take it off, take it off, take it off. Let me see it, let me see it. Baby, come here, baby, come here. Let me eat it, let me eat it. Come here, come here. Let me greet it, let me greet it. I don't want it. Baby, I need it. Take it off.

0: Ja, este. Zo'n lekker nummer. En daarvoor hadden we Chef Boy met Take It Off, Lights Off. Heerlijk. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Wij zijn niet alleen in de studio. Of ik ben niet alleen in de studio. Mijn naam is Elaine. Ik ben met Evie, DJ Duff, Joost. Yes. En natuurlijk de Kroost. Evie is er ook natuurlijk. En Chloe en Liz die zijn vandaag ook in de house. Waarom? Want morgen is moederdag. Dus take your child to work today.
1: Ja.
0: Dat is het.
2: Alleen maar gezellig.
0: Het is alleen maar gezellig, toch? Vinden jullie het wel gezellig? Niet met volle mond praten?
1: Ja. Vind jij het gezellig?
3: Ja.
0: Ja? Jullie vinden het heel gezellig. Nou, dat was duidelijk.
1: Zeker niet.
0: Oh. En waarom niet?
1: Oh.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is heel vervelend.
1: Ja, dat is waar. Ik had het wel beloofd.
3: Ja,
0: beloofd. Ja, het is beloofd. Dat is beetje... Belofte maakt schuld,
2: was
0: hè?
2: Was het vergeten?
0: Oh jee. Maar goed, zoals ik al eerder zei... Oh ja, we waren nog bezig met onze... Wat was het? Get to know us, hè?
1: Met die tea.
0: Ja, maar heeft...

0: iedereen wel over nagedacht wat hun toxic trait is?
1: Ja. Nee.
2: Ja. Ja.
0: Nee? Jawel?
1: Ik weet het eigenlijk
0: niet. Kijk, dat
3: komt. Ik heb wel een paar toxic traits, maar ik weet niet of ik op de radio mag vertellen. Je moet mij niet boos maken.
1: Wat gebeurt er dan?
3: Nee.
1: Oh, ik weet het.
3: Ik kom altijd met hele rare ideeën. Niks vertellen, Liz. Maar
2: wij zijn nu nieuwsgierig.
3: Ik ga er even over nadenken of ik dit wel wil vertellen.
0: Nou, als je A zegt, moet je ook B zeggen.
3: Nee, ik weet niet of ik mijn B wil zeggen. Maar mijn toxic trait is dus dat je me echt niet zo boos moet maken. Want ik kom met echt originele plannen om je, ja, om je dag zeg maar zuur te maken. Ja. Ik ben heel erg wraakzuchtig, noem je zo iemand,
1: so
3: toch?
1: So what
3: ja.
1: did you do?
3: Ja, hoe kan ik het vertellen? Nee, ik ga er even over nadenken.
2: Nee.
1: Nou, wil je weten wat ik een keer heb gedaan?
2: Nou.
1: Mijn ex, de vader van mijn zoon,
3: heeft
1: mij een keer heel boos gemaakt.
3: Ja.
1: Dat was vlak voordat wij uit elkaar gingen.
3: Ja.
1: En toen dacht ik van, ik kook toch nog één keertje voor hem. En toen ben ik naar de knutselwinkel gegaan.
3: Oh my god.
1: En toen heb ik klei gehaald.
3: Soulmate.
1: En toen heb ik het door die stoofpotje die ik heb gemaakt, heb ik het gedraaid. En vond het heerlijk.
3: Heb ik ook.
1: Hij vond het heerlijk.
3: Wow.
1: Dus,
3: meneer
1: Rosalina, als je dit hoort. Dit was de reden dat je niet kon poepen 15 jaar geleden.
3: Oké, nou weet je, je bent mijn sister, want ik heb ook zoiets gedaan. Laat ik ze tellen dat ik ook heel boos was en dat ik peper in iemands onderbroek heb gesmeerd.
1: Oh, wow.
3: En dat is niet goed afgelopen, kan ik je vertellen. Want het was Russian roulette, het waren er een paar. Dus het was elke twee weken was het, gillen van de pijn. Dus mocht je meer info hebben, DM mij.
0: Wauw, ik wilde zeggen van...
1: Maar eigenlijk, nu wil ik ook wel weten wat de toxic trait is van onze luisteraars.
0: Ja, ik ben daar
1: DM,
0: ook.
1: Alsjeblieft.
0: Ze moeten ons DM op radio.laidbackzrd. Ik ben echt benieuwd. Jullie mogen ons ook bellen 020-788-4304. Dan ben je meteen live. Dan kan je meteen vertellen wat je
1: kerfstok
0: hebt. Wat je toxic trait is. Ik ben echt benieuwd.
3: Maar verder zijn we heel lief, hoor.
1: Ja.
3: Nou.
0: Ja, ik weet niet. Ja, ik ben heel wat flabbergast. Dus ik denk, ik heb niet eens een toxic trait als ik dit allemaal hoor. Het enige wat ik doe, ik stalk mensen online zonder een account aan te maken.
3: Weet je heel zeker dat je enige toxic trait is?
1: Oh, oké. Okay. Oh. Okay.
3: Als jij boos bent,
0: no snitches get stitches, you know.
3: Nee, maar kijk, als jij boos bent...
0: Is radioproef? Wacht.
3: Ja, is radioproef. Ja, okay. Als zij boos is, zegt ze... Nee, ik ben niet boos. Waarom klink ik boos? Ik ben heel boos. Chloe, ruim je camera op. Nu meteen. Je klinkt heel boos.
1: Nee, ik ben niet boos.
3: Jij is wel een beetje toxic trait, want aan jou weet je niet of jij boos bent.
1: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ineens hoor je dat ze boos is.
0: Mm-hmm. Dangerous. Joost! Ja, zo makkelijk kom je niet van ons
1: af.
0: Ja? Als je binnenkomt bij onze gekke leefwerk, ja, moet
4: ik
0: je ook...
4: Ik zit hard te denken, ik ben zo lief. Denk,
0: nee,
4: ja,
0: niemand
4: nee.
0: is lief.
4: Nee.
0: Alleen baby's, die slapen.
4: Ik ben nog niet zo uitgedaagd dat ik me nu weer kan herinneren dat ik iemand echt zo heb dwars gezeten.
0: Was je nooit boos op iemand op de middelbare school?
4: Nee, ik was zo'n stil jongetje.
0: Zo lief.
4: Ja.
0: Dat is wel erg lief.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Ja, nee, sorry. Dit kan ik niet bijdragen.
0: Ja, maar wij dachten, we hebben wat.
4: Ja, nou, ik zal eens om me heen kijken.
3: Dit weekend kan Joost erover nadenken wat hij wil doen.
4: Ja. Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld.
3: Ja, maar dat is nog erger.
4: Ja, precies.
3: Ja.
1: Dus dat. Sorry. En Elaine komt niet meer bij.
3: Je leest het vast. Oké, we gaan deze even doen. Want we moeten even op de tijd letten. Wacht even. Dus we hebben even een nummer. Want morgen is natuurlijk moederdag. Dus we hebben een mooi nummertje voor iemand. Ik vind het een heel mooi nummer. Jullie hebben hem vaker voorbij horen komen. Dylan, die ik ontdekt heb op Insta. Maar deze is voor...

0: ¡Ay, UPR!
1: Yes, welkom terug bij Laidback Saturdays. Het is de laatste 20 minuten, het is 18:37. En we hadden het net, waren we bezig met Get to Know Us. En Chloe heeft nog een vraag voor ons. Oh, weet je de vraag nog?
2: Nee, ik vroeg of jij hem kon stellen.
1: Ja, maar ik weet even niet welke. Oh.
2: 28.
1: Oh. Oké, deze is een goeie. Heb je ooit gelogen om indruk te maken? Ja. Wow. Ja, jij, dit was jouw vraag, toch?
2: Oké.
1: Ja, wel, antwoord. Niet. Jij niet?
2: Lizzie is soort van voor mij. Ze was wel weer een soort van opzetten met iemand van haar klas.
1: Ja.
2: En toen
1: heeft
2: ze tegen
1: mij. I told this people. Get stitches, get stitches. Chloe stitches. Oké, nou. Ik haal jullie uit de studio. Jen Alpha is out.
2: Waarom niet? Het gaat niet over jou.
1: Heb jij wel eens gelogen om indruk te krijgen? Het mag geen sollicitatie zijn, because we all do that.
3: Dat zou ik dus zeggen, wel sollicitatie. Ja, je hoort op de achtergrond hoor je nog wat geruis.
4: Kibbel.
1: Ja.
3: Sollicitatie eigenlijk alleen.
4: Oh.
1: Hallo. Ja?
3: Alleen sollicitatie, maar niet, nee, om indruk te maken op iemand, nee, dat niet.
1: Oh.
3: Nee.
1: Nee, om indruk te maken, ik sowieso niet. Want de biggest compliment dat ik ooit gehad heb was van jullie, dat er is maar één Elaine.
3: Ja, dus dat.
1: Er is maar één. En ja, ik ben altijd dezelfde persoon, there is no different.
3: Ja. Ja.
1: Dat vond ik trouwens het mooiste compliment wat ik heb gekregen. I'm real. Dat wil ik even zeggen. Ja, je passievrucht is out.
5: Ja, passievrucht is klaar.
3: En jij?
1: Jij?
5: Ja, ik ben ook mezelf. Ik weet niet. Ik weet niet dat ik echt mijn best moet doen of zo. Ik ben gewoon mezelf.
3: Ja, toch?
5: Ja, ik denk dat dat het mooiste is om jezelf te zijn.
3: Dus dat.
5: Niet te doen alsof je iemand anders bent, want dan, ja, wie ben je dan? Dus, ja.
1: Ja. Zo. Ja, oké. Okay, Chloe die, is helemaal ready. Ze zijn klaar met kibbelen.
3: Ik moet haar dinges niet aan.
1: Oké. Okay. Oh ja, ik moet je wel aanzetten, want nu mag je weer.
2: Oké. Okay. Dus Lissy had tegen een soort van iemand gezegd dat ik Radiohead leuk vond. Maar Radiohead. Ik kende maar één liedje.
1: Oké, okay, ja.
2: Ja, dat was.
1: Was dat het?
2: Ja.
1: Oh, omdat. Die zei dat omdat ze dacht dat jij dan indruk wilde maken op iemand die ook Radiohead. Want ja, ik moet het wel goed begrijpen.
2: Dus hij was een Radiohead-fan, heel groot Radiohead-fan.
1: Ah.
2: Dus ze heeft tegen hem gezegd dat ik het leuk vond. Maar dat vond ik niet. Ik ken maar één liedje.
1: Oh, oh. Want zij. You guys lost me. Maar goed.
2: Ja, dus.
1: Dat was de story. Dus jij hebt wel eens iets gedaan om indruk te maken op iemand.
2: Ik niet. Lissy heeft voor mij gezegd dat ik Radiohead leuk vond tegen iemand. Zodat ze
6: ik
2: ons wil shippen.
6: Ik dat die andere persoon Chloe heel leuk vond. Ofzo.
1: Ah, oké. I got it.
4: Maar uiteindelijk was het een creep.
2: Nee.
1: Oh. Nee?
2: Nee, het was gewoon te awkward.
1: Het was awkward. Nu hebben jullie verkering, want jullie houden allebei van Radiohead.
2: Nee.
1: Behalve Chloe.
2: Ik heb afgesproken, daarna niet meer.
1: Oké, toen kwam hij erachter dat je maar één nummer van Radiohead leuk vond.
2: Nee, hij vond het gewoon te awkward. Ik heb hem nooit verteld dat ik Radiohead niet leuk vond.
1: Oké, this story is way too much for...
3: voor de millennial voor de, in
1: voor me. Ja, inderdaad.
2: Oh.
1: Op de zaterdag. Maar het is oké.
2: Okay.
1: Oké. Okay. Daffy, je hebt nog even een nummertje. Ben je al helemaal ready? Oké, okay, komt hij aan. Wie gaat hem eigenlijk zingen? Wie is dit? Oké. Okay. Is daar... Wie... Magic System. Ik zeg het wel even voor je.

0: Ja, welkom terug bij Late Back Saturdays. En we hadden het net voor voordat we... Welk nummer gingen we afspelen? Ik weet het even niet meer. Het was een hele grappige naam. Hadden wij het over... Get to Know Us hadden we het. En dan hadden we het over... Wat was de vraag die Chloe had gesteld? Nee. Heb je wel eens indruk gemaakt, gelogen om indruk te maken op iemand? Dat was de vraag, toch? En toen kwamen we erachter dat onze Kroos hier van 14 gewoon lekker op dates gaat. Yeah. Dus toen, 10 minutes later, my mom, millennial brain, went like, but wat doe je als 14-jarige on a date? Like, what doen jullie? Met Barbie, hoi, ik ben Ken. What's the dealio?
1: Ik trouwens niet, hè. Ik ook niet.
0: Ja, maar je zei net.
1: Ze heeft mij geforceerd om met hem drinken te gaan halen.
2: Dat doen ze dus, halen drinken.
0: Dus jullie halen slush bij de snackbar en call it a date.
1: Nee, toen heeft Lissy ons op hulp gevolgd. En toen zijn we z'n drieën in de McDonald's gaan zitten. Dus het was geen date.
0: Oké, maar wie betaalt nou die slush? Die jongen of die...
1: We hadden wel zijn eigen drinken betaald.
3: Dat is wel niet goed.
0: Dit gaat toch niet goed?
2: Ja, dan is het geen date.
0: Ja, oké, dus... Oh?
2: Ja, hij moet betalen. Dan is het een date.
1: Ja, dat was geen date,
2: het is
1: mama.
2: Geen date.
1: Nee,
0: dat was
2: dit
0: geen...
2: Dit zijn gewoon drie matties die met elkaar chillen.
1: Ja.
0: Dus dit is wel duidelijk. Ja, oké. Ja.
4: Maar wat als jullie op date zouden gaan?
2: Ja,
4: ik zeg niet dat het zo is. Wat zou een perfecte date voor jou zijn,
1: ik
4: Chloe?
1: Chloe,
4: ik wil het van jou vragen. Wat, want Liz wil niet op date. Maar wat zou voor jou een perfecte date zijn?
1: Als ik ouder ben of nu?
4: Nee, nu.
1: Nu?
4: Ja.
1: Niets? Ik ga niet op date.
0: Nu gaat ze niet op date.
4: Oké, Liz gaat ook niet op date. Oké, nee.
1: Ik ben allergisch voor jongens.
2: Stel voor een jongen van je klas, je school, die zegt tegen jou, yo, Chloe, ik wil heel graag met jou naar Comic-Con. Ja.
1: Gewoon Comic-Con als vriend of op date?
2: Als date.
1: Oh.
0: She would go Illuminati and then after that she would tell him,
4: I don't like you.
0: But thanks for the tickets though.
2: Er is geen goed of fout antwoord. Je moet gewoon...
1: Ik zou niet gaan.
0: Nee?
2: Girl, ik zou gaan.
0: Ik zou gaan. Luister naar je moeder. Wijze woorden. Ga.
2: Ja.
0: Ga naar die tequila party.
1: Waarom zou ik gaan?
0: Ja, je wil toch graag naar Comic-Con?
1: Ja, maar niet met hem.
0: Ja.
2: Dat maakt niet uit. Maakt je zorgt dat je binnenkomt en wanneer je binnen bent, dan los je hem gewoon.
0: Dit is echt heel slecht.
1: Wat is dit voor opvoeding?
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, ja, ik koop de tickets en dan ga ik hem laten. En dan ga ik met Lissy, want dan heb ik Lissy gewoon en ga ik met haar.
0: Ah, dat is sweet. Ja.
2: Ja, dus dat
1: betekent wel dat ze verkleed moet gaan, hè? Dat gaat ze dus niet doen, maar het maakt mij niet uit. Ze moet verkleed.
5: Oh, en hoe verkleed?
1: Ja,
0: als wie?
5: Welke?
1: Damon Salvator gaat zij verkleed. Sowieso.
2: Wie zijn dat?
1: Nee, ze gaat als Ralph Macchiato.
0: Wie is dat?
1: Van de Karate Kid. En dan was het...
0: Ah, ja?
1: Ja. Een van... Hoe heet hij in die show?
6: Nou, ik weet het niet.
0: Speelt hij ook in die andere vervolg van de Karate Kid?
1: Ik denk het niet.
0: Oh, jammer. Nou wist ik wel wie het was. Anders niet.
1: Wacht, ik kan je...
0: Oké. Maar goed. Goed. Dus uiteindelijk komt het erop neer. Mijn 14-jarige Kroos gaat dus gelukkig niet op date. Ze gaat alleen maar slush puppies halen bij de...
2: En iedereen betaalt zelf.
0: Dus de next Gen Z, die betalen gewoon zelf. All women are independent. Oké, ja, ik weet wie dat is, ja.
5: Nou, wie willen we bijna naar Music On?
0: Music On?
2: The Music Is Off.
0: Music Is Off.
5: Nee.
0: Ja, je bent nou een beetje laat, hoor. Heb je ook zo'n Ibiza-pil genomen?
5: Nee, ik kom
4: bijna uitgewerkt bij Joost.
5: Ja, eindelijk. Ik denk, ik zit hier te zweten in de droge keel. Nee, ik fietste daar langs de Lideenstraat. Ik zag echt allemaal borden. Helemaal mensen inderdaad de andere kant opgeleid. Dat is daar echt een
0: heel er zijn gedoe. Mensen die de mail niet hebben gehad.
5: Ja, er zijn natuurlijk. Die hebben de memo niet gekregen.
2: Oh, wauw.
0: Wow.
4: En die denken natuurlijk dat het een 1 april grap is. Alleen niet op 1 april, maar 9 mei. Ik denk dat als ik het was geweest, denk heb ik even naar de datum gekeken? Is het een 1 april grap? Maar dat is 9 mei.
0: Nee, dit is wel
2: nou,
0: echt
2: wil je nog een grapje? Wacht ervoor. Waar is die music on?
0: Oh.
2: op die update van de website op Music On staat er een datum.
0: Oh.
2: Kijk even naar die datum.
0: Nee, lees het even op. Ik heb mijn bril niet op. Nee. Sorry. 9 maart. 5 over 5. 9 maart, dat is nu.
2: Nou, we zitten in mei hoor. Ik weet niet.
0: Oh.
5: Bizar.
0: Bizar. Zij wisten het al.
2: Ik zag het net toen ik ging lezen. Want ik zat een beetje te lezen. En toen viel het me op. Er staat een statement online. Maar de datum bij
0: is,
2: de
0: 9 maart.
2: Is 9 maart.
5: Nou, het was een geweldig evenement. Ik snap niet wat de mensen nu doen. Ik was op 9 maart gewoon even hakken.
2: It was the Illuminati.
0: I think so. That's what you get for not eating children. Oké, okay, mensen.
2: Wil jij alsjeblieft niet.
5: Het gaat ook alle kanten op hier, hè?
0: Ja, Joost, heb je wel geluisterd? Ja, dat krijg je nou, hè?
5: Ik heb stukjes gehoord. Heb je stukjes gehoord? Ik hoorde hele generaties langskomen. Ja, ik dacht, boomer, kom
0: maar op.
5: Ik
0: ook
6: Oké, ik moest je even...
0: Ja, maar goed. Nee, maar het gaat alle kanten hier. Maar daarom is het ook altijd gezellig bij Late Back Saturdays. En we zijn alweer op de laatste 7 minuten van onze show. Die hele tequila party, die hele tequila uur wordt altijd geperst in 5 minuten. Ik heb nog een heel leuk nummertje. Dat laat mij denken... het is van Jarzinho. Mami van Pa. Echt zo'n lekker nummer. Ook Mami van Pa. Eindelijk. Ik snap ook nooit iets anders. Heerlijk. Komt-ie aan. Jarzinho.

0: Mami Fanpa Jairzinho, heerlijk nummer. Ik kan het zo heerlijk meezingen. Het zit er weer bijna op, of het zit erop. De laatste 3 minuten van onze Late Back Shadows Show. Ik kwam bijna niet meer uit mijn woorden. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het luisteren vandaag. En het was gewoon sowieso gezellig, want Chloe die was mee, Liz was mee, Abby in the house, Joost is er en natuurlijk Daffy. Die is er. Ik vond het gezellig en ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden.
1: Zeker.
0: En ja, voor alle teleurgestelde mensen die niet naar Music On, hebben wij nog misschien een lekker nummertje van jullie.
2: Maak je eigen feestje.
0: Maak je eigen feestje,
1: of
0: doe wij ook.
1: Ga naar Thuishaven.
0: Wat is daar dan?
1: Weet ik niet. Ja, is ook wel leuk.
0: Oh, is altijd. Weet je, het is lekker weer. Gewoon lekker. Con calma. Daddy Yankee en Snow, we're out bij Late Back Saturdays. Geniet er lekker een beetje van jullie weekend verder. Want hier is de music gewoon on. Dank je wel.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en 2.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
5: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
7: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
8: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. En reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. En dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip